0: vond NCC Your The Starburster.
1: 3FM.
0: Ik wil het zo even met je hebben over de 3FM Festival Top 1003. Allemaal na het laatste nieuws, 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20.
3: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Het is de nacht van 3FM waar je naar luistert. Ik ben jouw muzikale bijrijder vannacht. Met zometeen Shakira en Burna Boy. Die Die voor je onderweg. Ook Ella Langley na Muse en Uprising.

Lowlands? Luister je dit op Lowlands? Of ga je net zoals ik naar Pinkpop? Nou, daar is dus die Festival Top 1003 voor. Allemaal mooie herinneringen op een rij. En ik dacht, ja, hij begint over 7 uur. Maar ik kreeg gisteravond het mailtje dat bekend is wanneer ik mijn favorieten kan horen in die lijst. Ik dacht, het is toch wel even lekker om vannacht al een beetje vooruit te kunnen blikken, toch? Even een beetje dat festivalgevoel op gang te brengen. Dus ik dacht, laat ik eens iets uit jouw stemlijstje draaien. Vind ik leuk. Het mag in de lijst staan, het mag ook niet in de lijst staan. Wat is de vetste festival act die jij hebt gezien? Maakt niet uit wanneer. Kom er even mee door, de NPO Luister app staat voor je open. Kun je een berichtje naar me sturen. Of bel even in 0909-1336. Jouw vetste festivalherinnering. Ga ik hem zo meteen voor je draaien. Zometeen ook Peggy Goo. It goes like na na na na Ella Langley. Choosing Texas hoor je nu bij 3FM.

Festival? Ben je onderweg naar Lowlands? Luister je dit op Lowlands? Of ga je net zoals ik naar Pinkpop? Nou, daar is dus die Festival Top 1003 voor. Allemaal mooie herinneringen op een rij. En ik dacht, ja, hij begint over 7 uur.

festival? Ben je onderweg naar Lowlands? Luister je dit op Lowlands? Of ga je net zoals ik naar Pinkpop? Nou, daar is dus die festival Top 1003 voor. Allemaal mooie herinneringen op een rij. En ik dacht, ja, hij begint over 7 uur. Maar ik kreeg gisteravond het mailtje dat bekend is wanneer ik mijn favorieten kan horen in die lijst. Ik dacht, het is toch wel even lekker om vannacht al een beetje vooruit te kunnen blikken, toch? Even een beetje dat festivalgevoel op gang te brengen. Dus ik dacht, laat ik eens iets uit jouw stemlijstje draaien. Vind ik leuk. Het mag in de lijst staan, het mag ook niet in de lijst staan. Wat is de vetste festival act die jij hebt gezien? Maakt niet uit wanneer. Kom er even mee door, de NPO Luister app staat voor je open. Kun je een berichtje naar me sturen? Of bel even in 0909-1336. Jouw vetste festivalherinnering. Ga ik hem zo meteen voor je draaien. Zometeen ook Peggy Goo. It goes like na na na na Ella Langley. Choosing Texas hoor je nu bij 3FM.

herinneringen. Het kan gaan om een act die je dit jaar hebt gezien, waar je op slag fan van bent geworden. Een act die je jaren geleden op een festival hebt gezien. Of een act waarvan je hoopt dat hij op een festival staat. Eigenlijk elke herinnering rondom festivals zit eraan gekoppeld. Ik dacht, laten we er alvast een beetje voor opwarmen. Toch, die lijst die komt eraan. Dan moeten we toch een beetje klaar zijn voor wat er gaat komen. Dus ik dacht, ik wil graag horen wat jij erin hebt gestemd. Of waar jij op hebt gestemd. Waarvan jij hoopt dat het erin staat. Of waarvan je inmiddels via een mailtje weet dat het erin staat. Sanna die is erbij in de NPO Luister-app. En die stuurt in 2 jaar tijd 2 keer gezien op Pinkpop. Wat een feestje met hem op het podium. Dat is een en al knallen. Echt zo'n enorme fan van hem. Wat een artiest. Ah, dit is ook op en top een festivalartiest hoor. Heeft inderdaad in 3 jaar tijd, dit jaar en 2 jaar geleden, op Pinkpop gestaan. Heeft zijn eigen festival waarmee hij door heel Europa reist, Bloodfest. En hij treedt op bij Ozzyfest, wat binnenkort weer terugkomt. Ja, dit is een festivalartiest, een festivaldier in hart en nieren. Ik dacht, laten we dan ook een live versie pakken, is wel zo leuk toch? Youngblood hoor je nu. Verzoekje stem van Sanna. Fleabag live op Pinkpop 2024.

Youngblood live op Pinkpop 2024, je hoorde Fleabag. En het mooie is, straks vanaf 9 uur, dus de 3FM Festival Top 1003. Dat is de naam, de 1003 beste festivaltracks ooit volgens jou. Vanaf 9 uur. En

Hardest op 3FM. You're the music sounds better with you. Ik ben dus ergens achtergekomen. Dit is echt waar. Benson Boone, die heeft dus een ambitie. Die wil eigenlijk helemaal niet van die Amerikaanse populaire standaard 13 in de dozijn popmuziek maken. Eigenlijk verlangt hij dus naar K-pop maken. Hij wil heel graag een K-pop nummer maken. En het is heel vet, want ik heb dus al een beetje kunnen visualiseren hoe dat klinkt. Dit is echt waar. Ik ben even aan het knutselen gegaan. En je hoort het eraan af. Het klinkt best wel goed. Dit kan hij best wel hebben. Dit zou hij echt moeten maken. Moonbeam.

De nieuwe Cats Fly, die heet Animal, hoorde je bij 3FM. Het is midden in de nacht. Ik zou pen en papier pakken als ik jou was. Kon je nog wel eens veel succes opleveren? Waarom vertel ik je zo, net als de Opposites, ook voor je onderweg naar Temper City Self-Aware.

papier pakken en beginnen te schrijven aan een songtekst. Terwijl je van ellende bijna in slaap valt. Dat deed namelijk Chris Martin ook. Ah, die zat te knikkenbollen, kon zijn ogen niet meer open houden. En ineens schoot de zin I used to rule the world binnen. Nou, de rest van de tekst die volgde eigenlijk vrij snel. En echt een gigantische wereldhit was geboren. Coldplay, Viva La Vida hoorde je op 3FM. Mijn naam is Jelle, ik hou je vannacht gezelschap tijdens je nachtdienst, slapeloze nacht. Of als je net heen of terug gaat van de studentenstapavond. Maakt niet uit waarvoor je luistert, bij 3FM zit je goed. Zometeen de Bauza, eerste nieuwe opposites. Feestje op mijn graf.

magnetic. Als jij binnenkort een kwartiertje, 20 minuutjes hebt en je wil helemaal fan worden van een artiest, dan heb ik een aanrader voor je. Heb je wel eens gehoord van Tiny Desk Sessies? Dat is dat zijn artiesten en die gaan dan in een kantoor van NPR, een Amerikaans mediabedrijf, gaan ze gewoon op kantoor een set spelen. Tame Impala die deed dat ook. Die speelde een paar van zijn bekendste tunes op een akoestische manier. En deze gast is een geweldenaar, jongen. One.

Hier speelt hij Dracula van zijn nieuwste album. Normaal gesproken een vet, dik, elektronisch geproduceerd nummer. Nou, ik laat de rest aan jou over om te luisteren. Zometeen hoor je hem in een iets minder akoestische setting wel een hele vette. Justice, Tame Impala, Never Ender voor je onderweg naar Caribou. Home in de nacht van 3FM.

0: op 3FM. Jordan Neverender.
1: 3FM.
0: Zometeen in de nacht van 3FM. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ook Billie Eilish, Bury a Friend, is voor je onderweg.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Het andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de playoffs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM. NTR. Jelle Hofbeek.
0: Waarom bellen we tegenwoordig met z'n allen op speaker in de trein? Moeten we het zo even over hebben. Ook Billie Eilish voor je onderweg naar Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.

0: sleep, where do we go? Billie Eilish. Ik vind het altijd zo moeilijk in te schatten, nummer. Ik weet dat er nog iets achteraan komt, maar ik weet nooit zo goed wanneer. You're the barrier friend op 3FM.
1: 3FM. Jelle Hofbank.
0: Ik heb weer wat meegemaakt. En het is me in één keer opgevallen. Ik zag er een TikTok over voorbij komen en ineens maak ik het ook mee. Ik weet niet wat het is, maar mijn generatie kan gewoon niet meer met een telefoon aan het oor bellen. Nee, het moet op speaker. Vind ik best knap, want ik en met mij vele anderen dragen de hele dag door van die oordopjes. Maar als jij in de trein zit of in de bus, hoor je altijd iemand op speaker bellen. En ik word daar zo boos van. Ik denk, ja, ik hoef helemaal niet jouw hele verhaal te weten. Ik hoef niet alles mee te krijgen. Hou op. Ben ik nou de enige die dit opvalt? Is het nou iets wat alleen mij irriteert? Of is dit al heel lang zo en valt het mij nu pas op? Ik heb hier even bij nodig. Ik vind het altijd fijn om van je te horen via de NPO Luister app. Ben ik nou gek geworden of kan mijn generatie gewoon niet meer stil bellen? Ligt het aan mij? De NPO Luister app, die staat voor je open.
2: I

Moest net even alles eruit gooien. Al mijn frustraties over mijn generatie en bellen in de trein. Trouwens, mijn generatie en bellen in het openbaar in het algemeen. Ik zat gisteren in de bus. En er stapt iemand in. En ik zat schuin naast de buschauffeur. Vind ik altijd een fijne plek. En zij stapt in. Telefoon al, nou ja, aan haar oor. Dat nog wel. Geen hoi zeggen tegen de buschauffeur. Gewoon bellend naar binnen lopen, negeren. Vervolgens horen we achterin die speaker aangaan. Kunnen we het hele gesprek meeluisteren. Het was ik, de buschauffeur en zij. Dus we konden het hele gesprek horen. Vandaag zat ik in de trein, hier onderweg naartoe. Weer iemand die besloot om in een, nou, semi-volle coupé op speaker te gaan bellen. Ja, ik kan daar niet tegen. En ik dacht, ben ik nou de enige die daar last van heeft? Overdrijf ik nou? Is dit altijd al zo? Lonneke die stuurt in de NPO-luisteraar. Vooral mensen die dan in de stilte coupé gaan zitten bellen. Oh, bloed onder mijn nagels. Loop even weg of zo. En als je er dan wat van zegt, dan word je boos aangekeken. Ja, vind ik zo hinderlijk. Zack die zegt, ga gewoon met de auto. Heb je ook geen last van bellende mensen? Zack, heb je de benzineprijzen gezien? Ik heb student-OV. En Caitlin die zegt 100% eens. Als ik in de trein zit, dan hoef ik niet te horen hoe jullie liefdesleven eruit ziet. Vroeger schaamden mensen zich nog wel eens en hielden ze dingen privé. Ja, ik weet niet wat het is, Caitlin. Het is, ik wil ook niet de hele tijd zeuren hierover. Maar het, nou ja, doen we toch, hè? En Cornelie zegt nog, nee Jelle, je bent niet gek aan het worden samen met het overgrote gedeelte van die kutgeneratie. Ik zou me schamen als ik ook maar iets op hen ging lijken. Echt te triest voor woorden. Ja. Wel, conclusie, telefoon aan je oor of oortjes in, alsjeblieft.

You're the Jungle, Someday, Somewhere. Ik ben dus nog helemaal niet toegekomen aan het kijken van die film over Michael Jackson. Heb jij hem eigenlijk al gezien? Schijnt is dat als je hem nog wil zien, dat je een beetje snel moet zijn. Als ik namelijk nu in de bioscoopagendas kijk, dan draait hij nog maar eens in de 3-4 dagen. En dan om 12 uur 's middags. Ah, vaak niet een heel goed teken, toch? Dat betekent wel dat hij aan het einde van zijn levensduur in de bioscoop is. En in 2027 of 28 komt deel 2 alweer uit. Nou, het levensverhaal van deze man is zo groot dat ze het moesten opknippen in 2 films. En muziek maken kan hij ook. Michael Jackson op 3.

0: Joey Black, you're the In My World op 3FM.
1: De grootste karaoke van Nederland.
0: Het is de grootste karaoke van Nederland, 3:30 geweest. We zijn op zo'n heel raar punt in de nacht. Misschien ben je net wakker geworden, misschien ga je zo naar bed. In beide gevallen is er niks lekkerder dan gewoon even alles eruit schreeuwen. Even je ochtendhumeur eruit schreeuwen. Of wat dacht je van... al je frustraties van je nachtdienst eruit schreeuwen. Deze heeft wel even wat inleiding nodig. Je kan stemmen tussen twee nummers. Waar zing jij liever erop mee? Optie A of optie B? Ik moet deze even inleiden. Want anders dan denk je dat ik gek ben geworden. Waarschijnlijk denk je nog steeds dat ik gek ben geworden. Ik kreeg eerder vanavond, het zal je niet ontgaan zijn, het is slecht weer in Nederland, de melding winterse buien binnen nu en 15 minuten. Winterse buien binnen nu en 15 minuten. Het is augustus. Maar ik dacht, winterse buien. Welke van de twee ga jij liever voor?

is. Of wil je wegzwijmelen bij het haardvuur? Everywhere you go. Met Michael Bublé en It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Waar zing jij liever op mee? Optie A of optie B? Stemmen kan nu via het polletje wat je

0: 3FM, you're the edge of desire. Ik vroeg je waar je lekker erop mee zingt. Ik kreeg een melding van winterse buien. Ik dacht, we moeten hem ook in een winters thema gooien. Stemmotivatie van Robin de Kipchauffeur.
1: Ja, hier dokter Snootvogelwielen. Natuurlijk moest dat Mariah Carey zijn. Met All I Want for Christmas. All I Want for Christmas is you.
0: Of die heeft gewonnen, hoor je zo meteen.
2: De grootste karaoke van Nederland.
0: Want ook gestemd heeft Mino. Mino, goeie. Wat is het voor jou? Avond, nacht, morgen, middag?
3: Ja, avond.
0: Avond.
3: Ja. Ja.
0: Maken we dat ervan. Goeie avond. Jij bent net klaar met werken?
3: Ja.
0: En jij dacht, kerstmuziek, dat kunnen we wel gebruiken.
3: Ja, daar ben ik altijd voor te porren.
0: Daar ben je altijd voor te porren. Kijk, dat vind ik fijn. Ik dacht dat echt heel veel mensen heel boos of teleurgesteld in mij zouden zijn. Maar ik vind het fijn dat jij in elk geval in mijn kamp zit. Zonder te vertellen op welk nummer je hebt gestemd, waarom heb je op dit nummer gestemd?
3: Ja, gewoon lekker knisperend haardvuurtje. Ja, dat bevalt mij wel.
0: Ja, precies. Een beetje zo'n zwoel einde van je nacht, zeg maar. Lekker warm bij het haardvuur, een beetje opwarmen, niet naar buiten hoeven, niks hoeven.
3: Ja, precies. Gewoon zoals het gezongen wordt, daar heb je ook zin in.
0: Precies. Kijk, dat vind ik mooi gezegd. Ik ga hem voor je draaien onder één voorwaarde. Dat is dat je keihard meeschreeuwt met je radio.
3: Live of niet live?
0: Nee, hoeft niet live hoor. Gewoon lekker in je auto of
3: thuis. Zo goed ken ik dat helemaal niet.
0: Nou, dan zou ik zeggen, steek het haardvuur aan als je dat nog redt in 10 seconden.
3: Dankjewel.
0: De winnaar van de grootste karaoke van Nederland van vandaag. In kerstthema. Michael Bublé. And it's beginning to look a lot like Christmas. Christmas. We're nu op 3.

Ga jij, ondanks dat het seizoen bijna voorbij is, hoor, maar ga jij nog een festivalletje pakken deze zomer? Lowlands, of misschien ga je nog wel naar Hullabaloo of Appelpop. Ik zou zoveel mogelijk optredens meepakken als ik jou was. Mensen die naar Best Kept Secret gingen, die kregen namelijk een heel leuk cadeautje tijdens de set van Sef. Sowieso koning van de festivals deze zomer, hoor. Maar hij opende zijn set namelijk met zijn gloednieuwe track De Laatste Zomer. Die hoorden zij daar als allereerst. En tegelijkertijd werd meteen de videoclip opgenomen. Dat is nog eens een lekker festival. Nou, mocht je niet bij de festivals kunnen zijn, niet getreurd. Want bij 3FM hoor je de fijnste en nieuwste tracks van dit moment. Zoals die nieuwe van Sef. De Laatste Zomer hoor je nu.

0: gedaan, joh. De Stick Season bij 3FM. Past ook wel, hè? Het is herfst weer en dan een orkaan erbij. Ik vind dat wel, nou ja.
1: Het is lekker, inderdaad. Je wordt er niet per se vrolijk van, maar...
2: Nee, het liefst had ik gewoon nog 25 graden in zon gehad.
1: Nee, absoluut, absoluut. Maar goed, het ene moment is het te warm. Het andere moment is het te koud voor de Nederlanders. Dus het is ook nooit goed natuurlijk.
2: Nee, klopt. Maar toen ik nat regende omdat ik hier vanaf Mediapark naar het station moest lopen, 50 stappen, dat was wel... Ja, dat toen was ik er klaar
1: fijn.
2: Mee, zeg
1: nee,
2: maar.
1: Nee, dat is niet fijn, nee. Jij moet zo meteen ook wachten op de trein.
2: Ik moet natuurlijk ook wachten op de trein, ja.
1: Och, nou ja, blijf lekker gezellig hangen, zou ik
2: zeggen.
1: Ja,
2: komt goed. Bas van Schaik in de studio, goedemorgen.
1: Valt jou wat op aan mij?
2: Ja, jij hebt je neus gebroken.
1: Ja, precies. Ja. Maar
2: misschien gebroken.
1: Nee, als ik je zie goed kijkt.
2: Ik zie het niet. Ik zie niet dat hij heel scheef staat. Het valt me alleen op dat er iets van een... Nou ja, je ziet dat er iets van een plekje op zit, zeg maar. Een beschadiging.
1: Okay. Ja, oké, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij per se gebroken is.
2: Nee,
1: het is zo dat ik vandaag moet gaan bepalen... staat hij scheef genoeg om naar de KNO-arts te gaan? Of denk ik, het is goed zo?
2: Jij moet dat bepalen?
1: Ja, en dan kan ik, weet ik veel, met mijn moeder overleggen of zo. Maar,
2: jawel, ja. Maar het is niet dat je huisarts of zo zegt van... goh, ik zou naar de KNO-arts gaan of...
1: Mijn huisarts zei, weet je, jij gaat vrijdag bepalen... je gaat naar je neus kijken, staat hij heel erg scheef... dan ben ik niet meer nodig. Denk je, het is goed, dan houden we het zo.
2: Huh? Ja. Dus jij bent nu verantwoordelijk voor of jij zeg maar langdurige beschadiging aan je neus gaat oplopen of niet, zeg maar.
1: Kijk, in theorie, ik heb nog even nagevraagd. Kijk, ik kan door beide neusgaten kan ik ademen. En de vraag is een beetje, wil je met een scheve neus leven? Nee, dat wil je natuurlijk niet. Dus het zit puur eigenlijk op hoe het eruit ziet, waar ik het op moet bepalen. Want ik kan gewoon goed ademen. Dus dat is het probleem niet.
2: Zo, ik zou deze keuze echt niet durven maken.
1: Ja.
2: Ik snap dat je de keuze moet maken, maar... Ja.
1: Weet je wat het is? Kijk, misschien staat hij nu een beetje scheef. Maar waarschijnlijk breek ik hem over 2 jaar weer, dus ja, dan...
2: Hoezo breek je hem over 2 jaar weer? Wat is dat voor...
1: 2 jaar geleden heb ik hem ook gebroken.
2: Huh? Is dit het... Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Zelfde manier ongeveer.
2: Ook korfbal. Oh ja, korfbal natuurlijk, ja. Gevaarlijke sport, gewelddadige sport. Ja.
1: Ja, precies. Dus als dat nu nog een keer gaat gebeuren, dan...
2: Ja, daar ga je.
1: Ja, dan nou ja, ik, weet je wat het erge is? Kijk, de manier waarop ze maken... Ik weet niet of ik je dat wel eens heb verteld.
2: Nee.
1: Maar dan gaan ze eerst een paar prikjes in je neus geven.
2: Ja.
1: Vervolgens gaan er wat in je neus.
2: Ja.
1: Dan gaat er een soort ijzeren pin gaat in je neus, in je ene neusgat. En dan gaan ze echt boef, boef. Boef, boef. Gaan ze tegen je neus aanrammen om uiteindelijk te zorgen dat die soort van weer opnieuw breekt, zodat hij recht komt te staan, zodat vervolgens ja, hij weer recht kan, een beetje kan helen. Ja, maar nu snap je waarom ik erover nadenk. Ja, wil ik.
2: Ja, ik snap nu heel goed waarom je erover nadenkt.
1: Op het moment dat hij in een hoek van 90 graden staat, ja, natuurlijk ga je dan. Maar nu is het echt een keus die ik moet maken.
2: Want zo scheef staat hij ook niet, zeg maar.
1: Nee, hij is nu nog dikker, iets dikker. Dus ja, wat zou jij doen?
2: Even een nachtje erover slapen, denk ik.
1: Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat moet vandaag.
2: Het moet vandaag.
1: Ja, want anders is hij namelijk vastgegroeid. En dan moet hij geopereerd worden. Dus dat, ja.
2: Zometeen meer bij Bas van Schaik.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld... omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch... en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn. Ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten... riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond... en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot 1 jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk... op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum... 3 jaar langer openhouden... omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace... die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Bas van Schaik.
0: Een bijzonder goedemorgen. We zijn onderweg naar je weekend. Terwijl je lekker geniet van de muziek op 3FM. Wat dacht je van Harry Styles zometeen? Die hoor je na Tove Lo en Stay High.

0: Harry Styles bij 3FM. You're the American Girls. Een bijzonder goedemorgen. 4:08. Lekker dat je bent opgestaan met de muziek van 3FM. Dankjewel dat je ook gelijk even via de NPO luistert hebt. Laat weten waar je allemaal mee bezig bent zo vroeg op de morgen. Marianne is thuis pakketjes aan het inpakken voor Vinted. Thomas is net op zijn scooter vertrokken richting de bakkerij. En Laura staat in de douche te feunen vlak voor vertrek naar werk. Fijn om te weten dat je dus niet de enige bent die zo mega vroeg is opgestaan. Mijn naam is Bas en samen gaan we richting je weekend. Zometeen lekker meezingen met Tate McRae. Greedy staat voor je klaar. En eerst wil ik je voorstellen aan nieuwe muziek.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: En dit is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Ugel, Ultimate Day en Email Angel.

Al het leuke aan festivals hoor je hier bij 3FM, namelijk de 3FM Festival Top 1003. Ja, en laten we heel eerlijk zijn, de line-up op Lowlands dit weekend is gewoon helemaal kloten. Ja, had echt beter gekund. Nou, die line-up op 3FM is echt heel goed. 1003 van de beste festival anthems ooit gemaakt dus. En we beginnen al over minder dan 5 uur. Om 9 uur dan start de lijst. En weet je hoeft alleen je raam open te zetten voor wat frisse lucht. Je volume op standje mainstage te zetten. En je eigen drankje in te schenken. Ja, en ondertussen knallen wij gewoon die 3FM Festival Top 1003 door je speakers. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, en de man die ik nu voor je ga draaien, die ga je ongetwijfeld heel veel voorbij horen komen. Vorig jaar was hij namelijk hofleverancier met 16. Ik herhaal 16 tracks in de lijst. Ed Sheeran heb ik het over. Je hoort hem bij 3FM. Repeat it.

Child bij 3FM en Kids in America. Ja, dat je s'avonds dan in zo'n veel te klam tentje moet kruipen en dat je allemaal smerige dicties hebt en dat je ook amper bereik hebt met je telefoon. Ja, daar heb je allemaal geen last van.

Deadmau5 bij 3FM en I Remember. Hey, de vrouw die ik nu voor je ga draaien, die mag absoluut niet klagen. Ze deelde namelijk laatst wat voor cadeaus had gekregen van haar man. Ja, dat is niet mis hoor. Oh, een Rolex Sky Dweller ter waarde van $90.000. Kleding van Dior en Prada, inclusief suede Dior Alpstas ter waarde van $40.000. En ze waren samen op vakantie geweest naar een ultraluxe privéresort in Montana. Ja, weet je, toen ik dit las, toen dacht ik, ja, ik wil niet dat mijn vriendin Fine helemaal jaloers wordt. Ik wil niet dat zij in het niet valt. Dus wat had ik gedaan? Ik had een hele grote wereldkaart opgehangen. En ik heb gezegd, hey, waar jij dit dartpijltje gooit, daar gaan wij samen op vakantie. Wij hebben uiteindelijk vakantie gevierd achter de koelkast.

0: 4 minuten over 4:30. Je weekend in met Stella Lefty, You're the Bastard.
1: 3FM. Bas van Schaik.
0: Muziek van Imagine Dragons hoor je bij nu en 2 minuutjes. En een hele goede morgen, Sydney.
2: Goedemorgen.
0: Je bent onderweg terug naar terug van vakantie. Waar ben je geweest?
2: In Polen.
0: In Polen. En waar rij je nu ergens? Waar ben je?
2: Toch ben ik in de buurt van Hannover of zo ergens.
0: Oké, Duitsland dus.
2: Yep.
0: Hey, ik wil even met je hebben over jouw baan. Wat ben jij? Wat is je beroep?
2: Ik ben servicemonteur, keurmeester, monteur met kranen.
0: Met hijskranen, denk ik
2: met
0: dan?
2: Ja, bovenlopkranen, kettingtakels, dat soort dingen allemaal.
0: Die hele hoge?
2: Die dingen die in werkplaats hangen.
0: Oké, dus die zijn niet mega hoog, dus je hebt ook geen last van hoogtevrees?
2: Ligt eraan, je hebt klanten waar op 50 meter plus hangen.
0: Ja, dat is wel hoog. Maar hoogtevrees is bij jou geen probleem?
2: Nee.
0: Oh, dat scheelt. Hey, en wat voor problemen kom je zoal tegen in je werk?
2: Even kijken, van gekrapte ijskabels, tot relais die kapot zijn, printplaat die kapot zijn, eigenlijk van alles en nog wat.
0: Ja, dingen die kapot zijn. En moet je ook bijvoorbeeld monteren?
2: Ja.
0: Oké.
2: Dus ook nieuwbouwen en dat soort dingen allemaal.
0: Ik probeer een beetje een beeld te schetsen van wat je allemaal doet op een werkdag.
2: Want ja, keuren van kranen ook nog wat erbij.
0: Keuren van kranen ook nog?
2: Ja, ook nog, ja.
0: Dus een heel takenpakket. Nou, waarom ik een beetje een beeld probeer te krijgen is... Ik ben best wel benieuwd, kan AI binnen nu en laten we zeggen 5 jaar al onze banen overnemen? Kijk, de baan als radio-dj, ergens zie ik het nog wel gebeuren dat AI op een gegeven moment ook heel goed kan praten en dus op de radio kan. Denk jij dat AI op een gegeven moment jouw baan kan overnemen?
2: Ze hebben nu al een tekort aan monteurs in Nederland.
0: Ja.
2: Dus ze hebben niet de AI dat over kan nemen, want er is dan steeds iets wat iets moet repareren.
0: Ja, het is wel complex. Maar weet je, we gaan het zo meteen even proberen, Sydney. Over 6 minuutjes gaan we even testen of jouw baan overgenomen kan worden door AI al.
2: Ja, helemaal goed, hè?
0: Hey, blijf lekker luisteren.
2: Dank u.
0: Doei, doei.

0: De nieuwe van Lost Frequencies hoorde je bij 3FM en Live It All. Hey, steeds meer mensen gebruiken AI. Ik ben ook best wel bang dat op een gegeven moment mijn baan als radio-dj niet meer echt bestaat vanwege AI. AI is al heel slim, kan al heel makkelijk praten. En dat praten gaan we even gebruiken. Moeten jij en ik nou echt bang zijn dat niet alleen mijn beroep, maar ook bijvoorbeeld jouw beroep worden vervangen door AI? Dat onderzoeken we samen en vandaag het beroep van Sydney.
1: Ik ben Sydney en ik ben kraanmonteur.
2: Heeft AI een oplossing als je...
0: Hij is kraan op het werk, het niet meer doet. Hey AI. Ja, ik heb een probleempje. De hijskraan van mijn werk is kapot. Het is een hele hoge en hij doet het niet meer. Kun je me helpen?
3: Dat kan, maar het ligt eraan wat er stuk is. Kijk eerst even visueel of je schade, lekkage of losgeraakte stekkers ziet.
0: Ja, hij draait niet meer.
3: Dan de handleiding. Dan is er mogelijk iets mis met de stroomtoevoer of de besturing. En als dat niet helpt, dan ga je gewoon even naast de kraan staan en zeg je iets liefs. Soms willen machines gewoon even partijen.
0: Nee, dat gaat niet helpen. Ik wil dat hij het weer gaat doen.
3: Ja. Oké, pak dan een grote hamer. Niet om iets te repareren, maar gewoon om de strenger uit te zien.
0: Die hijskraan is echt heel hoog, hè? Hamertje gaat niet helpen.
3: Dan zet je er een ladder tegenaan, heel hoog. En dan niet op klimmen, maar daarnaast staan en heel streng kijken. Soms herinnert dat de kraan eraan dat hij zich volwassen moet gedragen.

veilig is. Hij kan rustig zijn beroep blijven uitoefenen. Ja, en ben je nou benieuwd? Wil je nou jouw beroep laten testen in AI? Drop het even via de NPO Luisterapp. En dan gaan we dat volgende keer samen testen.

16 en mijn haren ruiken naar vuur, hoorde je bij 3FM. Dat grapje krijg ik ook altijd naar mijn hoofd geslingerd, aangezien ik oranje haar heb. Haha, heel leuk! Onderweg naar je weekend met de muziek van 3FM. Dit weekend onder andere raceweekend in Zandvoort. Heel veel plezier als je gaat. En ook dit weekend Lowlands. Mocht je nou ontzettende FOMO hebben omdat al je vrienden gaan, geen zorgen, 3FM is er hartstikke bij. Zet gewoon in de avond de 3FM aan en je maakt het alsnog mee. The Cure, Friday I'm in Love, nu bij 3.

0: Alvast een klein beetje voor te bereiden op het weekend. Echt zo'n weekendplaat, hè? Jorde Tayo Cruz, Florida en Hangover.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden.
0: Bas van Schaik. Nog maar 1 dagje werken en dan heb je de 5 zwaarste dagen na het weekend overleefd. 3FM is bij je met de muziek. Kings of Leon staat voor je klaar. In eerst Bruno Mars en On My Soul.

0: Lisa Vlien bij 3FM, you're the sex on fire. Kijk, er zijn oudere liedjes en daar moet je niet aankomen. Denk bijvoorbeeld aan We Will Rock You van Queen. Maar dit is misschien wel de slechtste versie die ik ooit heb gehoord.
1: Hey, I don't see competition. I don't let haters stop me.
0: Het is een versie van Megan Thee Stallion. Het is echt gevallen dat je bloed uit mijn oren.

Ik luister nog liever naar het gezeik van mijn moeder dan naar dit. Dit is echt heel erg slecht, maar echt. Maar het liedje wat ik nu voor je ga draaien, dat is wel goed. Kijk, het liedje Ring My Bell uit 1979. Vrij stoffig ook wel. Niet zoals We Will Rock You van Queen. De rapper H uit Engeland, die heeft die versie even net wat hipper gemaakt, dat liedje. Niet met gekke vocalen, zoals je net hoorde. Nee, een beetje stoere drum en bass invloed heeft hij toegevoegd. En is wel echt heel goed geworden. H hoor je nu bij 3FM en Ring My Bell. You can-

0: Het was misschien wel het ergste uit mijn leven ooit. Wat ze deden, is ze deden eerst een paar prikjes in mijn neus zetten in de binnenkant. Vervolgens allemaal watten erin. Deden ze een soort metalen pin deden ze erin. En vervolgens boef, boef, boef op mijn neus om hem weer recht te krijgen.
1: Aha.
0: Nou, dat was denk ik oprecht het meest verschrikkelijke wat me ooit is overkomen. En ik denk... Ja, nou ja, ik denk helemaal niks. Ik ben gewoon hartstikke bang dat het opnieuw moet.
1: Ja, toch, ik denk dat je er dan even doorheen moet.
0: Ach,
1: ja,
0: ach.
1: Ja, sorry. Maar het klinkt wel echt heel naar. Dat,
0: ja. Oké, to be continued, denk ik, ergens vandaag.
2: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

0: Shaboozie en de Barsang hoorde je bij 3FM. Ik ben doodsbang. Ik heb misschien wel mijn neus gebroken.
1: 3FM. Bas van Schaik.
0: Ja, het is helemaal kloten. Afgelopen dinsdagavond, ondertussen al ruim 2 dagen geleden, ben ik een keiharde botsing inbeland. Ik heb keihard een botsing gehad met mijn hoofd bij korfbal. Hele gevaarlijke sport. Ik kwam naar voren, iemand kwam naar achter. En mijn neus, die is heel dik op dit moment ook. Ik ben de dag erna gelijk naar de huisarts gegaan. Die zegt, ja, door de zwelling kunnen we net niet helemaal lekker zien of die gebroken is. Dus wacht nog even een paar dagen. En de dag zou vandaag moeten zijn dat ik kan zien of hij scheef genoeg staat en of die mogelijk gebroken is. Producer Ties, jij kan mijn neus, kan je zien. Wat denk jij?
2: Ja, ik zie wel iets anders dan anders.
0: Jij bent de eerste die ik zie vandaag. En vandaag moet de beslissing worden genomen. Staat hij scheef?
2: Even goed kijken hoor. Je kijkt me nu recht aan. Ik zie wel, ik zie vooral het puntje staat een beetje scheef.
0: Het puntje staat...
2: Ja, sorry Bas, ja. Ik zou er toch even mee neugelen, ik zou er toch iets aan laten doen. Maar je wil ook niet, kijk, je ziet er goed uit, Bas, je wil het niet voor altijd zo scheef hebben staan.
0: Wat moet ik hier nou mee? Ik weet nog, kijk, ik heb hem dus 1,5 jaar geleden heb ik hem ook gebroken ooit. Ook bij korfbal. En dat was echt heel vreselijk. Toen ben ik na een paar dagen ook naar uiteindelijk de kanoarts gegaan. En wat ze toen hebben gedaan,

0: 3FM met Ronnie Flex en Frenna, je wordt populair. Ik vertelde je net dat ik misschien wel mijn neus heb gebroken. Ja, ik lach erom, maar helemaal kloten. Helemaal kut. Ja, want wat ze misschien wel gaan doen, is dat ze een metalen pin in mijn neus gaan zetten en dan boef, boef, boef, gaan ze er keihard op rammen om hem recht te krijgen. Hey Bert. Goedemorgen Bert, sorry.
1: Bex is het, ja, hi.
0: Hey, jij appt en jij belt ook. Jij hebt ook ooit je neus gebroken, hè Bex?
1: Ik heb ook ooit mijn neus gebroken, ja.
0: En vertel, die heeft, wat er gebeurt?
1: In het zwembad lompheid. Maar die heeft een tijdje daarna is die een keer rechtgezet. En dat gaat gewoon via bij een plastisch chirurg.
0: Okay,
1: en gewoon onder volledige verdoving.
0: Bex,
1: maar wat jij beschrijft is denk ik dat ze je neus hebben gezet vlak erna.
0: Ja, dat hebben ze inderdaad gedaan. Ja, maar dat duurde ongeveer. Kijk, ik was een beetje later bij. Ongeveer als je 4 dagen of 5 dagen erna bent, dan moeten ze echt uitkijken. Kijk, je kan hem nu nog zetten. En als ik nu nog een paar dagen wacht, stel ik zou pas over 2 weken naar de KNO-arts gaan, dan moet hij echt geopereerd worden.
1: Dan zou ik dat doen.
0: Dat
1: klinkt beter dan het barbaarse. Dat met die pin. Maar ik heb ook een keer mijn pols gebroken en dan hangen ze gewichten aan je. Oh.
0: Hey, ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Exact, mijn pols. Ik heb ook een heel groot litteken nu op mijn pols. Want hij moest vervolgens wel nog geopereerd worden. Dus het was een soort dubbel. Echt ook een soort duizendpoot. Lijkt het wel.
1: Een klein plaatje erin ook. Maar iets zetten, dat doen ze, dat kan niet heel lang naar de breuk. Dus ik zou gewoon, ik zou mijn hele huisarts niet bellen. Ik zou gewoon over een paar weken zeggen, nou, ik vind het toch iets scheef, laten we maar een operatie plannen. Ik zou dit niet meer laten gebeuren, dat beul, dat barbaarse
0: deel. Maar Bex, kijk, een operatie moet helemaal onder narcose in dit geval. Ja, ik sta echt absoluut niet te springen om geopereerd te worden. Kijk, ook niet dat ze er tegenaan gaan rammen, maar dat is nog eventjes wat korter. Dat maak je wel mee, maar dat is wel even, laten we zeggen, in 5 minuten klaar. En dan moet je wel heel veel revalideren en zo. Als die geopereerd is, dan gaan ze in mijn neus, denk ik, het openmaken.
1: Nee, joh. Ja, nee, daar verschillen we over van mening, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Narcose is een van de lekkerste dingen die er is. En dan voel je het niet. En dan daarna... mensen in het ziekenhuis zijn zo lief.
0: Ja, dat is wel...
1: het is jouw keuze. Maar wat jij beschrijft...
0: Het is inderdaad... ik wil nog één vraagje stellen. Jij zegt dat ik heb hem ooit gebroken in het zwembad. Hoe heb jij hem gebroken in het zwembad? Ben je gewoon uitgegleden en vol op je neus beland?
1: Ja, zoiets, ja. Ja.
0: Och, staat hij nu wel weer recht?
1: Ja, hij staat nu weer recht.
0: Nou, kijk uit. Ik ga ook uitkijken. Ik zat ook nog na te denken. Kijk, weet je, misschien breek ik hem over 2 jaar wel weer. En dan misschien breek ik hem dan wel de andere kant op. En dan staat hij wel weer recht.
1: Ik weet niet of het zo werkt.
0: Ja, ik vrees ook dat het eigenlijk niet werkt. Maar goed, ik hoop dat jij me nog een beetje moed kon inpraten. Nou goed. Dankjewel voor je tip, Bex.
1: Oké.
0: Hey, doei.

Jongen. Waar ben je nou bang voor, jongen? Ik brak mijn voet toen ik op een landmijn ging staan in Irak. Ja, nu is mijn voet eraf. Tot, net onder mijn knie. Niks aangevoeld. En jij loopt te zeuren over je neus. Lekker, hoor.

Het wordt qua weer een vrij wisselvallige dag vandaag. Vrij koel, buien ook tussendoor. Dus neem absoluut een paraplu mee mocht je bijvoorbeeld naar Zandvoort gaan. Maximaal 20 graden wordt het. Geniet van je vrijdag en de muziek van 3FM.

0: is heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
1: Obi.

0: Alex Warren bij 3FM. Het is 6:15. You're the passenger. Mijn naam is Bas. Ik hou best wel van een hele goede dance track. Ik vind het goede van een goede dance track is dat je even nergens aan denkt. De voetjes gaan van de vloer, de handjes gaan in de lucht. En daarom wil ik je graag voorstellen aan de dance track van dit moment.
1: 3FM. Nachtclub.
0: Ja, want wat mij betreft is hij gemaakt door de Swedish House Mafia en Licky Lee. Hij is ongeveer een week of twee geleden uitgekomen. En Swedish House Mafia, misschien zegt de naam je wel iets. Even een kleine recap.

ontzettende bangers, toch? En Lickily doet misschien iets minder een belletje rinkelen. Misschien denk je aan één specifieke track waarmee Lickily toen is doorgebroken, namelijk deze. I Follow Rivers. Nou, ze zijn dus samen de studio ingedoken, de Swedish House Mafia en Lickily. En ze hebben een track gemaakt waar ik fan van ben. Heeft een lekkere, relaxte opbouw, ideaal voor de vroege vrijdagochtend. En het is er eentje waar je eigenlijk wat mij betreft heerlijk op kan viben. Eentje waar je niet stil op kan blijven staan. De Swedish House Mafia en Lickily hoor je nu bij 3FM. Nieuw, dit is Happiness is So Sad.

Tete. Het is wat mij betreft de dance track van dit moment. Je hoorde de Swedish House Mafia en Licky Lee. En Happiness is So Sad. Zometeen op 3FM de mega-hit van Sienna Sparrow.

Station.

Het is de belangrijkste track van deze week en dus hoor je hem extra vaak. De 3FM Mega-hit van Sienna Sparrow, You're a Great Expectation. Straks vanaf 9 uur gaan we aftellen tot de allerbeste festivaltrack aller tijden in de 3FM Festival Top 1003. En vanaf 9 uur uiteraard Wijnand en Jamie.

0: en Wijnand zometeen vanaf de klok van 6 uur. En eerst het laatste nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
13: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Lowlands beleef je...

0: vrijdag, hè? Hey, de techniek staat van niks. Hij is nog niet eens te horen. En hey, dit zijn de voortekenen. Voortekenen van boven. Hij is er wel, hoor. Barend van Delen, gewoon tegenover mij.
1: Ja, goedemorgen, Henk.

0: geluid van de vrijdagochtend, Barend en Wijnand.
1: Zo, het was even winnen, maar we mochten nog een winnen. En het is vrijdagochtend. We gaan er tegenaan, jongens. Tot en met 9 uur vanmorgen is dit de ochtendshow bij 3FM, Barend en Wijnand.

0: Goedemorgen, het is 6:12.
1: Zo. Hey. Daar zijn we weer, jongens.
0: Zo, dat was even geleden.
1: Nou, het was ook echt even goedemorgen trouwens allemaal. Het was ook echt... jij zit natuurlijk in het ritme van een beetje op tijd naar bed gaan. Ook al was je gisteravond weer geheel tegen de afspraken in, ben je toch weer op pad geweest. Ja. Waarover later meer. Weet je, vrijdag eerst na het seizoen. Meneer, die moet eerst weer een beentje gaan kijken.
0: Twee. Higo Wies. En Wies.
1: En nog eentje als allerlaatste.
0: Nee.
1: Ik dacht dat u nog iets staan van de Kennel Boys of zo. Of,
0: Nee.
1: Nog een naam in je stories voorbij is gekomen.
0: Nee, Sjanne was dat. Sjanne van Wies. Dat is de frontvrouw van Wies. Die was onderdeel van Wies natuurlijk. Die speelde gisteren in Zeist. Daar ben ik geweest.
1: Ja. Maar goed, ik ben uiteindelijk om 10:30 ben ik netjes gaan liggen. En ik heb de Oranje Zomer nog afgeluisterd in mijn oren. Ik heb ESPN Voetbalpraat nog gehoord. Ik heb nog een stukje Kievianse Egmond Gijpen gehoord. Dus ik denk dat we zo rond 10:30 de ogen dicht deden. Om vervolgens met een zeer opgewekt gelaat weer op te staan. Om erbij 5:05.
0: Nee, ik heb het zelf. Ik ben deze week nog niet één keer in het ritme gekomen. Ik weet niet of je dat herkent als je van vakantie komt. Ja. Je gaat later naar bed natuurlijk. En als je dan heel vroeg, zoals jij nu misschien ook, wakker moet worden. Ja. Dan lukt het je gewoon niet om op tijd je bed in te komen. Want ik lig gewoon nog naar het plafond te turen. Dus de hele week heb ik niet voor 11:00 in bed gelegen.
1: Nou, ik zag de collega's van de ochtendshow van Radio 2. Die zijn inmiddels 3 weken begonnen. Zitten in hetzelfde pand. Nou, die zien hier inmiddels uit alsof ze nooit meer slapen.
0: Nee.
1: Die waren al zo gruisig.
0: Alsof ze zo meteen opgebaard wel de oven ingediend worden. Ja.
1: Precies, alsof de pauze zeg maar vanaf het balkon een reden kon doen. Dat was een beetje hoe die jongens eruit zagen.
0: Goed dat je erbij bent als je luistert. Je kan ook een appie sturen. Je bent onderdeel van de elite troepen van 3FM. De voorhoede, zoals wij dat noemen. Marco is erbij. Goedemorgen, Wijnand en Barend. Hele fijne vrijdag, fijn weekend. Ruud is erbij. Happy Friday. En...
2: de voorhoede vraag van vandaag... Ja.
0: Laten we niet vergeten, 3FM is er het hele weekend bij. We zijn erbij op de radio. Jamie is er ook zondag bij op televisie. Dan mis je helemaal niks van Lowlands. Volgende lid Maaike die stuurt de vraag in. Barend, ga jij dit weekend nog ergens in een tentje naast de Bravo liggen?
1: Nou, in een tentje liggen, nee. Sterker nog, ik zet nog liever een boor in mijn knie. Daar gaan we allemaal niet aan beginnen. Wat ik wel ga doen, is ik ga er naartoe vanmiddag om 14:15. En dit is wel even grappig om te melden. Wij gaan met Barend en Benne gaan we naar 2 specials opnemen. Podcast. Mm. Met Eke, de Snackspert. En ik ga er eentje opnemen met Jonna Fraser, die vanavond af gaat sluiten met Neil Wave. Maar wat er gisteren in het team Barend en Benne gebeurde, en hoe ik Nel even ouderwets voor de bus gaan mieteren, dat is echt krankzinnig. Zometeen meer.
0: Oh, wauw. Is er nu alweer trouble in Paradise?
1: Ja, Nel die is een beetje in de war. Maar ik ga je zometeen wel vertellen waarom.
0: Je hoort het zometeen hier. Peace.

0: Met nu om 12:30 de ogen dicht deden om vervolgens met een zeer opgewekt gelaat weer op te staan om erbij 5:00.
1: Ik heb het zelf. Ik ben deze week nog niet één keer in het ritme gekomen. Ik weet niet of je dat herkent als je van vakantie komt. Ja, je gaat later naar bed natuurlijk. En als je dan heel vroeg, zoals jij nu misschien ook, wakker moet worden. Ja. Dan lukt het je gewoon niet om op tijd je bed in te komen. Want ik lig gewoon nog naar het plafond te turen. Dus de hele week heb ik niet voor 11:00 in bed gelegen.
0: Nou, ik zag de collega's van de ochtendshow van Radio 2. Die zijn inmiddels 3 weken begonnen. Zitten in hetzelfde pand. Nou, die zien hier inmiddels uit alsof ze nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Die waren al zo gruizig.
1: Alsof ze zo meteen opgebaard wel de oven ingediend worden. Ja.
0: Precies, alsof de pauze zeg maar, vanaf het balkon een reden kon doen. Dat was een beetje hoe die jongens eruit zagen.
1: Goed dat je erbij bent als je luistert. Je kan ook een appie sturen. Je bent onderdeel van de elite troepen van 3FM. De voorhoede, zoals wij dat noemen. Marco is erbij. Goedemorgen, Wijnand en Barend. Hele fijne vrijdag, fijn weekend. Ruud is erbij. Happy Friday. En
2: de voorhoede vraag van vandaag. Ja.
1: Laten we niet vergeten, 3FM is er het hele weekend bij. We zijn erbij op de radio. Jamie is er ook zondag bij op televisie. Dan mis je helemaal niks van Lowlands. Volgende lid Maaike die stuurt de vraag in. Barend, ga jij dit weekend nog ergens in een tentje naast de Bravo liggen?
0: Nou, in een tentje liggen, nee.

0: 3FM is er het hele weekend bij. We zijn erbij op de radio. Jamie is er ook zondag bij op televisie. Dan mis je helemaal niks van Lowlands. Volgende lid Maaike die stuurt de vraag in. Barend, ga jij dit weekend nog ergens in een tentje naast de Bravo liggen?
1: Nou, in een tentje liggen, nee. Sterker nog, ik zet nog liever een boor in mijn knie. Daar gaan we allemaal niet aan beginnen. Wat ik wel ga doen, is ik ga er naartoe vanmiddag om 14:15. En dit is wel even grappig om te melden. Wij gaan met Barend en Benne gaan we naar twee specials opnemen. Podcast. Mm-hmm. Met Eke, de Snackspair. En ik ga er eentje opnemen met John Frezen, die vanavond af gaat sluiten met New Wave. Maar wat er gisteren in het team Barend en Benne gebeurde, en hoe ik Nel even ouderwets voor de bus ga mieteren, dat is echt krankzinnig. Zometeen meer.
0: Oh, wauw. Is er nu alweer trommel in Paradise?
1: Ja, Nel die is een beetje in de war. Maar ik ga je zometeen wel vertellen waarom.
0: Je hoort het zometeen hier. Peace out.

Met nieuwe muziek van Rianne. En dat had je buurmeisje kunnen zijn. Zo klinkt het, hè, Rianne? Ja, Rianne heeft een nieuwe uit. Maar je kent haar al. Je kent haar al veel langer als je 3FM luistert. Frontvrouw van The Indian. En die band is omgegaan van The Indian in Rianne. Voelde ze zich net ietsje prettiger bij. Nee, dan moet je dat toch doen. Zometeen Alice DJ Better of Alone. Maar eerst de nieuwste van Rianne dus. Dit is Funeral 3FM. Goedemorgen.

0: vragen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, want jij zegt net, ik ga Nel even voor de bus gooien. Nelly Benner, onderdeel van de middagshow. Het heeft alles met Lowlands te maken.
2: Wij gaan met Barend en Benner gaan we op Lowlands vanmiddag twee specials opnemen. Ga je horen de komende weken in de middagshow met John of Fraser en met Snackspair.
1: Twee podcasts,
2: maar ook content voor de radio. Alle 360, zouden jullie ook eens moeten doen. Dus wat gebeurt er? Wij gaan daar naartoe, maar dan moet je natuurlijk als gast worden aangemeld.
1: Ja.
2: Nou, Nelly Benner, wat een prutsers. Waarom wordt het nooit goed geregeld? Waarom hebben we geen artist parking? We staan bij parkeervak F, dat staat van Friesland. Het is niet te geloven. Zeg nou niet dat je het regelt en het niet regelt. Ewa. Oké, met andere woorden, wij lopen hier gisteren weg en ik zie aan Nel al het laatste half uur van de show een soort gekke ontploffingsmodus en helemaal in de war. Nel is gewend om voor dit soort events uitgenodigd te worden.
1: Ja.
2: Door grote commerciële partijen, ja. Waar ze dan voor moet zeggen hoe lekker Douwe Egberts is.
1: Ja.
2: Of hoe lekker de nieuwe Philips Kinfeet je benen scheert. Ja, dan word je dus opgehaald en gefetigeerd op een manier waarvan ik denk, ja oké, dat heeft niks meer te maken met hetgene wat het moet zijn. En Nel zit nu gewoon bij die goede oude staatszender, ofwel NPO vadertje staat, en die moet naar parkeerplaats F rijden. Ja, ze doet net alsof het in Dagestan ligt. Terwijl ik denk, Nel, zet je autootje neer. Loop even een kwartiertje.
1: Ja, dat is goed voor de beweging.
2: Meld je aan.
1: Ja.
2: En we gaan lekker zitten, weet je wel. Ja, ze was helemaal in de war, was ze. Totaal in de war.
1: Ongelooflijk, zeg. Hey, is hier vanmiddag ook nog beeldmateriaal ergens van te vinden? Want dit
2: nou, ik heb dit op video al opgenomen. Dus dat wordt volgende week weer een TikTok-gigant van. Nee, maar het is ook wel eens goed om de eerlijke Nel te laten zien.
1: Ja.
2: Dat is altijd het geweten van Nederland, weet je wel.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar als het een keertje misgaat. Ja, ik ben altijd de diva en de extreemrechtse mogol en weet ik van wat. Nee, jongens. Hé, dit is hoe het echt werkt. Hè?
1: Ze zeggen wel eens, hè, Nel. Dat is de zus van Wijnand.
2: Zo.
3: Kom op! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: vrijdag valt Barend verdelen voor hij.
1: Oh, want dat vind ik wel hartstikke leuk.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Dan moet Barend wel een extra snuifje nemen, denk ik. Helemaal. Die heeft al een kaart gewerkt.

0: die kan van jou zijn als je gewoon even je telefoon pakt en je naam-app naar de NPO-luisterapp. Dus heel simpel, je naam naar de NPO-luisterapp. En dan zie je bij jezelf denken, waarom moet ik dat doen? Dat ding is weer overal geweest, hè? Afgelopen zomerseizoen. Nou ja, ik heb me eigenlijk vooral meegenomen naar de camping. In Neede, waar ik zat. In het prachtige Twente Achterhoek. Dat is een beetje de plek en omgeving. En airfryertje van Wijnand en Jamie is altijd prijs. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik ben wel de laatste man op aarde die het echt voor elkaar gaat krijgen om een keer fatsoenlijke patat uit zijn ding te krijgen. Dat lukt niet.
1: Nee, maar je moet hem langer aan laten staan. Wat je moet doen, je zet hem dus aan.
0: Ja.
1: Dan doe je 6 minuten draaien. Dan ga je even een beetje husselen. Dan kan je hem er weer 6 minuten in. Mensen denken altijd dat ze zich moeten houden aan de omschrijving op het pak. Je moet hem gewoon langer erin doen.
0: Ja, het is eigenlijk net als je thuis met je relatie doet. Weet je. Ja. Je moet af en toe gewoon even iets meer doorgronden en wat langer doorvoelen.
1: Soms moet je investeren in de frieten.
0: Ja,
1: dat heeft gewoon tijd nodig.
0: Ja. Ja. Ik ben het helemaal met je eens, jongen. Mag je naam even hebben?
1: Ja, heel goed. Dan is hij bij jou.
2: NOS op 3.
1: 1:30. Jasper Leegwater, goedemorgen. Wat is het nieuws?
3: Goedemorgen, jongens. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten op het stationsplein, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, maar wat er dan precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is ook aangehouden. De politie schoot vorig jaar 14 keer gericht op mensen. De Rijksrecherche onderzoekt altijd of dat dan terecht was.
1: Dat zou niet verkeerd parkeren zijn geweest, denk ik.
0: Nee, denk ik ook niet. Nee.
3: De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is overal onder controle. Dat zegt de gouverneur van Luik, waar de brand woedt. Door een grote storm gisteren verspreidde het vuur zich niet meer. De brandweer houdt de situatie in het gebied nog wel in de gaten, vertelt deze verslaggever van de VRT.
4: Ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
3: Bij de brand is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand. Dat is ongeveer de oppervlakte van Vlieland.
1: Het valt mij altijd op als je naar België luistert, ook op de televisie, maar ook op de Belgische radio.
0: Ja.
1: Dat ze altijd zo netjes en zo, ja, op hetzelfde toontje blijven praten.
0: Ja, dat is ook precies de reden. We hebben met Barend de Wijnand ooit nog getwijfeld. Ik denk dat het november 2013 was om een carrière te gaan maken in België. Maar zolang ik betrokken was bij het programma, zat het er niet in.
1: Nee, dat werd
0: het niet.
1: Kansloos.
0: Nee.
3: En dan nog voetbal. Ajax heeft goede zaken gedaan om het tot de Conference League te schoppen. In de eerste wedstrijd van het laatste tweeluik voor een conference ticket wonnen de Amsterdammers gisteravond van het Zwitserse FC Sion in de Alpen. Vooral in de tweede helft stond Ajax lekker te ballen. Sion kwam nog op 2-2, zag mijn collega Arman Afsaroglu.
5: Maar daarna was er die grote spits uit Lagos, Nigeria, Tolu. Hij viel in, hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league fase van de Conference League.
1: Dat weet je natuurlijk nooit, hè?
0: Nee. Nee, maar even jongens, laten we gewoon wel even gelijk even wat gisteravond echt gebeurde. Dat was wel echt belangrijk. Er was een vriendin van mijn vriendin te eten en ik zeg ook 7:45. Ja, ik vind het heel gezellig, maar laten we het gesprek wel even verplaatsen naar de bank. Want ja, we gaan wel gewoon Ajax kijken.
1: Tuurlijk, ja.
0: Weet je,
1: ja.
0: Bedoel, Cruijff Junior is aan het koken. We gaan weer naar de goede kant toe en het wordt een prachtseizoen. Dus ik ga daar zitten en dankzij Chris Woerts van Talpa, die heeft ervoor gekozen, oké, als je als partij ervoor kiest om het per opbod te laten verkopen, dan mag iedereen bieden op een stream. Nou, dat heeft Kijk.nl gedaan van Talpa. En wat zou je denken als gisteren, zeg maar, dat voor de eerste officiële wedstrijd de lucht in moet, dan zorg je dat alles voor elkaar is. Er mag geen stekkertje, mag er niet goed zitten. Alle devices, alle routes moeten lopen, want mensen betalen voor een wedstrijd.
1: Achter de paywall, daar was een
3: 5 euro, hè, was het om te kunnen kijken.
0: Ik denk potentieel gezien 50.000 mensen die dat kopen. Dat denk ik echt.
1: Ik denk misschien wel meer.
0: Nou, oké, maar potentieel, het is omarmen en nieuw en zo, dus laten we dat even zeggen. 5.000, maar nou, hey. Eerste 20 minuten. Ik heb 8 keer op F5 liggen drukken. En iedereen geeft nu Christus schuld. Vind ik ook onaardig. Maar jongens, het deed het gewoon niet.
1: Nee.
0: Het was echt de tweede helft ben ik naar bed gegaan. Ik denk, nou, ik zet even Twente nog even aan. Ik zeg, weg hoor ze strompelen. Ik denk, nou, we gaan liggen, weet je wel. Dus nee, dat was niet lekker. Was genieten.
3: Ze staat er slecht op, hè. Want ik heb het ook geprobeerd, inderdaad. Een kwartier zitten refreshen. Toen deed hij het eindelijk een keertje. Maar het is toch gek als je zo'n wedstrijd verkoopt en je gaat ervoor. Ja. Johnny de Mol staat in een studio een hele voorbeschouwing te doen. Die heeft niemand gezien.
0: Nee.
3: Ja, dat is toch een beetje pijnlijk.
1: Dat zou we altijd weer het voordeel zijn van een Utrecht supporter. Dan hou je die 5 euro gewoon in je zak.
0: Ja. Ja,
1: dat vind ik lekker.
0: Nog één ding. Het mooie was wel, op Ziggo was de integrale uitzending te zien van de finale van 95. Ajax AS Roma. Ik ben er toch wel even voor gezitten.
3: Ja. Ik heb het weer nog, jongens. Het is één grote mix vandaag. Veel buien, af en toe onweer, maar tussendoor ook zon. En het wordt 18 tot 21 graden.
1: Jasper, dankjewel.
0: Yo.
1: Jean Barend en Wijnald, goed dat je erbij bent. Airfryer staat op jou te wachten. Stuur even je naam via de NPO Luister-app. Dan is hij zometeen misschien al wel van jou, want het is vandaag Air Friday.
0: Air Friday!
1: Dat zeg ik ook. Blackpink is onderweg met Jumpers. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Lekker vrijdag!
1: Ja, die had van mij nog wel langer door mogen gaan. Zo'n heerlijke edit van de ochtendshow.
2: Ik kan me wel voorstellen dat het, ook als je net wakker wordt, weet je wel, in je leven is al een beetje dat je denkt, jeetje meneetje, wat een ongekend eind naar die vrijdag toe. En je zet dat ding aan en je waantjes in een Opel Corsa uit Schijndel in 1994, dat het ook een beetje heftig kan zijn. Hè?
1: Och.
2: Ja, maar dan vind ik ook dat we gewoon integraal psychedelic van het dus kunnen uitzenden.
1: Maar wie zegt dat dat niet kan?
2: Nou ja, draai maar 7:15.
3: In de ochtend.
1: Het is bijna 7:15, voor de duidelijkheid. En hij gaat er vandaag uit.
0: Air Friday!
1: De hoogste score kun je vandaag nog om 8:50 bereiken. Of op dit moment in laatste letter. Je kiest een beginletter, je krijgt van Barend categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, ga je naar de volgende categorie. Maar dan is de laatste letter van het eerder gegeven antwoord de beginletter bij die nieuwe categorie. En als je dus in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën weg weet te spelen, dan win je de Wijnand en Jamie Airfryer.
2: Je hebt drie categorieën barbecuers. Je hebt de barbecuers die denken, nou lachen, we gaan gewoon naar de plus en we halen de aanbiedingen leeg en dan zien we het wel. Die heb je. Je hebt de medium barbecuers die denken, nou, we gaan naar de slager, maar we combineren het ook nog wel een beetje met een paar goedkope dingetjes.
1: Ja, de satéetjes bijvoorbeeld.
2: Precies, en die leggen er dan ook vooral heel veel aubergines en dat soort dingen op. Of je hebt gewoon de uitpakkers, weet je, dat je denkt, nou, hey, bizar. Het is gewoon een weiland leeglopen voor onze barbecue. En er wordt, Delano, je gaat vanavond barbecue bij je schoonmoeder. Welke categorie behoort zij?
4: Zij hoort tot de categorie uitbundig vlees lekker bij de slager en alles op de juiste manier.
2: Ja, oké, maar je hoort gewoon een stukje typecasting en we hebben gelijk een profiel wat eraan voldoet. En je schoonmoeder is jarig. Hoe oud is ze geworden?
4: Ja, dat is een hele goede vraag.
2: Zeg gewoon, ze ziet eruit als 47, dan zit je goed.
4: Ze ziet eruit als 35, ja. Maar het zal rond een jaar of 40 zijn.
2: Oké. Nee, heel goed. Zit je helemaal netjes. Gozer, van harte gefeliciteerd. We gaan met jou een knaleditie spelen, hopelijk. Van de laatste letter met iets wat je niet nodig gaat hebben, namelijk de airfryer, omdat je vanavond lekker de barbecue gaat aansteken. Hoogste score tot nu toe is van Iris, was afgelopen woensdagmorgen. Wij gaan beginnen met een startletter die ik graag van jou wil hebben. Wat is je startletter voor vandaag?
4: De S.
2: Oké, here we go. Delano, muziekinstrument.
4: Saxofoon.
2: Juist, en meisjesnaam.
4: Nina.
2: Een acteur.
4: Arnold Schwarzenegger.
2: Fruit. Een rappel of een ranaan. Misschien een riwi.
1: Of een rode bes.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. Een roze bottel had nog gekund. Of wat dacht je van de rambutan? Vind je altijd lekker bij de yoghurt?
2: Ja, rambutannetjes, heel lekker. Ja, rambutannetjes, fantastisch, zeg niet.
1: Ach ja, jij hebt je best gedaan. Je bleef een beetje hangen bij het muziekinstrument. Je krijgt sowieso het laatste letter kaartspel. Kun je het thuis gaan oefenen voor een volgende keer, want je bent blijven hangen. Op 3 punten, dat is niet genoeg om de highscore te halen, helaas.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
1: En doe je schoonmoeder de groeten vanavond namens ons, hè?
4: Ga ik zeker doen, heel erg bedankt.
1: Fijne barbecue, jongen.
2: Beetje voorzichtig met het stokbrood, hè?
1: Hij is al weg, Delano. Lekker, zeg.

0: Gewoon het optimistische, weinig gezever, 7:10, niks aan de hand gevoel. Ook al wordt het vandaag een klote dag qua regen en toestanden schijnt.
1: New Radicals, You Get What You Give, hadden we het net over barbecuen en de verschillende categorieën. We zijn er volgens Pancho nog één vergeten.
2: Morgen. En je vergeet nog een vierde categorie. En dat zijn van die gasten die al vanaf 's ochtends vroeg een stuk vlees aan sloopkoeken zijn. Die gewoon heel de dag met dat ding bezig zijn. Bizar. Maar je hebt wel een fucking lekker stukje vlees.
1: Ja, dat is het ook weer, joh. Ja,
0: dat is ook wel weer waar, toch? Ik bedoel, Pancho, ja, je haalt jezelf een beetje onderuit, hè? Zo simpel is het ook. Slow cooking, dat begrip, hè, dat ken ik niet.
1: Nee?
0: Nee, daar heb ik nog nooit van
1: gehoord. Dat is gewoon heel langzaam garen en dan even afgillen op de bouw.
0: Ja, ik ken het wel, maar ik heb het nog nooit gedaan.
1: Ik heb ook geen hogere wiskunde, hoor. Ik wil het niet onderschatten.
0: Hey, even een soort themaatje, hè, wat ik voor mezelf heb verzonnen voor de komende 3 dagen. Echt heerlijk. Ik heb

0: IFM Barend en Wijnand 5 voor 7.
1: We gaan je zo meteen even loodsen door hetgene wat vannacht om 12 uur is geboren. 8 nieuwe pareltjes.
0: Ja.
1: Van de koningin van het bal van de afgelopen jaren. In ieder geval de best betaalde vrouwelijke artiest van Nederland. Van dit moment. Zometeen meer hier. IFM.
2: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: zen.nl.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert morgen om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: 3FM. Zo, goedemorgen. Het is 1 minuut over 7. Barend en Wijnand op de vrijdagmorgen van 3FM. Lange, wat gaan we krijgen zometeen?
7: Het laatste nieuws met Jasper Leegwater.
8: Goedemorgen. Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van Halt.
9: NOS op 3.
8: Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen. BOA's, die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs, kunnen ze dan gelijk doorsturen. Deze jongeren op de kermis in Almere, die zagen dat niet echt zitten in eerste instantie dan.
10: Eigenlijk vind ik het wel minder. Soms wil je gewoon leuke tijden hebben met je vrienden, maar je bent nog niet oud genoeg. En dan wordt er opeens handhaving voor je of zo.
11: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, halt is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
12: Als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening in je strafblad.
11: Oh.
12: Yes,
11: ja, dat is wel ietsjes minder.
10: Anders voor mijn banen zo later.
8: Nou, ook de BOA's vinden de pop-up locaties van halt beter dan jongeren gelijk een aantekening op hun strafblad geven. Nederland veroordeelt samen met andere Europese landen het illegale bouwplan van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Het land gaat daarmee door, ondanks felle kritiek. Israël zoekt al aannemers voor het bouwen van 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat maakt een Palestijnse staat nog moeilijker. En dat is ook precies wat Israël wil. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Er werden toen botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt nu dat die niet van hem zijn. Van wie wel, dat weten we nog niet. En FC Twente moet aan de bak om zich te kwalificeren voor de Conference League. Gisteren werd de eerste playoff-wedstrijd tegen Karabach verloren met 0-1. Trainer John van der Brom vond dat zijn ploeg niet goed speelde, maar hij ziet toch ook wat lichtpuntjes.
13: Dat geeft mij ook weer moed richting volgende week, omdat ik denk dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En als we daartoe in staat zijn in een uitwedstrijd, en dat wordt niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar ja, daar kun je altijd, of daar moet je altijd in blijven geloven.
8: Ja, of Twente het kan omdraaien zien we volgende week in de returnwedstrijd. Die is dan om 6:00 Nederlandse tijd in Azerbeidzjan. Heb ik het weer nog voor je? Het is één grote mix. Veel buien, af en toe wat onweer. Tussendoor ook zon. En het wordt 18 tot maximaal 21 graden.
7: Jasper, dankjewel. Yo. Is er nog verkeersinformatie? Even kijken. Het is de hele week al rustig. Er is één melding van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en industriegebied Aveningen is de weg dicht. Dat komt... Oh, sorry. Nee, ja. De weg is gewoon open. Maar je mag er niet door met een zware vrachtwagen. Oké, Henk.
14: 3FM.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen.
0: files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we het alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je bij Jumbo.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
19: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Begon jouw dag met ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Lowlands beleef je het hele weekend met 3FM. Luister vanavond live vanaf 7 uur. 3FM. Wijnand en Jamie.
7: Ja, of ik ben gek, of het is ons gewoon nooit verteld. Ik ga voor 8 uur nog een uitvinding met je delen. Gevalletje, thank me later.
27: Oké, ik ben benieuwd, jongen.
7: Je hoort het zo.

0: Het is een vrijdag, dus dan weet je het. Jamie is er op vrijdag niet. Barend van Delen wel. Heerlijk. We lopen naar het weekend toe. Het weekend wat vol staat met gescheur op Zandvoort. Want de laatste keer, voor de zesde keer en de laatste keer voorlopig, de Formule 1 op Zandvoort. Om 12:30 begint Max Verstappen aan de eerste vrije training. Dat wordt nog wel een weekendje, want als er een beetje regen gaat vallen, kan het nog wel eens gezellig worden.
1: Ja, het interesseert me echt net zoveel als de laatste beurskoersen van de beurs in Peking. Ik heb daar helemaal niks mee.
0: Maar jij hebt een fase gehad, toch? Dat je nog wel eens appte van Max Verstappen.
1: Succes-supporter. Echt. Dus de eerste keer dat Max Verstappen won, dat was tijdens de GP in Spanje, Barcelona 2016, stond ik hier op de gang met tranen in mijn ogen.
0: Ja, mooi.
1: Maar dat heb ik ook als je het al leert dan. Dat is gewoon vaderlandsliefde.
0: Dat is de reden dat je Ajax-iet geworden bent.
1: Onder andere, weet je, gewoon een emotie, jongen. Maar ik heb er helemaal niks mee. Steken nog, ik ben 3-4 keer ingevlogen naar Monaco om daar te draaien. En dat is, ja, daar stond ik dan onderaan die pit en zag ik mensen die hadden dan 10.000 euro betaald voor zo'n kaart om een of andere vogel in een pak een handje te geven. En ik dacht, wie is die kleine gnoom? Die loopt hier. En wat gaat dat hard? En ik kan er niet naar kijken. Nee, morgenmiddag ga ik een lekker potje kijken in de tweede divisie. Ik moet nog even uitzoeken welke. Maak je mij gelukkig mee.
0: Er is nieuwe muziek uit van Roxy Dekker.
1: Nou, steken nog eens 8 nieuwe liedjes uit. Het album heette Superstar. Laten we eerlijk zijn, Roxy Dekker, 3,5 jaar geleden brak ze een beetje door middels een TikTok genaamd Anne Fleur Vakantie. Wij hebben haar vervolgens op een podium gezet bij 3FM Serious Request en Nijmegen. Haar grote breakthrough volgde middels een hele grote carrière met hele grote shows, uitzinnige fans en hele goede liedjes. We gaan even door het album heen lopen. Ik heb een hoek voor je, dat doe ik mee, een klein stukje van de track Superstar. Die klinkt zo.
2: Ik

0: beetje 50-50. Ik heb het album vannacht onderweg hier naartoe al even gehoord.
1: Ja, het zijn 8 platen. Je bent net, vanuit Utrecht zit je er net in.
0: 20 minuten en ik was er doorheen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ah, wel lekker. We gaan er even eentje draaien. Nog eentje die je niet kent. Welke dat is, hoor je zo meteen hier. Barend en Wijnand hier op 3FM tot aan 9 uur. Het wakkere geluid van Nederland. Goedemorgen!

0: met een harde, hier zijn Speelman en Van Delen.
1: Oh, wat een heerlijke term vind ik dit. De bare minimum. Dat doe ik vaak met mijn vriendinnen. Is het van eitje koken of je bed opmaken? Weet je, dan kun je even zo'n TikTok ding doen, toch? De bare minimum. Maar goed, het is het nieuwe album van Roxy Dekker. Tune daar vanaf voor je nu.

0: het is echt een beetje 50-50. Ik heb het album vannacht onderweg hier naartoe al even gehoord.
1: Ja, ja, het zijn 8 platen. Je bent net, vanuit Utrecht zit je er net in natuurlijk.
0: 20 minuten en dan gaat het
1: doorheen. Ja, tuurlijk.
0: Ja, ah, wel lekker. We gaan er even eentje draaien. Nog eentje die je niet kent. En welke dat is, hoor je zo meteen hier. Barend en Wijnand hier op 3FM. Tot aan.

0: zet hem harder. Hier zijn Speelman en Van Delen.
1: Oh, wat een heerlijke term vind ik dit. De bare minimum. Dat doe ik vaak met mijn vriendin. Is het van eitje koken of je bed opmaken? Weet je, dan kun je even zo'n TikTok ding doen, toch? De bare minimum. Maar goed, het is het nieuwe album van Roxy Dekker.

Een heerlijke term vind ik dit, de bare minimum. Dat doe ik vaak met mijn vriendinnen. Is het van eitje koken of je bed opmaken? Weet je, dan kun je even zo'n TikTok ding doen, toch? De bare minimum. Maar goed, het is het nieuwe album van Roxy Dekker. Tuna vanaf hoor je nu.

0: Days en Freddy Samberg. Ga je morgen op Lowlands zien. En ja, het is niet Samba. Het is eigenlijk de Nederlandse versie van Samba. Die staat er vandaag, Marathon Delen.
1: Ik ben er vandaag, ja. Ik ga Lowlands ga ik even een beetje opfrissen. Een beetje de balans op de juiste manier naar binnen brengen.
0: Vanaf hoe laat ben je te vinden? 4:30
1: vanmiddag, lekker. In de

0: Bel de Rabobank, bel me net op. Worden enorme bedragen van mijn creditcard afgeschreven. Of het allemaal klopt. Ja, meneer, dat klopt. Maar ik zal het denken.
1: Wijnand en Jamie.

0: is echt bizar. Wat hier gebeurt, weet je wel. Eerst moet hij mijn autosleutel hebben. Nou, oké, dat is prima. En vervolgens geef ik mijn beste vriend, hè, wat Wijnand is, al sinds 2009, geef ik mijn autosleutel. En 14 seconden later hoor ik over mijn linker achterschouder Daan van de redactie vragen hoe die auto wegrijdt. En heeft Wijnand altijd, wat gaat er met mijn auto gebeuren?
1: Kijk, ik ben van de week, dankzij de jongens van de beveiliging hier beneden, ja, achter een uitvinding gekomen, mind was blown.
0: Okay.
1: En ik denk dat heel veel mensen dit niet weten. En ik denk dat jij het ook niet weet.
0: Oké.
1: En ik weet niet, ja, of we heel blij moeten zijn met deze functie, maar ik vond het zo dik,
0: ja,
1: dat ik dacht, ik ga het zo meteen vertellen. Ik ben heel erg benieuwd of jij dit al wist. Maar het is echt fantastisch. Je gaat het zo meteen horen.
0: Oké, jongen.
2: NOS op 3.
1: Is het laatste nieuws. Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning.
1: Ga maar gewoon door.
3: Ja? Oké, dan ga ik ga gewoon door. Lowlands begint vandaag en barst uit elkaar van de grote namen, obscure podia en ontelbare foodtrucks. Maar dit jaar is er ook extra veel aandacht voor femicide. Bianca maakt het maatschappelijke programma van Lowlands en vertelt hoe ze femicide gaan behandelen op het festival.
4: We leggen uit wat het issue is, maar we willen ook dat mensen naar huis gaan met het idee dat ze niet wanhopig zijn, dat ze nog iets kunnen doen. En de omstander kan in het geval van femicide echt veel betekenen bij geweld tegen vrouwen. Wat we eigenlijk aan mensen willen laten zien in de zaal vandaag, je kunt nog ingrijpen. Je hebt de kans, als je de rode vlaggen, de signalen herkent, dan kun je de vrouwen helpen. En dat willen we vooral laten zien, zodat je ook in actie kan komen als je dat zou willen.
3: Dat het nodig is om te praten en te blijven praten over femicide is duidelijk. Iedere 8 dagen wordt een vrouw omgebracht in Nederland, vaak door een partner of ex-partner. En een DJ-studio in Alkmaar is deze week op klaarlichte dag leeggeroofd. De studio is te huur voor iedereen die wil oefenen met draaien. En er is flink wat kostbare apparatuur gestolen daar om mee te mixen.
5: Hier stonden 2 CDJ-3000X met een A9-mixer. Die hebben ze in een poep en een scheet meegenomen. Het is zo dat DJ's hier ook de ruimte kunnen huren. Dan krijgen ze een tijdslot om de deur open te maken. Dat hebben ze gedaan. Toen zijn ze eigenlijk gewoon binnengekomen onder valse naam.
3: De eigenaresse van de DJ-studio heeft bewakingsbeelden van de diefstal gedeeld op social media. Er wordt veel naar gekeken, maar de gouden tip die wijst naar de daders is nog niet binnengekomen.
1: Wat een tyfusvolk is het. Het is echt ongelooflijk. Ik heb aan 2 soorten mensen een hekel. Mensen die vrouwen slaan en aan mensen die spullen jatten van haar. Ik vind dit echt het laagste van het laagste.
3: Ja. Ja, zat allebei in het bulletin.
1: Ja, nou hier.
0: Ja, maar dat is mooi, hè. Hey, maar even zonder, mag ik die beelden even zien?
3: De beelden worden er ondertussen bijgezocht, ja, van die diefstal, denk ik.
0: Ah, dat is ongekend. Dat is bizar.
3: Ja, het is vooral treurig, omdat het een plek is waar jonge mensen natuurlijk kunnen oefenen met hun hobby. En,
0: ik ben toch bang dat het Ivo van Breukelen is.
3: Heeft hij weer een klusje, ja?
0: Had een blij loopje dit weekend.
3: Ik doe het weer nog even. Het is echt van alles wat vandaag. Af en toe wat zon, vooral buien en soms ook een klap onweer bij 18 tot 21 graden.
1: Ja, je ziet een witte Mercedes, dat is hem inderdaad. Krijg nou wat, jongens.

0: Bekir de Barber.
1: Wie?
0: Bekir de Barber. Ja, geweldenaar. Hier in Hilversum zit ik elke week. En die heeft altijd African House, heeft hij altijd opstaan.
1: Oh.
0: Gewoon een grote YouTube-stream. Dus ik waan mezelf helemaal in de stoel bij Bekir. Ik ben er maandag weer, jongen. 10:00.
1: Heerlijk. Jamaican Bam Bam hoorde je op 3FM. Weinig een Jamie zonder Jamie, maar met Barend. En met iets, ja, ik ben er gewoon helemaal vol van. En het kan ook hier helemaal kapot geslagen worden en plat vallen.
0: Ja.
1: Maar ik denk er elke dag aan. Ik denk elke dag aan. En dat heeft alles te maken met wat ik een van de jongens van de beveiliging hier beneden van de week geleerd heb. En er
0: gaat
1: gebeurde
0: niet
1: iets.
0: Meer over mijn vriendin dit.
1: Nee, er gebeurde nee, iets. Nee. Er gebeurde iets waarvan ik dacht van oké, dit moet opgelost worden. En hij zei, dat kan ook zo. Toen dacht ik, dat kan ook zo. En hij deed iets met mijn auto. Nou, mind was blown. En ik denk dat heel veel mensen die nu onderweg zijn in de auto, dat als je een auto hebt die een beetje, nou, je hoeft niet spiksplinternieuw te zijn, maar gewoon van de afgelopen 5 tot 10 jaar, dat dit werkt en dat je denkt, tering Jantje.
0: Nou, wat was het probleem?
1: Jouw auto is hiervoor neergezet. Ja. Jij hebt ook zo'n afstandsbediening op je auto, toch?
0: Klopt,
1: Jij zei zelf, jij hebt echt zo'n nieuwe auto. Die kan zichzelf ook uitparkeren, toch?
0: Ja, ik heb dat wel uitgelegd gekregen bij de jongens van Wittebrug in mei van het afgelopen jaar. Maar ik ben er vergeten hoe dat werkt.
1: Wat ik jou wil vragen, ik ga zo meteen even naar het raam staan.
0: Zometeen of nu?
1: Zometeen. Ik ga je eerst even instructies geven.
0: Ja.
1: De twee functies die je sowieso kent is deurtje open, deurtje dicht, toch?
0: Ja, klopt.
1: Dus dan klik je gewoon één keertje en dan gaat hij open en dan klik je één keertje. Gaat hij dicht. Wat ik jou wil vragen is om deurtje open, dus het slotje open, niet één keer in te drukken, maar heel lang ingedrukt te houden.
0: Deurtje open.
1: Deurtje open, dus heel lang ingedrukt te houden. Ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Want jij ziet, of jij dit al, ja, hij wist dit sowieso niet, maar hou hem lang ingedrukt. Lang? Lang?
0: Hé, de ramen gaan open.
1: De ramen gaan open!
0: Ja.
1: En moet je nou eens op het slotje drukken? Lang ingedrukt houden. Kijk wat er dan gebeurt.
0: Ja, dit duurt even, maar dat kan ook aan mij liggen, hoor.
1: Dat kan aan jou liggen. Ik heb het net getest. Ja, dan gaan ze dus weer dicht.
0: Nou, dat ligt denk ik aan mij. Maar heb je dit met mijn auto net getest?
1: Ik heb het net getest met je auto.
0: Oké, nou ja, we hebben meegemaakt de uitvinding van de telefoon. We hebben meegemaakt het landskampioenschap van FC... Oh nee, dat is nooit gebeurd. Maar dat gaat op het moment.
1: Ja, maar dit is toch fantastisch? Ik had van de week namelijk dat mijn auto... Blijkbaar had ik een achterraampje openstaan.
0: Ja, hier
1: de en het ging in één keer regenen. Dus die jongen van de beveiliging die staat hier. Dus ik geef hem mijn sleutel mee. Ga maar naar de auto toe en dan moet je even op start drukken en dan kun je dat raampje dicht doen.
0: Ja.
1: En hij zegt, dat kan veel makkelijker, joh. Hou dat slotje gewoon dicht. Ik zeg, hou dat slotje dicht en dit gebeurt er.
0: Ja, maat, de wonderwereld van Barend en Wijnand tot vrijdagmorgen. Je leert van alles, een beetje joligheid, een beetje muziek. En dit soort wetenswaardigheden. Vanavond op de barbecue bij je schoonmoeder. Kom even mee te proppen. Van iedereen de sleutel vragen en even heen en weer met die raampjes.
1: Het kan niet elke dag over de situatie in het Midden-Oosten gaan.
0: Nee, dat vind ik dus ook.
1: Soms zit klein geluk. En ook gewoon in...

tijd geleden voor de zomer is uitgebracht. Ella Langley, Choose in Texas. En ik kan niet anders. De hele dag ze bij mij thuis en in de wagen dit album op. En dit is echt de country die ze maakt. Ja. Dit is nu wat de vorm die een beetje naar Nederland komt. Ja. Maar zij maakt ook echt die honky-tonk. Ja. Die maakt zij ook. Moet je even luisteren. Dit is één nummer. Dit is echt een jonge vrouw. Maar die is een miljoen publiek. Ik vind dit zo lekker, jongen.

0: En dit gaat dan weer over mannen die vreemd gaan. Dus er zit wel een beetje een soort van feministische boodschap nog in. Maar zij heeft ook, en die moet nog uitkomen, denk ik, als officiële single. Maar als dat niet gebeurt, ga ik deze helemaal grijs draaien hier op 3FM. Bottom of Your Boots. Zit het ook zo goed? Luister even mee. Het hele album staat echt vol met pareltjes. Ella Langley is de naam. Google er even, volgt er op Insta. En wanneer ze naar Nederland komt, ben ik erbij. Neem ik jou misschien wel mee.
1: Lekker, vriend. Goedemorgen. Het is de ochtendshow voor de vrijdag Barend en Wijnand. Zomerse klanken, topic. En zie je, Becky G, sorry, papi.

0: Ik vergeet het altijd hoe achterlijk jij mee kan zingen met Nightcrawlers en Push the Feeling On. En niet alleen daarmee, nee, dat gaat gewoon maar door.
1: Dat gaat gewoon door.
0: Maar dit is wel die vibe toch van de vrijdag, de vrijdag van 3FM. Wijnand en Jamie zonder Jamie op vrijdag, maar met Barend van Delen. En dus die Nightcrawlers. En zometeen gaat hij er definitief uit.
1: De airfryer?
0: Zeker
1: is het
0: weten.
1: Gewoon afgelopen zometeen?
0: De laatste kans om hem te pakken.
1: Nou, heel goed. Pak je telefoon en laat even je naam achter in de NPO Luister-app. En win de beste airfryer van Moeder Aarde getest tussen Zuidoost-Sulawesi en Maastricht. Lekker hoor. 3FM.
2: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.

0: verfzaken.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert morgen om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: met het laatste nieuws. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest. NOS op 3. De beving had een kracht van 2,8 en was bij het dorp Zandeweer. Deze man schrok zich een hoedje.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI komt de beving door de gaswinning in het gebied. Bij een vliegtuigcrash in Alaska zijn alle 8 inzittenden omgekomen. Het toestel was op weg van de grootste stad van Alaska naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor precies weten we niet. De allerlaatste Grand Prix van Zandvoort gaat vandaag van start. Voor de laatste keer verzamelen racefans van over de hele wereld zich dit weekend aan de Nederlandse kust. En het evenement heeft veel betekend voor de gemeente Zandvoort, vertelt de burgemeester.
3: We zien mensen uit de hele wereld eigenlijk deze kant op komen die Zandvoort via de Formule 1 hebben leren kennen. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt. Mensen zijn heel blij dat het evenement hier plaatsvindt. En dat verbindt ook echt de mensen samen.
1: De eerste auto's komen om 12:30

0: dacht het meisje met de parel ook. Het Mauritshuis, waar het schilderij van Johannes Vermeer normaal hangt, wordt verbouwd. En dus had het meisje een nieuw tijdelijk onderkomen nodig. Nou, die heeft ze gevonden aan de andere kant van de wereld, in Osaka, in Japan. Want daar is het schilderij heel populair, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
1: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. En dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers. Dus moet je voorstellen, dat is bijna 1 op de 100 Japanners.
0: Vanaf 5 oktober is het meisje met de parel weer terug in Den Haag. Heb ik het weer nog voor je? Het is een grote mix vandaag. Veel buien, af en toe onweer, tussendoor wat zon. En het wordt 18 tot maximaal 21 graden.
2: Jasper, dankjewel.
0: Jojo.
2: Hey, het rijdt lekker door op de Nederlandse wegen. Het is vrijdag en vakantie, dus geen noemenswaardige file.
3: 3FM.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
9: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert morgen om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
3: Beleef je het hele weekend met 3FM. Luister vanavond live vanaf 7 uur. 3FM.
10: Hallo
3: NCRV. Wijnand en Jamie.
11: Wil je maar één ding beloven?
12: En dat is?
11: Voor 9 uur nog dat hele mooie Lowlands verhaal van Paolo Nutini vertellen.
12: Ja, dat is... Ja, dit is wel vroeg hoor, maar het kan wel. Het kan wel.
11: Je gaat het horen. Ja.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Ja, ik voel mezelf een beetje een autodealer die vergeet te zeggen dat er vandaag 20% korting op het assortiment is. De hele dag al. Echt bizar. Het is 10 minuten over 8 en we hebben nog geen één keer geroepen dat vandaag het feest de feesten gaat winnen. Namelijk de 3FM Festival Top 1003.
2: Och!
1: Het is ongelooflijk. Het is
2: wat een schande.
1: Vanaf 9 uur staat je radio te tetteren als nooit tevoren. Ik weet ook wel dat je nu bezwakker bent of dat je al de hele tijd luistert. Maar vanaf 9 uur, Ivo van Breuken gaat hem aftrappen. 3FM Festival Top 1003. De beste 1003 festivalplaten door jou gekozen. Excuus, ik had het veel vaker moeten
2: Laten
1: zeggen.
2: Laten we niet. We moeten ook niet weglopen voor het feit dat het een themaweekje is. Met ook nog eens, als kerst op de taart, Lowlands erbij. Je zit echt fantastisch bij 3FM. Want dit weekend Lowlands met allemaal live muziek, waar 3FM ook weer bij is. We hebben Andres daar rondlopen, we hebben Vera, we hebben Jamie daar rondlopen.
1: Oh, dat vind ik wel zorgwekkend. Wat dat dan? We Andres dan daar weer naartoe sturen. Ja. Nee, dat vind ik dan, ja, het is ook het voorbeeld naar buiten, weet je wel. Kan zo'n jongen zich gedragen? Dat is even de vraag natuurlijk.
2: Nou, de vraag is vooral, welke begeleider is er mee? Maar ik denk dat we goed doen.
1: Nee.
3: Vrijdagochtend. De belangrijkste track van de week. De nieuwe 3FM Mega Hits.
2: Ik kan er heel veel over zeggen, maar als je deze week naar 3FM geluisterd hebt, dan voelde je het misschien al een klein beetje aankomen.
1: Zo.
2: Als ik zeg exclusive, dan weet je het al.
1: Hoppa.
2: Deze week aangekondigd dat deze mannen uit Ierland naar het vasteland komen. Dat gaat in Brussel gebeuren. Aankomende week win je in de avond van 3FM kaarten voor een 3FM exclusive. Dat is een heel klein concert voor een heel klein groepje mensen met een grote act. In dit geval de houders van het nieuwe 3FM meegit. Fontaine's DC, Marianne.
3: 3FM.
4: Hey, it's Diego from Fontaine's DC, and this is our new song, Marianne.

0: Het is, hoe heet die, die Bacardi-tent op Lowlands?
1: Ja, de Bacardi-tent.
0: Ja, de Bacardi-tent. Ja, ja. Die vibe is het nu al. Het is, ja. Het is 8:50, Club Can't Handle Me. Normaal is op de late avond van Lowlands dat je dat voorbij hoort komen. Heerlijk zeg.
2: Reinald en Jamie in de ochtend.
1: Hacienda, ja.
0: De Hacienda, ja. Ja, die bedoel ik.
1: Hacienda, ja. Ja, heel goed. Heel goed, de Hacienda. Daar zijn ze nog maar geweten aan het zoeken van 2022. Dat is niet normaal, zeg. Hey.
0: En niet alleen daar, denk ik zo.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat is ook wel waar. Nou, goed, op hetzelfde terrein is ook Defcon. Hè. Dus ik ben er vaak geweest. En tegenwoordig op hetzelfde terrein, ook de opwekking, daar ga ik naartoe. Ja. Dus dat er gaat. Zijn we in alle gedaantes daar geweest.
0: Er kan veel gebeuren in een leven.
1: Zo is het. We zijn naar iemand op zoek die we gelukkig gaan maken met een airfryer, man.
0: Daphne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En welkom in de show. Welkom bij Laatste Letter. Jij speelt voor de airfryer. Je bent de laatste van deze week om nog de hoogste score die Iris woensdagochtend heeft neergezet te verbeteren. De hoogste score staat op 7. In het spelletje waarbij het principe heel simpel is. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie van Barend om een woord mee te maken. Klopt dat? Dan ga je door naar de volgende categorie met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. En in 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegrammen. Is dat duidelijk?
3: Ja, dat is zeker duidelijk.
0: Nog één vraagje. Waar komt de airfryer te staan mocht je hem winnen?
3: Op het werk. Voor de
1: vrijdagmiddag. Kijk, dit is een applaus, man. Dit is gewoon, hoppakee, denk aan je collega's. Zouden ze hier ook eens moeten
0: mooi,
1: doen?
0: Mooi, het communisme leeft gewoon helemaal. Niet zozeer voor jezelf, maar om te delen met andere mensen.
1: Maar sinds dat gesprek met Left Laser Bob Scholten is het helemaal aan natuurlijk. Ja. Maar goed. Oké, jongens, we gaan ervoor. We hebben een airfryer weg te geven. Iris, goedemorgen. Here we go. Nee, sorry, Daphne. Iris staat bovenaan. Ik heb van jou nodig een startletter.
3: De letter N van Nico.
1: Oké, dan gaan we beginnen. Lichaamsdeel, here we go.
3: Nek.
1: Iets dat je gebruikt in de keuken.
3: Keukenmes.
1: Een kledingstuk.
3: Sjaal.
1: Een kleur.
3: Lila.
1: Bovenleg.
3: Aardbei.
1: Ja, band of artiest.
0: Met een I.
3: Ilse de Lange.
1: Ilse. Ja, dat is veel goed.
0: Oh!
1: Ja, dit was op het randje.

0: Het lag ook een beetje aan mij, want ik zat in je, ik ging mee in jouw spanning.
1: Nou, ik verstond later dat je zei heel goed. Maar was het een, had je iets anders gezegd?
0: Ja, dit moet ik even terugspoelen hoor, morgen. En ga ik morgen, als ik even de NPO luister heb, als ik die uitspeel, dan ga ik er even voor zitten. Ik weet niet, heb ik heel goed gezegd? Ja, waarschijnlijk wel. Het is wel echt een woordje voor mij.
1: Joh, Had je daarna nog een thema gezegd dan? Want dan heb je niet gehoord. We zeiden nog speelgoed.
0: Je zit mij nou in een hoek te drukken, Daphne. Nee. Dat klopt helemaal niet. Nee, niet te geloven. Dit.
2: Daphne, je krijgt als schalen troost het laatste letter kaartspel. Maar Iris...
3: Ja.
2: Van harte gefeliciteerd met 7 punten.
3: Dankjewel.
2: De hoogste score. Daphne zei net, als ik hem win, komt hij bij mijn collega's op het werk te staan voor de Vrijwibo. Waar ga jij hem neerzetten?
3: Hetzelfde natuurlijk.
2: Tuurlijk. Great minds think alike.
4: Wil jij ook kans maken op een airfryer?

0: is 9:01. De vrijdag starten met de ochtendshow van 3FM, Barend en Wijnand.
1: Hoppakee. Hoppakee, hoppakee. Wat leuk zeg jongens. Het is bijna 9:30, over 35 minuten sowieso gegarandeerd. Gaat hij officieel beginnen met Mr. Charlie himself, Ivo van Breukelen. 3FM's Festival Top 1003. De beste festivalplaten door jou zelf gekozen. Dus dat komt helemaal dik in orde. Heerlijk weekje rammelen op 3FM.
0: En zometeen al een beetje voorgloeien. Als we het over festivals hebben, heb ik zometeen een act. Ja, dat is mijn absolute nummer 1. Festivals, ook al over 2 weken.
2: NOS op 3.
0: Waar deze artiest gewoon staat en waar ik dankzij jou dan ook weer bij kan zijn.
1: Mooi hè? Ja, is 3 weken trouwens vandaag.
0: Is het 3 weken? Oh, oké, okay, maar ik heb er ongelooflijk veel zin in. Wie het is, dat hoor je zo meteen. Jasper Leegwater, het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Groningen is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Was bij het dorpje Zandeweer en die beving had een kracht van 2,8. Wim wist gelijk dat het foute boel was.
4: Nou, het was pittig vanmorgens rond 5:45. 5:45. Ik stond net naast mijn bed en de verdiepingsvloer die begon te schudden, te trillen. En 3 seconden later een heftige, pittige knal. En ja, daar schrik je even van. En dan denk je meteen weer, ja, daar is er weer één.
3: De laatste flinke beving in het gaswinningsgebied in Groningen was in maart. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in het Brabantse Waalre. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Agenten van de dienst speciale interventies droegen gasmaskers. En ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Fietsers zijn niet meer welkom in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De burgemeester heeft dat besloten nadat hij zelf werd aangereden door een e-bike. De gemeente zegt dat ze het centrum zo veiliger willen maken, maar er is een boel kritiek. Veel mensen vinden dat de burgemeester zijn eigen ongeluk op deze manier opblaast tot een probleem van de hele stad.
1: Ja.
3: En FC Twente moet aan de bak om zich te kwalificeren voor de Conference League. Gisteren werd de eerste playoff-wedstrijd tegen Karabach verloren met 0-1. Trainer John van der Brom vond dat zijn ploeg niet goed speelde, maar hij ziet ook wel wat lichtpuntjes.
5: Dat geeft mij ook weer moed richting volgende week, omdat ik denk dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En als we daartoe in staat zijn in een uitwedstrijd, en dat wordt niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar ja, daar kun je altijd, of daar moet je altijd in blijven geloven.
3: De returnwedstrijd is volgende week donderdag om 6:00 Nederlandse tijd in Azerbeidzjan. Het weer nog, het is een grote mix vandaag. Veel buien, af en toe wat onweer. Tussendoor komt de zon er af en toe bij en het wordt 18 tot maximaal 21 graden.
0: Jasper, dankjewel.
6: Yo. Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker. En

0: Meisjes luisteren, 3.
1: Een allereerste keer is met heel veel dingen toch altijd heel bijzonder, hè?
2: Dat klopt.
1: Daar kan je heel lang naar uitkijken.
2: Dat heb ik in mijn geval voor een bepaald ding een goede zin. Ja, dat heb een paar jaar naar uitgekeken toen, ja.
1: Maar dan een tweede en een derde en een vierde keer, hoe voelt dat dan?
2: Ja, uiteindelijk wordt keertje 444 is echt voor iedereen naar tevredenheid afgelopen.
1: Ik heb iets waarbij ik ook de derde, vierde, vijfde keer nog steeds ongelooflijk uitkijk. Wat het is.

0: Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee. Goedemorgen, Obi. Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
1: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: 3FM, 9:10. Goedemorgen. Er komen zoveel dingen samen dit weekend. Lowlands komt er natuurlijk aan. Daar zijn we met 3FM bij. Maar zometeen begint hij ook. De Festival Top 1003.
1: Lekker.
2: 3FM.
1: Festival Top 1003.
0: Zeg je festivals, zeg je Lowlands, dan zeg je voor ons samen, Barend en Wijnand, ook zoveel herinneringen. Live-uitzendingen die we daar met 3FM hebben meegemaakt. Maar ook buiten die live-uitzendingen om. We hebben daar zoveel geleerd. Ik had het net over dingen voor het eerst doen. Daar ga ik je zo nog meer over vertellen. Maar Lowlands was ook zo'n festival waar je dingen voor het eerst deed. Dingen uitprobeerde waar...
3: Nou, ja, dat probeerde ik daar niet voor het eerst, hoor.
0: Nee.
3: Dat weet ik daar niet, maar ik heb
0: in Lowlands... In onze vriendschap was jij altijd wat meer ervaren dan ik.
3: Ja, ik was een voorloper. En wil je mijn Paolo Nutini verhaal, wil je dat
0: heel
3: nu hebben?
0: Ik vind het zo, want je moet je voorstellen, wij waren er heel vaak gewoon aan het werk. Maar als je klaar was met werk, dan was het gewoon één groot feest. Dan had je vrienden, dan had je drank, dan had je drugs, dan had je echt van alles. En wij hadden ook vrienden die dan weer connecties hadden met platenmaatschappijen, waardoor we allemaal artiesten konden zien.
3: Komt ie aan. Wij zijn op Lowlands. We hebben het over het jaar des heren. Ik denk 2014, 15 of 16. Eén van de drie moet het zijn. Misschien wel 13. Moet je maar even checken wanneer de line-up stond. Paolo Nutini. Nou, Wijnand en ik, weet je, door dat veld heen met die microfoon, mensen aan de tand voelen en radio maken in de cabin van 3FM. Uiteindelijk, heel eerlijk, hè, dat kan ik inmiddels wel vertellen, was het bij mij aan het einde van zo'n avond al vaak met hangen en wurgen. Dan zag ik Wijnand al kijken van, joh, kan het nog wel? Want dan was ik al te veel onder invloed om daar normaal op het festival rond te lopen. En dat had ook te maken met de enorme feesten die plaatsvonden in de backstage van Lowlands. En dan niet de backstage qua festival area, maar de huisjes achter het Lowlands-terrein, waar allerlei vakantieparken zijn. En ik ging daar nog wel eens een avondje, een nachtje, of misschien ook wel 2 dagen ging ik daar zitten. Met allerlei mensen van platenmaatschappijen die de huisjes hadden gehuurd. Ook voor artiesten, en die verbleven daar dan in wat luxere omgevingen dan de tentenkampen, om het zo maar te zeggen. Dus uiteindelijk, ik wist niet van stoppen toen de tijd. Naar bed gaan, dat bestond niet. Dat werd ook ingegeven door het een en ander aan substanties. Want je hield het niet vol
0: op een bosje
3: lentehuiven of een bosje wortelen.
0: Lopenskaat, nee.
3: Dus wat dat er gaat, oh good, oh good. En ik zit op een gegeven moment, iedereen gaat naar bed, weet je wel. Dus iedereen valt om. Het is zondagmorgen, 9:00. En ik blijf achter met een gozer. En ja, wij zitten en wij blijven maar van alles naar binnen gooien wat de radio nog niet kan halen, omdat het daar te vroeg voor is. En we zitten daar, weet je. En die gozer die blijft maar lullen. Maar ik versta er ook, werkelijk waar, helemaal geen moer van. Want deze gast is Schots. Nou, Schots is sowieso natuurlijk al een soort Chinees voor vergevorderd, hè. Maar als diegene onder invloed is, is het helemaal niet te doen.
0: En allerlei dialecten trekt hij er even bij.
3: Dus ik zit daar met hem en knallen over het leven en nog een beuk erin en nog meer zitten. En uiteindelijk, nou, ik denk na 3,5 uur, het is wel welletjes. Ik ga naar mijn eigen huis, weet je. En die gauw, ja, have to play. Have to play. Ik zeg, hoezo, have to play? Dat is al wel, weet je wel. Ooit van een van die gasten van de platenmaatschappij. Ik zeg, wat bijzonder dat je 4 uur met die jongen hebt gezeten. Maar ik zeg, hoezo bijzonder, met die gek van vanochtend. Doe ik zo, wat is aan dat? Ja, dat was Paolo Nutini. Had ik niet in de gaten. Had ik helemaal niet door.
0: Die stond diezelfde dag nog te zingen over zijn nieuwe schoenen.
3: Ja. Leuk. Nou, dat kan ook geweest dat die dag ervoor was geweest.
0: Dat was allemaal.
3: Maar ik heb uren met Paolo Nutini doorgebracht zonder dat ik in de gaten had dat het Paolo was.
0: Oh, heerlijk. Wat dat er gaat, hadden we New Shoes ook kunnen draaien. Mocht die in de lijst staan? Ik denk het niet. De Festival Top 1003. Ja. Mijn persoonlijk favoriet. En ik zei het, soms kijk je naar een eerste keer heel erg uit. Of een tweede keer of een derde keer. Binnenkort volgens mij mijn 4e of 5e keer van deze dame. Maar nog steeds kijk ik er net zo naar uit. Je gaat daar ook terug horen.

0: blijf me nog steeds verbazen om de titel van deze plaat. Dai Dai is ga ga in het Italiaans. Maar als anthem van het WK voetbal waarbij Italië ineens meedeed.
1: Jongens, Dai Dai, het geluid van de zomer van 2026 komt ook uit de UK.

0: en ja, zometeen begint hij, die grote festival Top 1003. We hadden het er net over, want we hadden het ook over Lowlands, wat aankomend weekend is. We hadden het over Paolo Dentini, die staat ook gewoon in die lijst. We hadden het over mooie verhalen die Barend en avonturen die Barend en Paolo Dentini op Lowlands beleefd heeft.
1: Zo.
0: En iemand die zegt, krijgen we nog meer anekdotes en eventueel fragmenten van vroegere reports van Wijnand en Barend? Ja. Superleuk om te horen.
2: Ja, maar wel achter de betaalmuur. Eerste versies, eerste verzoeken kunnen naar Ed Barend van Nederland.
0: Nou, ik kan je al vertellen, volgende week in de ochtendshow nog een oude mooie anekdote over het leven, zo'n 10 jaar geleden.
2: Ja.
0: En daar heb jij niet alleen mee te maken, maar daar heeft ook de man mee te maken die net is aangeschoven. Ja.
2: Lekker ruikende Ivo van Breukelen.
1: Hij ruikt heel goed.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Een verhaal over vroeger, maar dat is volgende week allemaal een leuke anekdote. Okay. Jill, die ga je nog voorbij horen komen.
2: Oké. Okay.
0: Maar eerst even die belangrijke lijst. Die festival Top 1003. Breukje, zometeen ga je hem aftrappen.
2: Jazeker. Het gaat beginnen, jongens. De lijst met de grootste festivalbangers aller tijden. De complete festivalbeleving. Of het nou gaat van de acts die je links voor wil meemaken, of de acts die je bijvoorbeeld uit het spiekertje bij de toiletten hoort. Wij gaan voor de complete festivalbeleving de komende week. Daartoe is het wel fijn als de studio een beetje schoon achtergelaten wordt. Want het is me toch wel opgevallen, Wijnand, dat die afgelopen week, weet je wel, jullie zijn
1: bizar.
2: Nou, het is echt niet normaal.
1: Bizar.
2: Die staat hier op om 9 uur, die loopt de studio uit. Alles. Ja. Dus ik heb even een klein documentje gemaakt. Wat ik toch leuk zou vinden als jouw team dat dan gewoon een beetje in beeld zou op willen hangen de komende
0: dagen. Maar met ChatGPT.
2: Nee, dat maakt er niet uit.
0: In deze studio.
2: Deze ochtend is juist er ook met Chat gemaakt.
0: In deze studio maken we de singleplayers leeg, ruimen we de kopjes op, laten we de tafel on-air staan voor de volgende DJ. En doen we alles schuiven naar beneden na gebruik.
2: Nee, te veel gebruik.
0: Samen klinkt het beter.
2: Nee, maar luister, hij vraagt niks geks.
0: Nee.
2: Het kan nog erger. Sophie Hielkema in het glazen huis. Dat is echt. Die is dan klaar en die dondert alles vanaf. Dan mag je gewoon opnieuw beginnen. Dat is nog veel erger.
0: Breuk, mag ik jou een kleine...
2: Vind je mooi?
0: Mag ik jou iets meegeven?
2: Mooi gemaakt, hè?
0: Als jij hier de lift naar beneden gaat...
2: Ja.
0: En dan ga je gelijk door die draaideuren naar rechts. Dan loop je door. Dan vind je daar een andere lift. Dan druk je op 3 en dan kom je uit bij NPO Radio 2.
2: Nee, heel goed.
0: En dan kun je dan dit ook opgehangen.
2: Nee, maar heel goed.
0: Zometeen de

0: gedoe.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
7: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet.

0: Goedemorgen, het was vanochtend vroeg weer raak in Groningen. NOS op 3. Er was daar een aardbeving met een kracht van 2,8. Bij RTV Noord kwamen al snel veel meldingen binnen van de beving.
1: Nou, wij kunnen zien aan onze bevingsmelder. Dat is een instrument dat we hebben ontwikkeld vanwege de aardbevingen in Groningen. Dat heel veel mensen hem gevoeld hebben. Op die melder kunnen mensen aangeven, wij voelen een aardbeving en die is zwaar, middel of licht. Nou, er zijn 100 meldingen binnen de kortste tijd binnengekomen bij ons. Dat zijn er natuurlijk heel wat.
0: Veel melders zeggen dat het een zware beving was. Wim woont op zo'n 3 kilometer van het plaatsje waar de aardbeving was en vond hem ook heftig.
2: Het was pittig, hoor. Ik heb vaak aardbevingen meegemaakt, gehoord. Maar dit was toch wel in de categorie, ja, die stond bovenaan, hoor. Dus dit was wel pittig. En dat zie je en dat lees je dus nu ook wel op de socials.
0: Volgens het KNMI komt de beving doordat er jarenlang gas is gewonnen in het gebied. In Sittard heeft een politieagent vlakbij het politiebureau iemand neergeschoten vannacht. Volgens de politie was er een verdachte situatie ontstaan. Wat dat precies inhoudt, weten we niet. De man werd in zijn been geraakt, hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij een religieuze feestdag verstoorde. Bali vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen moet dan binnen blijven en stil zijn, ook toeristen. De Zwitser van 26 wist dat, maar ging toch naar buiten en riep dat hij het allemaal onzin vond en gooide later ook nog een video daarvan op zijn socials. Daarna werd hij opgepakt. Ajax kan de Conference League al bijna ruiken, want de eerste playoff-wedstrijd tegen het Zwitserse FC Sion werd gisteravond met 4-2 gewonnen. Technisch directeur Jordi Cruijff had een goede avond, want een aantal van zijn zomeraankopen prikte er eentje in. Zag ook verslaggever Jan-Kees van der Kun.
3: Want Leonardo scoorde dus, Julian Brandt deed het al en ook Tolu maakte er eentje. En dan had hij ook nog een assist op de vierde goal van Davy Klaassen. Dus 4 verschillende doelpuntenmakers, 3 keer door zo'n zomeraankoop. Het waren ook allemaal mooie doelpunten.
0: Volgende week donderdag is de returnwedstrijd en dan in de Johan Cruijff Arena. Heb ik het weer nog voor je? Het is 1 grote mix vandaag. Veel buien, af en toe een klap onweer en tussendoor ook wat zon. En het wordt 18 tot 21 graden. 3FM.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it! Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De hete zomer. Crayon rolluiken.
5: Geluid zo verlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nu
7: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 7 uur. Antoon live op Lowlands. 3FM.
14: Festival Top 1003.
13: Ivo van Breukelen.
15: Een hele goede morgen. Welkom op vrijdag 21 augustus 2026. Ben je er klaar voor? Om je de komende week onder te dompelen in de beste festivaltracks aller tijden. Van de act die je links voor wil meepakken, tot die vuige ontdekkingen 's nachts via de bangers bij het toilet tot de Shazams van je maat. Afgelopen week kon je stemmen via 3FM.nl. Dat is en masse gedaan. Veel dank daarvoor.

op die plek gekomen dankzij Marie, Loes, Kenneth, Vera, Danique. Allemaal hartelijk dank voor het stemmen. Dan duiken wij weer onder de vier getallen in de lijst. Met zometeen op nummer 998, Justice, die 2 jaar geleden op Best Kept Secret nog een waanzinnige show deed. Maar eerst op 999, de vrouw die deze maand nog op een Nederlands festival stond als verrassingsact tijdens het optreden van Madonna tijdens het World Pride Music Festival in Avals Live. Kylie Minogue, Padam Padam, in de festivaltop 1003 op 999.

0: Songfestival Top 1003. Dit is Frenna zelf met My Love. Die trouwens ook nog eens New Wave All-Stars 27 gaat doen. Gisteren aangekondigd. Frenna dus, My Love op 994.
1: Wil jij My Love, My Love, My Love?
0: En een kleine heads-up, hij komt aan in Mercedes.

komt echt met bakken uit de lucht vallen boven het Mediapark hier in Hilversum. Jordan Vienna en Umbrella op 992 in de Festival Top 1003. Daar is onder andere op gestemd door Bradley, 21 uit Dordrecht. En ik moet zeggen, je merkt gewoon dat generatie X altijd kort van stof is. Zijn motivatie was namelijk gewoon banger. En zo is het ook. Gewoon niet meer woorden gebruiken dan nodig. Het is ook zijn vrijdag.

0: Top 1003.
1: Zometeen op 3FM. Meer 3FM Festival Top 1003.
0: Met onder andere deze.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig.

0: nieuws van 10 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Groningen is vanochtend weer opgeschrikt door een aardbeving. NOS op 3. Die beving had een kracht van 2,8 en was bij het plaatsje Zandeweer in het noorden van de provincie. Het huis van deze mensen was net gerepareerd nadat er bij een vorige beving schade was ontstaan.
2: Ja, wij hadden al best erge aardbevingsschade. En wij laten alles elke keer weer netjes herstellen. En dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt, nou je kan het zien, enorme vannacht weer beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden. En dit is een knipvoeg, dat is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden, dus die moeten er straks ook weer uit.
1: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen dan de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete en een aantekening op het strafblad. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in het Brabantse Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Agenten van de dienst Speciale Interventies droegen gasmaskers. En ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. En een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij de dag van de stilte verstoorde. Iedereen moet op die feestdag binnenblijven en stil zijn, ook toeristen. De Zwitser van 26 wist dat, maar ging toch naar buiten, riep dat hij het allemaal onzin vond en gooide ook nog een video daarvan op zijn socials.
3: I made it to the beach. They didn't catch me. It's completely dark. Nobody out here. Crazy.
1: Ja, snel daarna werd de toerist opgepakt. De Zwitser zei tijdens de rechtszaak dat hij hangry was en dat hij niet wist hoe serieus ze de dag van de stilte nemen op Bali. Heb ik het weer nog voor je? Niet bepaald Bali hier, dat kunnen we wel zeggen. Het is volop aan het regenen, af en toe een klap onweer en een graad op 20.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Start je dag met Wijnand en Jamie in de

0: hit van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast?
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert morgen om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Lowlands beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 11 uur. New Wave live op Lowlands. 3FM.
5: Top 1003.
4: Ivo van Breukelen.
6: Een hele goede morgen. Dan gaan we met uur 2 alweer van de Festival Top 1003. Met zometeen Hard and Cold van Katy Perry. Coldplay is aanstaande. En eerst hier Raven Lanay.

0: 988 in de 3FM.
1: Festival Top 1003.
0: Daarvoor op 989 Raven Lené en Love Me Not. Een hele goede morgen. We zijn een uur en een kwartier geleden begonnen aan de lijst met

2026, wat toch een beetje als dan ja, het einde van het festivalseizoen wordt gezien. We mogen het ook wel de finale van jouw festivalzomer noemen. De 3FM Festival Top 1003. Grote dank voor het stemmen. Dankzij jou wordt dit echt een te gekke lijst de hele komende week. God, daar heb je. Oh, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede, Stijn. In de NPL-lijst. Als Coldplay bestaat, is er dan ook

alleen maar festivalbangers. Nummer 986.

maar na het Lowlands optreden was ik overtuigd. De energie was top. Ook met de vele Nederlanders die aanwezig waren. Al dus Pim over Moula Bay en Golband. Al lang niet meer van jou in de Festival Top 1003 op 986. En de lijst gaat door met zometeen nog Ed Sheeran. Maar eerst op 985.

1983 in de 3FM Festival Top 1003 gaat ze morgenmiddag ook ongetwijfeld spelen op Leuven. Daar speelt ze tussen 4 en 5 in de Alfa. Dat belooft nog te worden. Ondertussen appjes in de MU Luisterup van Joelle. Die zegt, wat een fantastische lijst is dit. Frank die zegt, Ivo, geef die twee meiden 18 even een stoel, want die blijven maar rondlopen. Ja, inderdaad, die zijn alleen maar blijven gaan. Die zijn blijven struinen. Ik verwacht dat ze dat de hele komende week ook nog gaan doen. Frank, de meiden achter mij op het scherm. Als je geen idee hebt waar het over gaat, check het even via de 3FM.nl. Kun je meekijken. En even een kleine servicemededeling. Want Lotte die zegt, kunnen jullie tegen iedereen zeggen dat ze hun lichten aan moeten doen op de weg. En dan niet alleen voor deze regen, maar gewoon eigenlijk altijd, zodat we elkaar een beetje kunnen zien. Ik heb het bij deze doorgegeven. Lotte, kunnen wij weer door met mooie muziek. De festival Top 1000.

Amsterdam Dance Event, ook weer in de hoofdstad Amsterdam, doet hij een speciale show in de Gashouder. Ja, de OG, de legend, het is Eric Preetz in de Festival Top 1003 terechtgekomen. Met Call On Me op nummer 979.

0: Van Best Kept Secret tot Tomorrowland.
1: People of Tomorrow.
2: En van Paaspop tot Siget. 3FM. Festival Top 1003. 1003. Nummer
0: 977.

0: Zometeen op 3FM. Meer 3FM Festival Top 1003. Met onder andere deze. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. 3FM.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hiphop-hit van Funnies. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
4: En hoe was het bij het ING-servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Zen.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, even.

0: festivalknallers zometeen in de Festival Top 1003. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over een snelweg in Friesland reden, krijgen toch geen boete.
2: NOS op 3.
1: De politie zegt dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie dat wel te doen. Ook zou worden achterhaald van wie de trekkers waren, waarvan kentekens waren afgeplakt. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat gebeurde vorige week op meer plekken, bij een ongeluk in de staart van de file die daardoor ontstond op de A59 bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in het Brabantse Waalre. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd woonwagens binnen. Er waren ook agenten bij die worden ingezet bij het opruimen van drugslabs, vertelt de politie.
3: Naar aanleiding van een drugsonderzoek gisteravond zijn we daar naar binnen gegaan rond 11 uur. Dat heeft geleid dat we in een aantal schuren en loodsen daar op het terrein drugsgerelateerde goederen hebben aangetroffen. Die zijn allemaal in beslag genomen en dat wordt deze ochtend allemaal nog afgerond. En er zijn geen aanhoudingen gericht.
1: Agenten droegen uit voorzorg gasmaskers bij de inval. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Of die info ook is doorgegeven, dat weten we niet. En Max Verstappen begint aan het allerlaatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun verwacht dat alle ogen op hem zullen zijn gericht.
4: Natuurlijk, altijd op Max Verstappen. Zeker zijn laatste keer in Zandvoort. En wie weet wat hij nog eventjes het publiek kan voorschotelen. Sprintrace is morgen al. Dat is nieuw in Zandvoort. Nog een keertje dus extra. En dan zondag de echte Grand Prix. En hij was in Hongarije al goed met een tweede plaats. Dus wie weet hoe goed die auto gaat zijn in Zandvoort.
1: Om 12:30 is de enige vrije training. Daarna om 16:30 de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Heb ik het weer nog voor je. 1 grote mix. Buien, af en toe een klap onweer. Tussendoor wat zon. En het wordt een graad of 20 vandaag.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 7 uur. Antoon. Live op Lowlands. 3FM.
9: Festival Top 1003.
8: Ivo van Breukelen.
10: Goedemorgen, het is 11 uur geweest. En daar gaan we weer met een uur lang de grootste festivalknallers ooit tijden. De finale van jouw festivalzomer.

0: Hayley Williams, Good Old Days, op nummer 975.
1: VFM Festival Top 1003.
0: Festival Top 1003 is begonnen. Twee maanden geleden speelde Hayley Williams nog op Best Kept Secret in Heel Varenbeek. En mede daarom een hele terechte toevoeging aan

0: is de mooie pakkies. Benson Boone, Mystical Magical, hoorde je in de Festival Top 1003.
1: Festival Top 1003.
0: Ja, wel een zakker, hè? Hey. Vorig jaar nog op 869, dit jaar op 973. In de 3FM Festival Top 1003. Maar goed, het wordt ook wel eens tijd om een keer op Pinkpop gaan zien, toch? Benson Boone, Mystical Magical, hebben een

ze zo ook nog wel een appje stuurt. Zonder dat ze deze hoort. Mede dankzij Ingrid terechtgekomen op 972 in de lijst. Met grootste festivalknallers aller tijden. De 3FM Festival Top 1003. Dit is Bastille, Laura Palmer. Walking.

0: Mr. Boy Pakkies, Benson Boone, Mystical Magical, hoorde je in de Festival Top 1003.
1: Festival Top 1003,
0: ja. Wel een zakker, hè? Vorig jaar nog op 869, dit jaar op 973. In de 3FM Festival Top 1003. Maar goed, het wordt ook wel eens tijd om een keer op Pinkpop gaan zien, toch? Benson Boone, Mystical Magical. We hebben een paar mensen waar we standaard een berichtje van krijgen in de NPO Luisterrip. Zodra we Bastille draaien. En die mensen die hebben natuurlijk ook op Bastille gestemd voor de 3FM Festival Top 1003. Wij van de Bastille fanclub, zeg maar. Zo zegt Ingrid, ja, Bastille! Ik verwacht dat ze zo ook nog wel een appje stuurt, omdat ze deze hoort. Mede dankzij Ingrid terechtgekomen op 972 in de lijst. Met grootste festivalknallers aller tijden, de 3FM Festival Top 1003. Er is Bastille, Laura Palmer. Walking out.

dat ze deze hoort. Mede dankzij Ingrid terechtgekomen op 972 in de lijst. Met grootste festivalknallers aller tijden. De 3FM Festival Top 1003. Dit is Bastille, Laura Palmer. Walking.

0: Zingen kan hij niet.
1: Sorry, maar de hype van GoTo is er altijd. Aldus Mirre uit Eindhoven in haar stemlijst. Tot 970, GoTo Jim. En misschien kwijt.
2: Are you guys having fun?
1: 3FM.
3: Festival Top 1003.
1: Zo is dat. De lijst met de grootste festivalbangers aller tijden. De Festival Top 1003 nog de hele komende week hier bij 3FM. Aangekomen bij nummer 969. En daarbij heeft Joas een stuk muziekgeschiedenis. Joas, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ivo.
1: Vertel eens even.
4: Nou ja, kijk, de Black Eyed Peas, die had in de Zero's al heel veel hits gehad met in de genres hip-hop en R&B.
1: Jazeker.
4: En toen, een beetje tegen het einde van 2006, las ze een pauze in. Will.i.am en Fergie, die gingen solo. In 2009 kwamen ze terug. En toen zag Will.i.am dat de muziekindustrie wel een beetje aan het veranderen was. Er kwamen nieuwe stijlen op, en wat modernere varianten van dance en house kwamen op. Electropop kwam op. En zeker ook in het decennium daarna, in de jaren 10, toen Bart was echt helemaal door. Hè. Toen had je echt heel veel dance-achtige nummers.
1: Ja.
4: En Will.i.am die zag het gebeuren en die dacht van ja, wij moeten hier ook iets mee gaan doen. Wij moeten ons ook gaan richten op die jongere generatie muziekliefhebbers. En zo is Boom Boom Pow eigenlijk ontstaan.
1: Ik vind, mag ik jou bedanken voor dit kleine, voor deze kleine bloemlezing eigenlijk.
4: Dankjewel.
1: Ja,
4: ik maak zelf ook radio, dus ja, vanmiddag mag ik weer.
1: Ik kreeg die indruk al. Nou, vertel, plug het even, waar ben je te horen vanmiddag?
4: Op Radio Hattem vanaf 2 uur.
1: Radio Hattem vanaf 2 uur, zet het aan. Dankjewel Joas, mooi weekend en veel plezier, fijne show. Hij is er niet.
4: Dankjewel. Wacht even.
1: Ja, oké, dag Joas.
4: Dankjewel, jij ook.
1: Jul, ging dat over vanmiddag Rob van de radio of wat is er? Wat is er aan de hand?
5: Ik hoor jou zeggen, zet hem aan om 2 uur.
1: Ja.
5: Ik heb verder de context niet echt gehoord, maar toen dacht ik, zet Sebastian Okhuizen aan om 2 uur.
1: Ja, nee, maar dat ging over Joas, die zit zelf vanmiddag op de radio.
5: Ja, maar ja, sorry.
1: Vind jij niet belangrijk?
5: Ik ga niet iemand anders adviseren.
1: Ah, je wil zo'n jongen toch even de ruimte geven?
5: Nee, je hebt natuurlijk wel gelijk.
1: En dan ben je net op tijd weer terug, hè? Want hij is er 4 uur vanmiddag. Is hij er gewoon met het festival op 1003, toch?
5: Dat is ook zo.
1: Dat dacht ik. Rob van de radio. Robert Jansma, vanmiddag terug. Goed, Joas die een bloemlezing gaf over deze nummer 969. The Black Eyed Peas. Dit is Boom Boom Pow.
6: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

top 1003. DJ Peewee. Dat zegt je misschien niet zoveel meteen. Misschien ook wel. Misschien ook niet. Maar dat is het alter ego van de man die je nu gaat horen op 967. Onder dat alter ego doet hij regelmatig showtjes. Als discjockey dus. Onder andere in het voorprogramma van Bruno Mars. Een maandje geleden deed hij nog een speciale afterparty voor de jubileumeditie van het North Sea Jazz Festival. En je hoort hem nu dus onder zijn eigen naam, dit keer met Kendrick Lamar samen. Anderson .Paak dus met Kendrick Lamar. Tint is dit op 967. En de festival.

U2 en Pride hoor je op 966 in de 3FM Festival Top 1003. We gaan naar een flinke zakker in de lijst. Vorig jaar namelijk nog op 586, dit jaar dus op 965. Gelukkig nog wel genoeg opgestemd om de lijst te halen. Mede door Rani, die vindt dit een geweldig dansbaar nummer. En dat is het natuurlijk ook. Ed Sheeran met Don't.

0: kaas is eigenlijk veel lekkerder.
1: Dat is lekker, een beetje roomboter erbij.
0: Even lekker.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Ondeugend, nou niet zo'n ondeugend krentenbolletje natuurlijk.
1: Nee.
0: Wel een ondeugend lijstje zo meteen?
1: Och, wat een lijst, die Festival Top 1000. Ik heb er zoveel zin in. Echte tijdloze track, die helemaal bij jou zou kunnen passen, van The Boss.
0: Oh.
1: En een liedje waar Danique op heeft gestemd. Wat overal in Nederland, maakt niet uit hoe het er buiten nu bij je uitziet, het zonnetje gaat laten schijnen.
0: Heel veel plezier zometeen met deze waanzinnige lijst. De Festival Top 1003 gaat zometeen verder na 12 met Mark Meijer bij 3FM. 10 uur

0: alleen op 3FM.
1: Meer 3FM Festival Top 1003.
0: Met onder andere deze.
2: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou. Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
18: KWF, tegen kanker voor het leven.
20: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: met Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. Altijd al betaald GTA willen spelen. Ja, je moet er wat voor over hebben, maar het kan. NOS op 3. Laten we zo even door de voorwaarden lopen. Eerst, Nederland veroordeelt samen met andere Europese landen het illegale bouwplan van Israël op de westelijke Jordaanoever. Het land bereidt de bouw voor van duizenden huizen ten oosten van Jeruzalem in Palestijns gebied dat niet van Israël is. De Utrechtse minister noemt het plan een manier om te voorkomen dat Palestijnen ooit hun eigen staat kunnen hebben. Onze buitenlandminister Berendsen vindt het plan onacceptabel.
2: De illegale nederzettingen zijn tegen het internationaal recht. We maken ook een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk. Dit kabinet staat voor een twee-staten-oplossing. En die uitspraken van minister Smotrich, ook hij is niet voor niets persona non grata in Nederland. Dit zijn extreme ministers die extreme uitspraken doen die voor ons onacceptabel zijn.
1: De politie in Australië heeft een man opgepakt die informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. Die man zou in Rusland 2 maanden lang een militaire training hebben gevolgd, zegt de politie.
3: In oktober 2024, the man traveled to Russia and allegedly undertook military-style training before returning to Australia in december 2024.
1: En daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Of hij die info ook heeft doorgegeven, weten we niet. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Gisteren deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van die man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. En militairen uit de Amerikaanse staat Georgia kunnen 4 dagen vrij krijgen als ze zich een paar jaar extra aanmelden voor het leger. In die 4 vrije dagen krijgen ze om een bijzondere reden. Die mogen ze namelijk gebruiken om GTA 6 te spelen. Het leger hoopt zo dat de militairen langer bij de krijgsmacht blijven. GTA komt als het goed is in november uit. Die datum is al een paar keer opgeschoven. Volgens game studio Rockstar was de game eerder nog niet goed genoeg om online te zetten. Het weer stopt van alles in de blender en je krijgt vandaag buien, af en toe onweer, ook zon. En het is daarbij een graad of 20.
4: Dan 3 van verkeer van de ANWB. Het is best wel druk. 141 kilometer file. Dat is zelfs voor een vrijdag best wel vroeg druk. Langs de file staan op dit moment onder andere op de A1, op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Bij knooppunt Rotterpolderplein vanwege bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken minder, kwartiertje vertraging. Dan de A12 Den Haag-Utrecht voor de Meern spoedreparatie. 1 rijstrook minder en ook daar een kwartiertje. En dan nog de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Bij de afrit Schaarsberg heb je een half uur vertraging. Andere file in Nederland zijn op dit moment een kwartiertje of korter. 3FM.
5: Ster. Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij MediaMarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
14: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 11 uur. New Wave live op Lowlands. 3FM.
17: Festival Top 1003.
16: Mark Meijer.
4: Het voelt misschien niet zo als je er buiten kijkt, maar we zijn helemaal in de festivalsfeer. En welkom bij de Festival Top 1003 van 3FM. Met op 962 Jax Jones en You Don't Know Me.

0: vele legendarische optredens. Waaronder uiteraard ook in Nederland.
1: The Boss, Bruce Springsteen, I'm on fire. Mede dankzij het stemmen door Marije en Esther uit Haarlem. Terechtgekomen op nummer 961.
2: VFM Festival Top 1003.
1: Mark Meijer. Zo, heel goedemiddag. 12 over 12. We zijn begonnen vanmorgen aan de lijst met de 1003 beste festival anthems ooit. Tenminste, volgens jou en al je mede 3FM-luisteraars. Je kon stemmen via 3FM.nl. Heel veel dank als je dat gedaan hebt. Als je hebt laten weten aan welke liedjes de mooiste herinneringen kleven. Of liedjes waar je heel graag herinneringen bij zou maken. Artiesten die nog hoog op je bucketlist staan. Die je nog nooit live hebt gezien. Maar waarvan je dat wel heel graag zou willen. De Festival Top 1003. Met de allerbeste anthems die je doen denken aan de festivalzomer. En aan je mooiste live ervaringen. Die hoor je de hele komende week. Tot en met volgende week vrijdagavond 7 uur. Thanks voor je stem. Er staat een hele hoop bangers voor je klaar. Dat begrijp je zelf ook wel. Want je hebt de lijst mede samengesteld. En die op 960 staat, vind ik ook zo waanzinnig. Is onder andere opgestemd door Danique.
3: Dit liedje geeft me gewoon echt zo'n heel erg zomers gevoel. Al kan het de hele dag regenen en super koud zijn. Als ik dit liedje hoor, dan voel ik gewoon echt een beetje die zomervibes. En ik heb er ook gewoon een hele mooie herinnering aan.
1: Namelijk, wil je die delen?
3: Ja, we hebben hier ook gedanst en gezongen tijdens mijn eindgala in 5HAVO. Dus dat is gewoon, dat was heel gezellig.
1: Nou, aan jou de eer dan om te vertellen over welk liedje dit gaat.
3: Dit gaat over het liedje Brazil van Declan McKenna.
2: 960.

0: or another.
1: Wat een banger. Jasper uit Hoorn, dankjewel. Voor je stem op One Direction, One Way or Another. Stond op 959 in de festival top 1003 van 3FM. De vrouw die je één plekje hoog hoort, is al een paar jaar redelijk stil rondom haar. Maar ik heb het gevoel dat de Beyoncé-bom binnenkort weer gaat barsten. Over een paar weken wordt haar album B-Day 20 jaar oud en Beyoncé zelf 45. En het verhaal gaat dat er rond die periode een soort jubileumalbum moet uitkomen. Eindelijk weer een beetje nieuws rondom Queen Bee, nadat ze 2 jaar geleden voor het laatst met een echt serieus groot wapenfeit kwam. En dat was dit liedje. Onder andere de lijst ingestemd door Jet Uitvegel. Dankjewel voor je stem op Texas Hold'em van Beyoncé. Staat op 900.

0: or another.
1: Wat een banger. Jasper uit Hoorn, dankjewel. Hoor je stem op One Direction, One Way or Another. Stond op 959 in de Festival Top 1003 van 3FM. De vrouw die je één plekje hoog hoort, is al een paar jaar redelijk stil rondom haar. Maar ik heb het gevoel dat de Beyoncé-bom binnenkort weer gaat barsten. Over een paar weken wordt haar album B-Day 20 jaar oud en Beyoncé zelf 45. En het verhaal gaat dat er rond die periode een soort jubileumalbum moet uitkomen. Eindelijk weer een beetje nieuws rondom Queen Bee, nadat ze 2 jaar geleden voor het laatst met een echt serieus groot wapenfeit kwam. En dat was dit liedje. Onder andere de lijst ingestemd door Jet Uitvegel. Dankjewel voor je stem op Texas Hold'em van Beyoncé. Staat op 900.

is er. Die zegt, deze plaat tijdens een zomerse dag op een dancefestival. Man, wat blijft dit een banger, Tondo. En wat is Disclosure een superact? Ja, Tondo van Disclosure hoorde je op nummer 957 in de Festival Top 1003 van 3FM. Vrouw die je nu hoort, heeft dit jaar een paar festivals aangedaan, maar niet heel veel. Dat zouden er volgend jaar best wel eens meer kunnen worden. Voor het eerst in echt heel lange tijd is ze namelijk weer eens een keertje muziek uit aan het brengen. En dat zou goed nieuws kunnen zijn voor Sonja, die dan nieuwe herinneringen kan gaan maken. Die zag haar voor het eerst 13 jaar geleden op Pinkpop 2013. Love Me Like You Do, dit is Ellie Goulding op 956 in de 3FM Festival Top 1003.

één van de twee Radioactives in de lijst. Imagine Dragons komen ook voorbij in de Festival Top 1003 met hun Radioactive. Daar moet je nog eventjes op wachten. Gerwin die stemde trouwens op alle beide liedjes met dezelfde titel. Je weet gewoon precies hoe dat gegaan is, toch? Dat hij dacht, oh ja, ik ga Radioactive stemmen. En toen zag hij de ene verschijnen en de andere ook. Toen dacht hij, oh, die andere is eigenlijk ook wel leuk. Stem ik dan ook wel op. Ook Monique uit Brunsum stemde op Radioactive. Zij dan wel alleen op de versie van Kings of Leon. Hoorde je op 955 in de 3FM Festival Top 1003. Wel grappig trouwens, ik dacht, ik ga het eens even uitzoeken of er nog meer liedjes zijn, zeg maar, met dezelfde titel die voorkomen. De meest voorkomende titel in de Festival Top 1003 van dit jaar. Denk even één seconde zelf over na. Ja, ik vond hem moeilijk. Is Sorry. Sorry komt 4 keer voor in de uitvoering van Kiteman, Justin Bieber, Nothing But Thieves en Kensington. Sorry is dus de met 4 keer de meest voorkomende titel in de festival.

0: Nobody to Love hoorde je op nummer 953. 3FM Festival 2003. De lijst met de 1003 beste festival anthems ooit. Tenminste, gebaseerd op jouw stem en die van vele andere 3FM-luisteraars. Ook op die van Geert. Ga even naar Geert. Hallo, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Mike.
0: Heel veel meer festivalteam gaan we het niet krijgen. Want jij bent over een uurtje of zo op je bestemming.
1: Ja, klopt. Ik ben al onderweg naar Lowlands toe en heel veel zin in, want het was 2-3 jaar geleden voor het Lowlands en ja, ik miste het eigenlijk afgelopen jaar en dus heel blij dat ik erbij ben.
0: Hé, maar even, hoe kan jij nou op vrijdagmiddag er naartoe gaan? Ja. Hebben vrienden al een tentje opgezet?
1: Ik kamperen ging niet meer lukken, dus ik ga even op en neer vannacht. ja, ik moet ook nog voor mijn katten zorgen en dan ga ik vanmorgen even af en nacht die zoeken in de buurt.
0: Ongelooflijke toewijding wel, gewoon heen en weer rijden naar Brabant en weer terug. Heel dapper.
1: Ik doe alles voor de live muziek. Dus,
0: nou, dat is goed om te horen. Ja, ook je stem uitbrengen via 3FM.nl op de festivaltop 1003. Onder andere de nummer 952 die komt van jouw hand. En dat is Dancing on My Own van Robin. En ik zat eens te kijken in jouw stemlijstje. Jij had het zo mooi verwoord, het live optreden van Robin dat jij zag op Down the Rabbit Hole. Neem me even mee terug naar dat moment.
1: Ja, het was 7 jaar geleden, 2019. En Robin was een van de grote namen in de Teddy Tent. En ik weet nog dat ik had een Zweedse vlag meegenomen. Want ik spaar vlaggen en dat vond ik leuk om sfeer te maken. Okay. En einde van de set, toen ging ze haar grote hit Dancing on My Own spelen. En voor mij is dat een van de mooiste break-up songs die ik ken. En ja, dat was echt een kippenvel moment, omdat zeg maar de eerste coupletten, toen kwam het refrein en zij liet het hele publiek gewoon a cappella dat zingen. En dat was echt magisch als je daartussen staat, gewoon zo'n sing-along, geweldig gewoon.
0: Dank voor je festivalverslag, ook dank voor het feit dat je me er even zachtjes aan herinnerd hebt dat 2019 alweer 7 jaar geleden is, want dat was me even ontglipt. Ja. maar geweldig festivalverslag van Robin, dankjewel. Ja. En we gaan het draaien op 952, staat dus Dancing on My Own.
1: Dankjewel, man.

for the Moment van Eminem. Als je denkt aan festivals, dan denk je misschien Zwarte Cross, Lowlands, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Rockwerchter. Maar wat dacht je van het Eurovisie Songfestival? Is ook een festival, moeten in ieder geval Tom uit Landgraaf en Geert uit Joure gedacht hebben. Die hebben namelijk gestemd op Douwe Bob. En Douwe Bob deed met dit liedje mee aan het Songfestival. Op nummer 950 in de Festival Top 1003, Slow Down.

0: top 1003 van 3FM was voor The Offspring en Why Don't You Get a Job. Binnen een paar minuten hoor je op nummer 948 een vrouw die heel veel te danken heeft aan een Nederlands festival. Waar je misschien wel nog nooit geweest bent, maar dat is de plek waar haar carrière echt een hoge vlucht kreeg.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: 3FM. Goedemiddag, de bijna weekendvrijdag van 3FM met de Festival Top 1003 en Oliver Heldens zometeen. Eerst gaan we naar het nieuws met Cindy Dijkers.
15: Ja, goedemiddag. Maar we moeten toch eerst ook nog even naar de reclame.
16: Ik eet alleen maar brood waar heel veel vezels in zitten. En allemaal vitamines en ijzer. Dat vind ik zo lekker.
15: Ja, dat klinkt super gezond, maar zit dat er eigenlijk wel in?
17: NOS op 3.
15: Volgens de Consumentenbond niet. Fabrikanten misbruiken volgens hen claims over vezels om hun producten gezonder te laten lijken dan ze echt zijn. Op veel eten staat bijvoorbeeld bron van vezels, maar dat wil niet zeggen dat je ook echt veel vezels binnenkrijgt.
18: Denk dan bijvoorbeeld aan becel, haver en vezels of soorten humus. Ja, daar eet je dan heel weinig van en dan zit er bijvoorbeeld maar 0,3 gram vezels in een portie. En je hebt 25 tot 40 gram vezels per dag nodig. Dus ja, daar kan wel op staan bron van vezels. Maar ja, het draagt amper bij aan die hoeveelheid vezels die je per dag nodig hebt.
15: En ook ziet de Consumentenbond veel producten in de supermarkt die weliswaar veel vezels bevatten, maar nog veel meer suiker. En dat maakt het dan weer ongezond. Een grote brand in een restaurant in het oosten van Zwitserland vannacht. Die brak uit op de tweede verdieping daar. En op beelden is te zien dat de vlammen daarna al snel uit de ramen in het dak kwamen. 8 mensen raakten gewond en er worden ook nog 5 mensen vermist. Er zijn nog eens 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. En daarmee komt het totaal aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw. Ze zouden online bedreigende dingen hebben geschreven onder beelden van agenten die optraden tegen demonstranten. En in Ulft hebben ze dit weekend een primeur. Daar kan je op Huntenpop namelijk losgaan in de Discodome, een nieuwe tent. Het is een nieuwe constructie met een koepel van 25 meter breed. En die trekt niet alleen dansende festivalgangers.
19: Festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die Discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
20: Als je dat zegt, dan moet je al lachen. Beetje trots wel, of niet?
19: Ja, stiekem wel. Het zijn van die unieke dingen die anders, net anders zijn dan anders. En dat maakt het ook wel weer leuk, zeg maar. Net een uitdaging, andere dingen en zo.
15: Deze spiksplinternieuwe dome zou eerst op Tomorrowland zijn debuut maken. Maar dat ging niet door. In de Achterhoek zijn ze daar eigenlijk wel blij mee. Want die eer krijgen zij nu op hun naam. Het weer, ja, van alles en nog wat. Er vallen buien, af en toe is er ook onweer, maar ook zon. Het is daarbij een graad of 20.
14: Brief en verkeer van de ANWB dan. Er staan niet 123 files. Er staat 123 kilometer aan files. Dat is best wel druk, ook voor een vrijdagmiddag. We pakken de bijzonderheden er even uit. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Zorgt bij knooppunt de Hoogte op dit moment voor 10 minuten vertraging. En op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem zijn veiligheidsmaatregelen van kracht. Daardoor kan je de spitsstrook niet gebruiken. Ter hoogte van de Alfred Schaarsberg zorgt dat voor 40 minuten vertraging. Komt omdat er daar takken voor de camera's hangen, waardoor ze de spitsstrook niet veilig open kunnen doen. Dat gaat daar waarschijnlijk dus nog wel even duren. Dan op de A325 tussen Nijmegen en knooppunt Velperbroek. File voor Westervoort zorgt voor 40 minuten extra reistijd.
21: 3FM.
22: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
26: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
27: Geluidsoverlast?
26: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Crayon Rolluiken.
28: Fix die ruit voor je vakantie.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
31: Lowlands beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 7 uur. Antoon, live op Lowlands. 3FM.
32: Festival tot 1003.
31: Mark Meijer.
14: Met op 948 de carrière van de dame die begon op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Dua Lipa op 948. Dit is New Rules.
32: 948.

Dank aan Stefan, Björn en Tessa onder andere, die gestemd hebben op de nummer 947 uit de Festival Top 1003, Gold on the Ceiling van de Black Keys. Mooi hoe track uit 2013 toch nog nieuw kan binnenkomen in de lijst. En terecht, van deze man is een graag geziene gast op het grootste dancefestival van Europa. Stond ook dit jaar weer op Tomorrowland. En zo

0: bizar goede zanger Tom van Kien raakt altijd elke noot. En het leuke is, hij doet van bepaalde liedjes doet hij variantjes. Dan zingt hij de melodieën net een beetje anders dan dat je hem op de plaat hoort. En die doet hij al, nou, hoe lang bestaat Kien? 20, 25 jaar. Ieder optreden doet hij dat bij al die liedjes exact hetzelfde. En toch vind ik het elke keer goed. Deze bijvoorbeeld bij Ben & Bray. Kan ik dat gewoon meezingen, omdat hij het altijd doet. Maar het blijft zo sterk.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Nou, Bas, Patrick, Evian, Brechtje en Gertrude, die zijn net zulke grote fans van Kien als ik. Dank voor jullie stemmen op Bend & Break, hoor je op nummer 945 in de 3FM Festival Top 1003. Ik denk, de grootste fout van mijn leven was geen kaarten kopen voor Down the Rabbit Hole van dit jaar. Ik ben echt, zo lang als ik kan luisteren, en dat is echt al best wel lang, ben ik helemaal betoverd door de muziek van Talking Heads. Die bestaan al dik 30 jaar niet meer, maar de frontman, David Byrne, die treedt nog steeds op. En de recensies van zijn Down the Rabbit Hole optreden, die waren niet positief, lovend, lyrisch, die waren echt uitgelaten. Heel

mede dankzij de stem van Christel uit Rotterdam op 943 terechtgekomen. Son Milieu en Tell Me More in de 3FM Festival Top 1003. Dankjewel voor je stem op je lievelingsfestival anthems. Ja, deze mannen die zijn ook weer heel lekker bezig. Hebben eergisteren een nieuw album aangekondigd. Met hun spectaculaire show Pinkpop van dit jaar nog vers in het geheugen. Wordt de opvolger van het album met dezelfde titel als dit liedje. Het zou je dan ook niet verbazen dat het liedje ook van het album afkomt. Sphinx van Direct. Op nummer 942 in de 3FM Festival Top 1003. Met dank aan Mary, Bas en Sjoerd die op deze stem.

0: uit Hans Weert. Die heeft een mooi lijstje ingeleverd. 2 tracks van Michael Jackson, 18 van The Weeknd. Nou, The Weeknd heeft 7 plaatsen weten te veroveren in de Festival Top 1003. En ik denk dat Lucas er wel een klein rolletje in gespeeld heeft.
1: 3FM.
2: Festival Top 1003.
0: You're the Can't Feel My Face van The Weeknd op nummer 941. Ja, ik hou niet zo van gendernormatief denken, maar je hebt gewoon bepaalde acts waar voornamelijk door mannen opgestemd wordt. Ik weet niet of er liedjes van Nickelback bijvoorbeeld in de lijst staan, maar ik denk dat daar voornamelijk mannelijke stijl opgekomen zijn van gasten die leren jassen dragen en Harley Davidsons rijden. Maar er zijn ook artiesten die juist heel goed liggen bij de vrouwen. Ik zat een beetje door de liedjes die de lijst hebben gehaald van de volgende dame heen te kijken. Toen viel het me op dat er toch vooral heel veel vrouwen opgestemd hebben. Dus ik heb even mijn breintje aan het werk gezet. Alles wat ik geleerd heb van meneer Hogeboom op de middelbare school heb ik er even ingezet. En toen heb ik even berekend. Zij heeft 5 liedjes in de Festival Top 1003. Daar was niet zoveel rekenwerk voor nodig. Maar dat heeft ze vooral te danken aan dames. Bijna 66% van de stemmen op liedjes van Bente komt van vrouwen. Is natuurlijk ook wel echt een voorbeeld en een idool voor velen. Danique, Laura, Floor en Melle, die stemden op deze van haar. Als ik met de wind kon dansen van Bente op 940 in de 3FM Festival Top 1003.
3: Stormpje.

2003 was voor Amy Winehouse en Mark Ronson en Valerie. Het lekkere aan die eerste dagen van zo'n festival Top 1003 is dat je nog heel veel liedjes tegenkomt die relatief wat minder stemmen hebben gepakt. Dus kunnen tunes zijn die je echt compleet vergeten was of die je überhaupt nog helemaal niet kende. Zoals het eerste liedje waarmee we Sam Fender leerden kennen. Inmiddels heeft hij met Rain Me In een hit op zijn naam staan die zijn weerga niet kent en waar hij waarschijnlijk ook nooit meer overheen gaat. Maar het is ook leuk om het liedje te horen waarmee het allemaal begon. Het liedje waarmee we Sam Fender leerden kennen. Nog wat rauwer, nog wat donkerder, nog net iets minder glad gestreken en gepolijst. Echt fantastisch. Op 937 in de 3FM Festival Top 1003 is dit Sam Fender met Start Again.

0: Ja, van dat helemaal niet verkeerde het Full of Dreams album van Coldplay. Echt een uitstekend liedje hoorde je op 9.35 in de 3FM Festival Top 1003. Bas uit Nederweert, onder andere dank voor je stem. De lijst is nog te horen tot en met volgende week vrijdagavond 7 uur. Zometeen na 2 pakt Sebastian hem verder met je op.
1: Zometeen op 3FM. Meer 3FM.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
2: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Puzzeldeal, wellnessdeal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Nu al de allerleukste lijst van het jaar hier bij 3FM. Zometeen verder met de 3FM Festival Top 1003. Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van Sydney Dijkers.
4: Ja, goedemiddag. In de buurt van Berlijn is een geheime wapenopslag ontdekt. NOS op 3. Mogelijk was die bedoeld voor Russische aanslagen in Duitsland, vertelt correspondent Charlotte Weijers.
5: Dus dat zouden bijvoorbeeld aanslagen kunnen zijn op leidinggevende van Duitse wapenindustriebedrijven. Natuurlijk belangrijk voor de steun voor Oekraïne, waar Rusland niet op zit te wachten. Of bijvoorbeeld belangrijke figuren uit de Russische oppositie die buiten Rusland leven. Nou, vooralsnog is er geen reactie van Rusland hierover bekend, maar in het verleden hebben ze dit soort beschuldigingen altijd van de hand gewezen.
4: De wapens lagen in een bos en werden vorig jaar al ontdekt. Duitsland heeft sindsdien de plek lang in de gaten gehouden, in de hoop dat er iemand langs zou komen om een wapen op te halen, maar dat is niet gebeurd. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam namelijk daar in een sloot terecht. De overleden man was de koetsier en iemand die in die koets zat raakte niet gewond. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. Die werden online verkocht en kwamen vooral uit Azië. Ze kwamen niet door alle controles heen en zijn dus mogelijk niet veilig. Na een waarschuwing van het Franse ministerie van Gezondheid zijn al meerdere advertenties voor die condooms verwijderd. En de fans zijn inmiddels neergestreken op de camping in Zandvoort.
6: Ja, het wordt een druk weekend, een lang weekend, maar wel een heel mooi weekend.
4: Want daar barst natuurlijk het Formule 1-feest weer los. Voor de laatste keer dat dan weer wel. En dat is jammer, want Formule 1 in Zandvoort is meer dan alleen de races.
7: Hier heb je ook nog echt een stukje festival erbij. Dus echt met muziek. Dat heb je in, ja, op andere circuits. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt in Europa dat het echt op deze manier gewoon is opgezet. Dus ik vind het echt ontzettend jammer.
4: De coureurs hebben alweer even kunnen oefenen vanmiddag op de baan. En om 4:30 dan wordt het weer wat serieuzer. Dan is de kwalificatie voor de sprintrace.
8: Voor wie juicht u op de tribune?
9: Ja, voor wie denk je?
8: Verstappen.
9: Voor Max Verstappen natuurlijk.
4: Het weer dan op de meeste plekken droog, maar er vallen hier en daar nog wel verschillende buien. Vanavond vooral alleen aan de kust nog wat regen. Morgen dan ook weer meerdere buien met ook af en toe zon hoor. En een graad of 20.
3: Dankjewel Sydney. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Het is al vroeg druk op de weg en de meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten of langer. Die staan op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor afrit Hoenderloo een kwartier. A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven heb je 15 minuten.

0: Voor Nijmegen-Dukenburg heb je 11 minuten vertraging. 3FM.
1: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuw. De

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.

0: verfzaken. Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 11 uur. New Wave. Live op Lowlands. 3FM.
1: Festival tot 1003.
0: Sebastiaan Hockhuizen.
2: Wist je dat een stem uit het langste lintdorp van Nederland er onder andere voor heeft gezorgd dat S10 met mijn haren ruiken naar vuur op 900, 934 staat? Jawel.

0: 933 is voor Antoon en tot het eind van mei.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ja, schitterend man. Ook het verhaal wat Sarah uit Den Haag erbij zegt in de motivatie van haar stemlijstje. Ze zegt, deze van Antoon raakt mij echt prachtig. Een echt emotioneel nummer. Voor mijn Engels eindexamen moest ik een presentatie houden en ik koos Antoon als onderwerp. Voor die presentatie had ik zijn LP tot het eind van mei mee. En ik kreeg er uiteindelijk een 9,8 voor. Nou ja, Sarah, ik kan je in ieder geval een dikke 10 geven voor je stemlijstje. Want onder andere dankzij jouw stem op Antoon is hij dus lekker in de lijst gekomen. De 3FM Festival Top 1003. Daarvoor op 934. S10, mijn haren ruiken naar vuur. Ik zei het al even. Onder andere een stem uit het langste lintdorp van Nederland. Uit Assen-Delft. De stem van Rani zorgde ervoor dat hij erin stond. Maar ook Daphne uit Dordrecht stemde op die waanzinnige tune van S10. Hey, en straks om 4 uur staat die Antoon trouwens live in Alpha op Lowlands. En vanavond hoor je hier vanaf 7 uur alles van Lowlands 2026 op 3FM. Met onder andere de set die Antoon dus zometeen gaat laten horen daar in Binnenhuizen. Ondertussen Sebastiaan hier. Tot de klok van 4 met het allerbeste van de Festival Top 1003. Want ja, ik mag het presenteren, dus dan moet ik natuurlijk ook wel zeggen dat het het allerbeste is. Het is een lijst vol geluk, vol liefde, gebroken en geheelde harten. Maar vooral heel veel iconische momenten. Met echt een hele fijne lijst hoor, het komende uur. Chef en vrouwtje met een heerlijke samenwerking. Oeps, komt voorbij. Brainpower ga je horen, maar ook Biffy Clyro is gewoon van de partij. Met nu op nummer 932. Een track waar Laila uit Groningen onder andere op heeft gestemd. Queen of Pinkpop sinds vorig jaar. Gaf zij op de Noordzee een waanzinnige set die haar deze plek opleveren. Tate McRae nu.

2025 op het Madness Festival nog. Op Ameland had je ze kunnen spotten. Will and the People, onder andere in de lijst dankzij Katja en Christian en Roel die erop stemden. Je hoorde ze op nummer 931. De 3FM Festival Top 1003 is. Het is een hele gevarieerde lijst aan liedjes met allemaal één gemene deler. Het zijn bloedheerlijke, gezellige, emotionele, indrukwekkende tunes die je voorbij kan horen komen op festivals. Wat voor festival het ook is. Groot, klein, dorp, stad, platteland of zee. Je hebt allerlei festivals natuurlijk. Een hele kleurenpalet aan muziek komt zometeen en de rest van de week samen hier bij 3FM. Met over een paar minuten een track die voor misschien een aantal mensen nog helemaal nieuw gaat zijn. Die je voor het eerst gaat horen. Namelijk een van Sef samen met Vrouwtje. Die hebben een liedje samengeschreven. Dat liedje heet Oeps en is zometeen te horen op nummer 9.

0: Deze
1: potje
0: ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Brainpower dansplaat.
2: BFM. Festival Top 1003.
1: Gemaakt in 2002, maar uiteindelijk nooit meer uit het collectieve geheugen verdwenen. Een echte tijdloze track en ook nog eens een waanzinnige festivaltrack die onder andere dankzij Robin uit Venlo een plekje krijgt in de 3FM Festival Top 1003. Brainpower dansplaat hoorde je op 928. En ook over de Nederlandse grenzen heen, bijvoorbeeld bij onze zuidenburen, komen wij en zij daar ook graag op de festivals natuurlijk. Dit weekend is Pukkelpop weekend, vorige maand nog Rock Werchter en natuurlijk het allergrootste dancefestival ter wereld, Tomorrowland. En op die twee festivals stonden twee van de drie artiesten die je nu gaat horen op 927. Want op Tomorrowland de man van de 1003 hits eigenlijk wel. De halve lijst zou gevuld kunnen worden met tracks van David Guetta. Maar ook de man die dit jaar dus op Werchter en op Pinkpop stond, namelijk Teddy Swims. David Guetta ga je 7 keer horen de komende dagen in de 3FM Festival Top 1003. Nou, Teddy Swims iets minder, want die is nog wat minder lang bezig natuurlijk. Maar het is een hele goede eerste keer in die lijst voor Teddy Swims. Je hoort hem op 927.

0: mijn favoriete live acts in ieder geval. Maar ook zeker die van Eefje uit Vught. Biffy Clyro op 926 in de Festival Top 1003. Eefje, ik ben zeer jaloers op je. Ze vertelt namelijk in de motivatie bij deze track dat ze Biffy Clyro heeft gezien op Rock Werchter, op Lowlands, op Pinkpop. En meerdere keren gewoon met concerten in Nederland. In ieder geval dankjewel op je stem op Bubbles. Heel erg blij dat hij het lekker de lijst heeft gehaald. En we schuiven langzaam verder door de lijst heen met de allerbeste festivaltracks ter wereld ooit gemaakt. En een van die liedjes staat hoe dan ook in de lijst. Door een beetje hulp van Vrouwkje. Want in 2020 nam Vrouwkje hier in de 3FM Livebox een hertaling op van Same Love, track van Macklemore en Ryan Lewis. Dat was het grote doorbraak onderdeel van de doorbraak van Vrouwkje. Maar zeker ook een boost voor het origineel van deze track. Want dankzij onder andere Vrouwkje dus, maar ook dankzij de stemmen van Vera, Mirjam en Nanik, hoor je op 925 Macklemore en Ryan Lewis. Dit is Same Love.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like,

0: say.
1: Nou, en ook zonder Pink Panthers ging die heerlijk op Pinkpop, hoor, deze.
2: 3FM Festival Top 1003.
1: Queen of the Season, Queen of the Summer eigenlijk. Misschien wel van het jaar. Zara Larsson hoorde je samen met Pink Panthers op 924 met Stateside. Favorietje van Sophie Hukema natuurlijk. Waar die we normaal gesproken op dit tijd zitten natuurlijk is bij 3FM. Maar onder andere dus dankzij de stem van Sophie uit Amsterdam. Van Angela uit Den Haag, maar ook Amber uit Barneveld. Hoorde je Miss Pinkpop en Siget 2026 met Stateside dus op 3FM. Weinig festivals dit jaar voor Bruno Mars. Natuurlijk wel een grote tour. Met onder andere een aantal keer de Johan Cruijff Arena. Maar zijn set op Pinkpop 2018 staat nog steeds goed in het geheugen gegrift van een hoop stemmers die ervoor zorgden dat Grenade van Bruno Mars op 923 staat in de Festival Top 1003. En dan denk je, waarom start je hem niet in? Hij begint gelijk met zingen, dus ik laat het heel veel stilvallen.

2 jaar geleden op Pinkpop, maar nog steeds vers op het netvlies van onder andere Jesse uit Nijmegen. Je hoorde Avril Lavigne, I'm With You, op nummer 922 in de festival Top 1003 van 3FM. Zometeen Rihanna voor je onderweg. Eerst Greta Van Fleet. 92% van de stemmers identificeert zichzelf als man bij deze tune. Ik denk dat er nu wel wat gauw bij gaan komen. Als in, er luisteren nu net zoveel mensen, toch? Greta Van Fleet, Highway Tune, 921.

0: lang niet gehoord, zeg. Om 920, Rihanna. En Man Down, opgestemd onder andere Tim uit Noordwijk en Tamara uit Brunsum. Dankjewel, jongens. Zometeen houden we het lekker credible.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder andere...

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: 3FM.
11: Staag verder met de 3FM Festival Top 1003. Tame Impala, Def Rhymes, John Mayer. Je gaat het allemaal voorbij horen komen. Na het laatste nieuws krijgen we Sydney Dijkers.
12: Goedemiddag. Na bijna 3 weken blus is de grote natuurbrand in de buurt van Venray eindelijk uit.
10: NOS op 3.
12: De regen heeft daarbij goed geholpen. Het vuur brak op 3 augustus uit en legde 100 hectare natuur in de as. Na 2 dagen was de brand eigenlijk al onder controle, maar het nablussen duurde nog lang dus. De noodverordening wordt nu opgegeven, maar het gebied blijft voorlopig wel verboden terrein. Het is namelijk nog steeds erg gevaarlijk omdat verbrande bomen en takken zomaar om kunnen vallen. Ajax-fans die gisteren de wedstrijd tegen het Zwitserse FC Sion hebben gekeken op Kijk, krijgen hun geld terug. Het kostte €5 om dat Europese potje te volgen via een stream, vertelt mijn collega Ruben.
13: Nou ja, die stream die werkte dus helemaal niet. De voorbeschouwing die was voor veel mensen niet te zien. En ja, toen begon die wedstrijd. De bal ging rollen, maar niet op het scherm. Dat was zwart. Nou, op social media regende het klachten. En pas na 1 minuut of 20 waren alle problemen verholpen. Goed nieuws wel voor de voetbalkijkers. Er was toen nog niet gescoord. Alleen na 1/2 uur lag hij erin en toen was het nou al net FC Sion die hem erin legde.
12: Als je ook hebt betaald voor de stream, dan hoef je niks te doen. Iedereen krijgt automatisch binnen een paar dagen zijn geld terug. En de minister-president van Brussel gaat eindelijk Nederlands leren. Boris Dillier is sinds begin dit jaar premier van de Belgische hoofdstad Brussel en omgeving. Het gebied is officieel tweetalig, maar dat is de premier zelf niet. En dat viel meteen al op bij zijn aantreden, want hij kwam eigenlijk niet verder dan de woorden "we zullen zien".
14: Ik weet het niet, hè. We zullen zien. Hè.
15: Ja.
14: We zullen zien.
15: En wat wordt uw prioriteit als minister-president?
14: Ik moet werken voor Brussel. Samen. Voor het moment. En we zullen zien.
12: Ja, hij had zelf ook wel door dat het beter moest.
14: Ja, nou, maar ik werk. Hè. Maar
16: u gaat studeren.
14: Ja. Ik weet het. Maar we zullen zien.
12: Maar zijn Nederlands bleef gebrekkig de afgelopen maanden. En daarom gaat hij volgende week naar een taalbad. Een intensieve cursus waarbij de premier dagen achter elkaar ondergedompeld wordt in het Nederlands. Ja, en of dat wat oplevert, we zullen zien. Het weer op de meeste plekken droog, maar er vallen hier en daar nog verschillende buien. Vanavond vooral alleen aan de kust nog wat regen. Morgen ook weer meerdere buien, met ook af en toe zon hoor. En dan 1 graad of 20.
11: Dankjewel Sydney. Dat de ANWB verkeersinformatie op
12: ESPN.
11: Ik wilde ESPN zeggen, dat staat helemaal nergens op. Dankjewel, Sydney. ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende heb je een dik half uur vertraging. De A28, Amersfoort-Zwolle, voor Knoopend Hattemerbroek een klein kwartier. En de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom, voor Afrit Wouwse Plantage. Ook een kwartier vertraging door een ongeluk is dat daar gebeurd. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor Haps heb je 20 minuten. En de laatste op de A348, Doesburg richting Arnhem, voor Knoopend Velperbroek een dik half uur vertraging.
16: 3FM.
17: Ster.
16: Nieuw. De Miller.

0: Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 7 uur. Antoon, live op Lowlands. 3FM.
5: Festival Top 1003.
4: Sebastiaan Okhuizen.
6: Ik denk dat het komt door het feit dat hij afgelopen jaar zoveel hits heeft gescoord. Want deze iets oudere track is gezakt van 94 naar 919 in de lijst. Tame Impala, the less I know the better.

0: Splash dit jaar. Dankzij onder andere Marit uit Breda.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Def Rhymes met de tune waar we allemaal wel eens een beetje vies op hebben gedaan, toch? Een beetje dronken, een beetje in de kroeg. En dan toch alleen naar huis. Ondanks de energie die deze meebrengt. Schudden hoorde je op 918. Dit is de 3FM Festival Top 1003. Nog, nou wat is het? Iets minder helaas dan 4 uur aan plezier vandaag. Maar gelukkig, de komende 6 dagen tussen 9 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds hoor je ze. De allerbeste festival anthems volgens jou. De afgelopen 2 weken kon jij stemmen op jouw favoriete tracks. Met daarbij ook de leukste, grappigste, meest bijzondere en mooiste verhalen bij al jouw festivalfavorieten. Er zijn massaal stemmen binnengekomen, dus dank daarvoor. En je hoort de hele dag door en de hele week door allemaal jouw verhalen. Maar ik wil nu even dit moment pakken. Ik ben ook heel blij dat ik namelijk even deze week op de plek van Sophie mocht zitten. Want ik ga nu een track draaien die een favoriet is van zowel Sophie als van mij. En ik zit even te kijken naar de motivatie die Sophie daarbij heeft geschreven bij deze track. Even kijken, ja. Nou ja, Sophie heeft er vooral op gestemd omdat het een hele goede muziek is en omdat hij een absolute daddy is.

0: Fred Again op 916 in de Festival Top 1003. Je hoorde Billy. Daar heeft Kevin uit Beuningen onder andere op gestemd. Die zegt Lowlands 2022 in de Heineken. Wat een vette set. We've Lost Dancing was een klapper. Maar deze blijft toch wel voor mij de hit van Fred.
1: Op Lowlands.
0: Ja, en als ik het dan toch over Lowlands heb en over Kevin, dacht ik, wacht, ik moet even bellen. Kevin, goedemiddag, jongen.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wil je maar even vertellen waar je op dit moment bent?
2: Ik sta nou bij de Heineken en Lasher is net begonnen met spelen.
0: Jij bent gewoon op Lowlands op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja,
0: wat heerlijk,
2: ja,
0: ja, ja. Zeg. Sowieso het hele weekend vanaf 7 uur, iedere avond hoor je alles van Lowlands 2026 hier bij 3FM. Maar ook deze middag dus al een beetje via Kevin. Je was net dus bij Lasher?
2: Ja, ja, dat sta ik nou net, is er net begonnen.
0: Ik moet heel eerlijk zijn, dat ken ik eigenlijk niet. Wat is dat een beetje?
2: Ja, gewoon een beetje relaxed. Eigenlijk gewoon zo'n middagbeentje.
0: Ach, wat heerlijk. En dan zometeen langzaam richting de Alfa. Om 4 uur begint Antoon daar natuurlijk, hè?
2: Ja, ja, dan gaan we afkijken.
0: Lekker zeg. Hey, met wie ben je? Heb je een vaste Lowlands groep? Hoe ziet je weekend eruit?
2: Ja, we zijn al met 14 man.
0: Oh.
2: En wat vrienden. Dan zijn we een beetje een gezellig groepje.
0: Ach, wat heerlijk zeg. Dus ja, niet, sowieso niet je eerste keer Lowlands, maar is dit een beetje een vaste Lowlands groep ook voor je?
2: Ja, we wisselen een beetje af. We zijn de laatste keer 2022 geweest, dus toen was Fred Again hier ook, dus ook in Heineken, dus vandaar een beetje sentimenteel momentje natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ja, we waren meerdere keren geweest, dus maar nu dachten we gaan weer eens een keer.
0: Ja, tuurlijk joh, heerlijk zeg. Hey, en waar kijk je het meeste naar uit het weekend van iedereen op de line-up? Want ik zie bijvoorbeeld ook Somber voorbij komen op jouw stemlijst.
2: Ja,
0: die staat er dit weekend natuurlijk op Lowlands.
2: Ja, ja, dat vind ik wel een, daar wil ik graag voor terug. Ik moet morgen even weg. Morgen even coachen, het voetbalteam.
0: Ach.
2: En dan kom ik daarna weer terug.
0: Geen
2: we hebben precies op tijd voor Somber, dus dat is top.
0: Ah, kijk eens, daar heb je goed voor elkaar. Ik wens jou nog heel veel plezier daar in Biddinghuizen. En mocht er nog iets noemenswaardigs gebeuren, hou ons even op de hoogte via de NPO luisteren. Dan komt dat helemaal goed, hè?
2: Dat gaan we doen.
0: Oké, veel plezier daar, Kevin.
2: Dankjewel, hè.
0: Nee, dank voor het stemmen. Hoi, hoi, hoi, hoi. We gaan door met de lijst op 900, nummer 15. Op 915 is het volgens onder andere Pancho uit Rotterdam een tune die niet kan ontbreken in de Festival Top 1003.

0: dan.
1: Stop.
2: Ah, kijk eens, daar heb je goed voor elkaar. Ik wens jou nog heel veel plezier daar in Biddinghuizen. En mocht er nog iets noemenswaardigs gebeuren, hou ons even op de hoogte via de NPO luisteren. Dan komt dat helemaal goed, hè?
1: Dat gaan we doen.
2: Oké, veel plezier daar, Kevin.
1: Dankjewel, hè.
2: Nee, dank voor het stemmen. Hoi, hoi, hoi, hoi. We gaan door met de lijst op 900, nummer 15. Op 915 is het volgens onder andere Pancho uit Rotterdam een tune die niet kan ontbreken in de Festival Top 1003.

Ja! Reinier uit Gouda, die snapt het allemaal wel, hoor. Ik zie in zijn lijstje staan Simon & Garfunkel, Sound of Silence, Nothing But Thieves met Amsterdam, vorig jaar nog de nummer 1 in deze lijst. Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor, Metallica met One Car Radio van 21 Pilots. En deze Knocking on Heaven's Door, dit jaar op 914 in de 3FM Festival Top 1003. Reinier, heel erg bedankt voor jouw rock stemmen. Dankjewel. En ook bedankt voor jouw step op juni van Jet van der Steen. Maar ik wist niet of je dan je stoere Rocky-mago daarmee zou schaden. Sorry Reinier, nu toch gebeurt. Nog 913 bangers te gaan in deze Festival Top 1003 met nu een gloednieuwe binnenkomer. Muziek van de vrouw die dit jaar de Ziggo Dome haar eigen heeft gemaakt. Heeft betoverd. Ze liet Nederland op muzikaal gebied alle hoeken van de zaal zien. Onder andere Kevin uit Nieuwkoop en Liv uit Amsterdam kunnen haar niet meer wegdenken uit een lijst vol festivalliedjes. Natuurlijk is het Rosalía nu nieuw in de lijst. Dit is La Perla.

Weet je wat mooi is aan de 3FM Festival Top 1003? Dat je nu op 9-11 geen ramp hoort. Kwam in time, hoorde je in de lijst. Daarvoor nog Dua Lipa, 14 keer in de lijst. Met 11 noteringen te gaan nog. Je hoorde uiteindelijk in een vak op 912 en de wet open overheid. Verplicht mij nog even te vertellen wie er natuurlijk op hebben gestemd. Erika Diemen, Pina Barendrecht en Saskia uit Apeldoorn onder andere. Dank voor de stem. Op 910 de favoriet van Roy en Sander. Ik ben heel jaloers dat je hem ooit live hebt horen kunnen zien. Moet wel lang geleden zijn, dat wel. Op 910 in de Festival Top 1003 is het Prince. Met natuurlijk 1999.

0: Ze nam een kleine break door de komst van een kleintje. Evie de Visser, maar ze is weer back. En je hoorde er op nummer 909 in de 3FM Festival Top 1003 met...
1: Oh.
2: 3 Festival Top 1003.
0: En ik heb me zojuist laten vertellen dat de 3FM Festival Top 1003... zelfs door een aantal Bluetooth-speakertjes op de Lowlands Camping aan het schallen is. Dan snap ik wel met die buien die af en toe overtrekken... dat je eventjes gaat schuilen bij de partytent... en dan lekker de beste festivaltracks aller tijden aanzet. Heel veel plezier daar in ieder geval. En ook thuis, lekker op het bankje met een deken... of een kopje thee, chocolademelk, pumpkin spice latte. Het begint er langzaam het weer voor te worden, hè? Jawel. Terugdenkend aan al die mooie festivals waar je bent geweest... met de soundtrack van de 3FM Festival Top 1003. De allerbeste afsluiter van jouw festivalseizoen. Met op 938 gek... Gek, maar wel een beetje zoet. Sweet but Psycho is ze. Eva Max heeft de lijst gehaald dankzij de stemmen van onder andere Kees uit Schagen en Tamara uit Brunsum. Dit is Sweet but Psycho.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Allure buitenlak, een gratis lakset.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Leren mediteren? Zen.nl

0: zen.nl.
1: 3FM. Hij gaat verder hoor, de 3FM Festival Top 1003. Meer hoor je zo. Eerste nieuws krijg je van Sydney Dijkers.
2: Goedemiddag, op een school in Zweden zijn mensen aangevallen door iemand met een zwaard.
3: NOS op 3.
2: En daarbij zijn ook meerdere gewonden gevallen. De politie zou die dader in zijn benen hebben geschoten en hebben overmeesterd. De hulpdiensten in Zweden zijn massaal aanwezig bij de school. Over het motief achter die aanval is nog niks duidelijk. Uber krijgt een boete van 825 miljoen euro. Die komt van de autoriteit persoonsgegevens. De Nederlandse toezichthouder zegt dat Uber Europese regels heeft overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben verwijderd via algoritmes, zonder de chauffeurs daarover goed te informeren. In de EU is het verboden dat een algoritme beslissingen neemt die grote impact hebben op iemands leven. Uber noemt de boete overdreven en gaat in beroep. Het kabinet denkt nog steeds dat de Tweede Kamer blij gaat zijn met de Prinsjesdagbegroting. Minister Heijnen van Financiën is optimistisch.
4: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
2: Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de financiële plannen voor volgend jaar, maar omdat de regering geen meerderheid heeft, zijn er oppositiepartijen nodig om die plannen erdoor te krijgen. En bij Biddinghuizen is Lowlands alweer eventjes van start. Iedereen is helemaal ready, of nou ja, ready.
5: I still need to work today.
2: Ja, dus zat deze festivaler wel braaf op haar laptop in de rij voor de ingang van het terrein.
6: And can you concentrate here?
5: Yeah, actually quite good. Because we're still waiting in line and nothing's happening, so easy.
2: Maar misschien is het nu dag 1 is begonnen ook wel goed om aan kladiladi te doen. Namelijk, klap die laptop dicht.
5: Try and remember, kladiladi. Sounds good. Hoi.
2: Het weer op de meeste plekken weer even droog. Later vanavond aan de kust weer buien. Het wordt 10 tot 14 graden vannacht. Morgen ook af en toe een buitje, maar ook af en toe zon. En in de middag zo'n 20 graden.
1: Dankjewel. Yo. Even kijken hoe het op de weg is. De A2 Maastricht richting Eindhoven voor echt, echt 23 minuten. A7 Hoorn, Zaanstad voor de afrit Zaandijk. 13 minuten opbergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook ook is dicht. En dan de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein voor Landsmeer. 12 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook ook is dicht. En de A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg, 19 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Een uur door een ongeluk, de rechterreis.

0: Ook is daar dicht, sterkte.
1: 3FM.
0: Zometeen is meer festivalmuziek.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 11 uur. New Wave. Live op Lowlands. 3FM.
6: Festival tot 1003.
5: Rob van de Radio.
7: Hanneke zegt, als ik deze plaat hoor, is het paaspop. Vraag me niet waarom. Iets met een camping en een open douchedeur. Had je bij moeten zijn. Nou, denk het ook. Jana Monet en Fun.
5: Nummer 900.

Tame Impala. Elephant. In de 3FM Festival Top 1003. Daar is een enorme sfeer ontstaan. En in mijn hoofd sta ik echt inmiddels tussen de... Oh, daar zijn

hartstikke goedemiddag. De komende week hoor je op 3FM de beste festival tracks ooit gemaakt. Volgens jou bedankt voor het stemmen via 3FM.nl als je dat al hebt gedaan. Dat kan niet meer, de stembussen zijn gesloten. De eerste 100 tracks hebben we inmiddels op zitten. En zo werken we toe naar die spannende ontknoping. Volgende week vrijdag in op ditzelfde tijdstip. Dan hoor je welke 10 tracks door jou zijn verkozen tot de allerbeste festival tracks aller tijden. Ondertussen de hele lijst meekijken op 3fm.nl of je favoriete track er al tussen is gekomen. Volgende stond op het stemlijstje van Sven en Jorien. Lily Allen geëindigd op plek 903. Dankjewel.

0: Gezellig zeg. Eerst nog Fuck You en ook nog Shut Up.
1: Festival
0: 2003. Gaan we naar de eerste keer dat we deze man tegenkomen in de Festival 2003. Dat wordt zeker niet de laatste keer. Er staat er 12 keer in. En dat is ook niet zo gek, want elk festival waar deze man komt, zet hij het ook volledig op zijn kop. Op plek 901, samen met Florence Rouse, is dit

0: Ik ben Sander en ik heb gestemd op Hoedeplank van Opgezwollen. Naar mijn mening toch echt wel de meest legendarische hip-hop band die Nederland eigenlijk op de kaart heeft gezet. Zet je volume op 10 en los gaan maar.
1: Gaan we doen, lekker!
2: FM 900.
3: En waar komt dat geluid dan vandaan? Woef, woef.

0: Maasmeer richting Koenplein voor de Nieuwe Meer 19 minuten. A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg 17 minuten. En de A5 Rabeldoorn richting Arnhem. Daar staat 16 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht voor Hoenderlo. Zometeen gaat de lijst gewoon verder. Eerst serieuze zaken.
1: NOS op 3.
0: Cindy Dijkers, goedemiddag.
2: Goedemiddag Rob. Burgemeesters uit het hele land gaan volgende week met elkaar vergaderen over boerenprotesten op snelwegen. Gisteren riep burgemeester Bruls van Nijmegen op dat politie, OM en zij als burgemeesters duidelijk één lijn moeten trekken bij die demonstraties. Namelijk dat je niet met de trekker de snelweg op mag. En dat vindt minister Van Wil ook.
3: Na een gesprek vanmorgen wat ik had met de politie, met het OM en met burgemeester Bruls als voorzitter van de regioburgemeesters, komen we ook begin volgende week bij elkaar digitaal met alle regioburgemeesters en het OM en de politie om te kijken, kunnen we nou houvast geven aan het lokale gezag? Hoe gaan we om met fenomenen die weliswaar lokaal moeten worden afgehandeld, maar die wel landelijk zijn? Zoals boerenprotesten, maar ik kan er nog meer verzinnen.
2: En nu is het zo dat elke burgemeester bij een demonstratie kan zeggen dat er niet wordt ingegrepen en dat zorgt er deze week voor veel vragen.
0: Ja.
2: De politie van Letland heeft bij de grens met Belarus een tunnel ontdekt. Mensen probeerden daarmee naar Letland te komen. De politie ontdekte 28 migranten bij de grens. Het is de tweede keer in korte tijd dat er zo'n tunnel bij de grens wordt gevonden. Buurlanden beschuldigen Belarus en dictator Lukashenko er regelmatig van dat ze bewust migranten de grens over proberen te krijgen om voor onrust in die landen te zorgen. En in Zandvoort barst het Formule 1-feest nu echt los, want rond racetijd is de kwalificatie voor de sprintrace morgen begonnen. In totaal trekken meer dan 1 miljoen mensen dit weekend naar de kustplaats om voor de laatste keer die raceauto's daar helemaal los te zien gaan. Met de voorbereiding van de toeschouwers die sliepen op de camping zit het in ieder geval wel goed.
4: Hey, ik ben vannacht ziek geworden in mijn slaap door de alcohol. Maar goed, kleinigheidje blijft jou.
5: Even kot zijn we verder.
4: Even kot zijn we verder, zo is dat.
6: Ik ben vanochtend best gebruikt om een vies bed. Daar heb ik allemaal netjes weer schoon, dus allemaal goed. Even een koffietje en dan gaan we dadelijk naar het circuit toe en dan gaan we weer biertje drinken.
2: Een gevalletje, doekje erover klaar. En nou, hij moet ook nog wel even volhouden, want zondag is natuurlijk de hoofdrace.
0: Ja, en hij moest ook nog optreden natuurlijk Rob Camps. Dus het is dat is een druk weekend voor hem.
2: Precies.
0: Het was net Rob Camps, of niet?
2: Ja.
0: Nog een stukje?
2: Van links, naar rechts, hè?
4: Hey, ik ben vannacht ziek geworden in mijn slaap door de alcohol.
0: Ja. Oh, nou, moet ik een keer laten staan. Ja. Heb je nog het weekend weerbericht?
2: Jazeker. Vanavond langs de kust nog buien. Op andere plekken is het droog. Morgen nog af en toe een bui bij 20 graden. En zondag, dan is het wel weer droger. Maar wel bewolkt. Maar opnieuw zo'n 20.

98. Dank aan Chris, Roderick en Jordi. Dank voor het stemmen. Jordi heeft ze live gezien op Pinkpop 2019. Toen al vet, nu nog vetter, zegt hij erbij. Ja, dat begrijp ik ook wel. Gaan we door naar de volgende. Dat is dan 897. Ja, we tellen af. Vorig jaar stond er voor het eerst op een Nederlands festival. Emily was erbij. Ze zegt het was een nostalgisch feest voor de oren en de ogen. Laten we nog teruggaan naar dat moment. En toen stond hij daar op die catwalk. Hij weet als geen ander natuurlijk hoe hij een show weg moest geven. Ondanks dat het een beetje... Fosjeland was misschien. Maar volgens mij gaat hij ieder moment beginnen. 897 is dit Justin Timberlake en Señorita.

0: Vieze klootzak.
1: Kijk, het is gewoon 56 seconden. Abel en Sef, twee schorpioenen.
2: Are you guys having fun?
3: 3FM.
4: Festival Top 1003.
1: Ik denk eigenlijk wel het kortste liedje in de lijst. En misschien gaan we zometeen wel, nu wel, naar het langste liedje in de lijst. Kan natuurlijk echt niet ontbreken, The War on Drugs. Inmiddels is die band wel echt festivalhistorie. Best Kept Secret in Nederland 2014, Down the Rabbit Hole 2015. Lowlands in 18, opnieuw Down the Rabbit Hole in 22 en Pinkpop in 23. Pinkpop! En op Lowlands 2018 viel het gouden avondlicht de Alpha binnen. Dat is die grote tent, de grootste tent van Lowlands. Daar ga je dit weekend ook weer van alles van zien, ook bij 3FM. Hou de radio gewoon aan. En op Down the Rabbit Hole sloten ze af terwijl de zon boven het meer onderging. En dan wordt het helemaal mooi. Op Pinkpop 2023 willen ze Thinking of a Place spelen. Maar er was geen tijd meer. En 3 voor 12 schreef zelfs: hoe kun je je misrekenen met een nummer van 13 minuten? En ik wilde dat niet over mijn kant laten gaan, dus ik heb de rekening mee gehouden. We kunnen het nu gewoon in zijn geheel draaien. Hier 11 minuten 12, schoon aan de haak. Op 895 in de 3FM Festival Top 1003. The War on Drugs and Thinking of a Place.

0: Het is de 3FM Festival Top 1003 met The War on Drugs, The Thinking of a Place. Dit is het geluid van Lowlands terrein. Vanavond gaan we daar live naartoe. Vanaf 7 uur na dit programma hoor je live 3FM vanaf Lowlands. The War on Drugs, dus Thinking of a Place op 895. Lekker, zegt Vera. Wat is dit toch lekker? Lars van der Weijden zegt janken met een hoofdletter J. Wat was het weer magisch op Rockwerchter. Barbara Borgman die zegt, hoi Rob, komt er twee categorieën spel nog vandaag? Of niet door de Festival Top 1003? Nee, normaal gesproken hoor je hier de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Maar dus inderdaad, de hitlijst. En die gaat zo meteen verder.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Nieuw, de Melanzane.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: vanmiddag zware straffen voor spelers van het nationale elftal van Argentinië.
1: NOS op 3.
0: De FIFA deelt die straffen uit na de verloren WK-finale tegen Spanje. Na het laatste fluitsignaal ging de Argentijn Paredes door het lint en greep een Spanjaard bij de keel. En daarna werd het knokken op het veld.
2: Kijk, er wordt nog even wel wat geluiden komen.
3: Het veld ook.
4: Ja, slechte verliezers.
2: Zo, dat gaat daar vaak toe.
5: Paredes. Echt een schande voor voetbal, echt waar. Echt, het is beschamend om te kijken hoe dit team, die redelijk goed kan voetballen, of echt goed kan voetballen, maar zich gedragen in zo'n wedstrijd.
0: De Argentijn Paredes mag daardoor nu 10 wedstrijden niet meespelen, heeft de FIFA besloten. En Molina 7. Argentinië krijgt ook een boete van 90.000 euro. Op een school in Zweden zijn minstens 2 mensen gewond geraakt bij een aanval van een man met een zwaard. De politie heeft die dader neergeschoten en opgepakt. Waarom de man de school aanviel, is niet duidelijk. Prins Harry, Elton John en 5 andere bekende Britten moeten ruim 11 miljoen euro aan juridische kosten betalen aan de uitgever van de Daily Mail. De celebrities beschuldigen die krant van afluisterpraktijken en hacken om aan scoops te komen. Maar de rechter vond daar geen bewijs voor. Het geld dat de Daily Mail heeft uitgegeven aan de zaak moet nu gecompenseerd worden. En de Nederlandse zusjes Danielle en Esmee zijn zo goed in Pokémon dat ze morgen naar Amerika gaan voor het WK. Voor Danae is het al de 2e keer dat ze mee mag doen, maar dit keer wordt extra speciaal.
6: Het is ook fantastisch dat ik het met mijn zus mag doen. En zeg maar, ik weet, het zijn ook de beste kinderen van de hele wereld. Dus dan denk ik ook gewoon, 1 winnen is goed, dat was vorig jaar mijn doel. Dat is gelukt. Dus dit jaar is mijn doel 2 winnen of beter.
0: Ze gaan naar het WK op het moment dat school langzaam weer begint. Maar dat maakt eigenlijk niets uit, want van Pokémon spelen leer je ook veel.
6: Het spel is eigenlijk meer vooruitdenken. Dus, en als je de kaarten wil spelen, is begrijp het lezen, want je moet weten wat de kaart kan. En als je wil aanvallen, moet je weten hoeveel schade je kan doen. Dus dan moet je kunnen rekenen.
0: En het weer nog. Ja, vanavond langs de kust nog buien. Op andere plekken is het droger. Morgen ook nog af en toe een bui, maar ook af en toe zon bij 20 graden. Zondag droger, maar wel bewolkt en ook 20 graden.
7: Oké, Sandy, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen, zegt de ANWB, 13 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 10 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechterrijst ook is dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg, 19 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor afrit Schaarsbergen, 25 minuten. Blijf hier, want zometeen weer 3FM Festival Top 1003.
8: 3FM.
9: Ster. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

0: gratis thuisadvies.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Nieuw! De Milan.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
2: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 7 uur. Antoon. Live op Lowlands. 3FM.
3: Festival Top 1003.
2: Rob van de Radio.
4: Ja, en tot die tijd ook gewoon allemaal knallers. Ik zal nog niet zeggen wat er komt, want het is jammer voor de spoilers. Maar nu op 894. Calvin Harris en Ellie Goulding met Outside.

0: op dit moment op Lowlands?
1: Zeker ben ik op Lowlands. En met mijn zoon en met mijn vriendin.
0: Wat zie je om je heen?
1: Wij zijn nu eventjes een rustig punt aan het hebben we even opgezocht. Omdat we anders jou niet kunnen verstaan.
0: Oh ja.
1: En we zitten in het bierlokaal. En we waren zojuist eventjes bij de NPO Luisterstand.
0: Oh, dus dat is Silent Disco, of niet?
1: Ja, dus Barend van Delen zat op één een podcast te doen.
0: Ja.
1: En we horen jou op twee.
0: Nou ja, mooi. Ja, Barend van Delen zit eigenlijk altijd een podcast te doen.
1: Ja,
0: soms is het een radioprogramma en soms niet. Leuk zeg.
1: Daarom.
0: En wat ga je dan nu checken op Lowlands?
1: Joram, we gaan heen. Ik moet even mijn zoon vragen.
2: JPEG Mafia.
1: Sorry, nog een keer?
2: JPEG Mafia.
1: JPEG Mafia, zegt mijn zoon.
0: Veel plezier daar.
1: Dankjewel.
0: Het is het 3FM Festival Top 1000. 1003, dat zeg ik. Waar je naar luistert, nog tot 7 uur hoor je de beste festivaltracks gekozen door jou. Morgen pakt collega Ramon Verkoeien de lijst weer op vanaf 10 uur. En via NPO Start volg je 24/7 alles wat er gebeurt op het terrein. En hier op 3FM vanavond, Mark en Andres, dus neem je gewoon mee naar Binnenhuizen, zodat je niks hoeft te missen. We gaan door met de lijst. Dankzij Lucas en Jan uit Breda en vele, vele, vele anderen. Dankjewel voor het stemmen. Vind je deze op 893? Is het 3FM Festival Top 1003 met The Weeknd en Dancing in the Flames.

0: Martijn, Danique, Hinke, Sharon en vele anderen. Nieuw in de lijst op plek 892. Oscar de Wolf en S10 met Safe and Sound. Ze wachten eerder dit jaar een prachtige live sessie in de ochtendshow met Wijnald en Jamie. En morgen doet ze dat hopelijk dunnetjes over. Van 4 tot 5 staat ze S10, dus op de mainstage van Lowlands in de Alpha Tent. Live te zien via NPO Start en te volgen hier op 3FM.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ga door met de nummer 891. Traden in 1971 voor het eerst op Pinkpop. En pas 48 jaar later, in 2019, keerden ze weer terug. Ze mogen af.

0: 90. Fleetwood Mac.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Zaken we even over naar een wc-hokje achter de Heineken-tent op het Lowlands-terrein. Valerie uit Oegstgeest.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Wat doe je nou daar?
2: Ja, ik moest even een stil plekje zoeken. Ik hoop dat je hem goed kunt horen, want ik zit in een wc-hokje achter de Heineken.
0: Hoe is het nu op Lowlands?
2: Het is lekker warm, lekker gezellig en goed toevier.
0: Je hebt gestemd op NERD.
2: Klopt.
0: Voor de festival Top 1003 van 3FM. Waarom deze?
2: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren, 2018 denk ik, dat ik in het voorste vakje in de Alfa naar NERD ging. En dat ik toen voor het eerst van mijn leven in een cirkelpit terecht kwam. En ik denk dat dat iets is wat ik gewoon nooit vergeet. Nee. Ik in ieder geval niet. En heel hard uitgekomen en was heel tof.
0: Ja, mooi zeg. Nou, dan gaan we even naar dat moment. Ga je het ook luisteren nu op die wc? Of ga je dat dan terugluisteren? Ga je nu gewoon naar Lowlands?
2: Ik ga wel door op Lowlands. Maar als je hem draait, dan zet ik hem even aan op de speaker hier.
0: Ja, nou, dat ga ik dan nu doen. Heel veel plezier daar, hè?
2: Dankjewel.
0: No one ever really dies. NERD en Valerie vanaf de wc van Lowlands. Dankjewel. Hierna komt ook een plaat. Ik zal me niet zeggen wat het is. Eerst dus 809.

0: heel goed herinneren, 2018 denk ik, dat ik in het voorste vakje in de Alfa naar NERD ging. En dat ik toen voor het eerst van mijn leven in een cirkelpit terecht kwam. En ik denk dat dat iets is wat ik gewoon nooit vergeet. Ik in ieder geval niet. En heel hard uitgekomen en was heel tof.
1: Ja, mooi zeg. Nou, dan gaan we even naar dat moment. Ga je het ook luisteren nu op die wc? Of ga je dat terugluisteren? Ga je nu gewoon naar Lowlands?
0: Ik ga wel door op Lowlands. Maar als je hem draait, dan zet ik hem even samen op de speaker hier.
1: Ja, nou, dat ga ik dan nu doen. Heel veel plezier daar, hè?
0: Dankjewel.
1: No one ever really dies. NERD en Valerie vanaf de wc van Lowlands. Dankjewel. Hierna komt ook een plaat. Ik zal me niet zeggen.

0: Dat is de ex van Robin. Anna, zegt hij. Toen hij erop stemde, toch maar opgestemd. Boten Anna, ik moet altijd nog een traantje laten als ik haar naam in het nummer hoor. Zometeen gaan we verder met de 3FM Festival Top 1003. Eerst even kijken hoe het op de weg is. Er zijn, we waren net nog een hoop files, maar het begint een beetje op te lossen. Nog twee die er een beetje te doen van 10 minuten of meer. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, 11 minuten. De A73 Nijmegen-Maasbracht voor Malden, 10 minuten vertraging. Als je in de file staat, sterkte. Sidney Dijkers en NOS op 3. Zullen we het nieuws op dit muziekje ook doen? Of heb je hele serieuze zaken?
1: Oh ja, de eerste is wel, wel heftig, ja.
0: Oh, oké.
2: NOS op 3.
0: Wat dan?
1: Nou ja, in de buurt van Berlijn is een geheime wapenopslag ontdekt die waarschijnlijk ook bedoeld was voor Russische agenten om aanslagen daar te plegen.
0: Oh ja.
1: Volgens correspondent Charlotte Waars werd die fonds vorig jaar al gedaan na een tip.
3: Dat is wel opvallend, want die agenten die hebben nadat ze die wapens hebben gevonden die wapens zo gemanipuleerd dat ze niet meer gevaarlijk waren. Maar ze daar wel achtergelaten, ook een GPS-tracker daaraan toegevoegd. Die plek ook vervolgens in de gaten gehouden. Ja, in de hoop maar meer informatie te krijgen over wie erachter zit, wat de plannen hiermee waren. En volgens het Duitse blad Spiegel is vervolgens niemand meer langs geweest. Dat gevaar lijkt nu daarvan zijn geweken. Ja.
1: De veiligheidsdiensten denken dat de agenten erachter zijn gekomen dat ze zijn ontdekt en daarom niet meer naar die bunker zijn gegaan. De taxi-app Uber krijgt een megaboete van de Nederlandse privacywaakhond. Het bedrijf moet 825 miljoen euro aftikken omdat ze algoritmes lieten besluiten om accounts te verwijderen.
0: Ah.
1: En in de EU mag een algoritme niet ingezet worden om besluiten te nemen die veel gevolgen hebben voor iemands leven. En de minister-president van Brussel gaat eindelijk Nederlands leren. Boris Dillier is sinds begin dit jaar premier van de Belgische hoofdstad Brussel en omgeving. Het gebied is officieel tweetalig, maar dat is de premier dus niet. En dat viel meteen al op bij zijn aantreden. Want hij kwam eigenlijk niet verder dan de woorden, we zullen zien.
4: Oh, ik weet het niet. Hè. We zullen zien. Hè.
0: Ach, oui. Ja.
4: We zullen zien.
5: En wat wordt uw prioriteit als minister-president?
4: Ik moet werken voor Brussel. Samen. Voor het moment. En we zullen zien.
1: Ja, hij had zelf ook wel door dat het beter moest dan dat.
4: Ja, ja. Nou, maar ik werk, hè. Maar
6: u gaat studeren.
4: Ja. Ik weet het. Maar we zullen zien.
0: Ja. En wat doet hij voor werk?
1: Minister-president van de Belgische hoofdstad Brussel.
0: Tjonge. Ja, dan moet je als je in België spreekt ook heel veel mensen Nederlands.
1: Tweetalig, ja. En hij gaat daarom volgende week op een taalbad, zo heet het. Een intensieve cursus waarbij de premier dagen achter elkaar ondergedompeld wordt in het Nederlands. En of dat wat wordt, we zullen zien.
0: We zullen zien. Heb je dan ook nog het weekend weerbericht?
1: Vanavond langs de kust nog buien, op andere plekken droog. Morgen nog af en toe een bui bij 20 graden. En dan zondag droog, maar wel bewolkt en ook 20 graden.
0: Het is, konden we maar altijd draaien. Ja. Boten Anna.

0: sorry 3FM, dat mijn lijstje alleen maar bestond het liefst van Radiohead. Maar ja, het is nu eenmaal de beste band van de wereld. En vooral Everything in the Right Place. Allermooiste nummer ooit gemaakt. Kippenvel af in je lichaam. Tranen in je ogen.
1: Van Best Kept Secret tot Tomorrowland.
2: People of Tomorrow.
3: En van Paaspop tot Siget. 3FM. Festival Top 1003.
1: 887.

voor de mensen op het linkerkanaal. Of heb ik mijn koptelefoon verkeerd? Rechterkanaal. Radiohead in ieder geval. En hij stelt voor de Radiohead.

0: Banner op 885. Met 3FM Top Festival Top 1003. Daar zit er nog een keer een stukje vormgeving.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Hey Maurice.
2: Hey, hallo.
0: Hey, we zitten midden in de lijst. En we gaan even naar wat harder speel. Daar hou je wel van, zo te zien.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je ze live gezien ooit?
2: Rammstein, ja. Op Fields of Rock was dat. Bij Nijmegen.
0: Hey, en Maurice, waarom nou precies deze?
2: Ja, hij beukt gewoon lekker. Het is gewoon een heerlijke plaat. Het is lekker bombastisch. Op zijn Rammstein zegt, wat mij betreft komt alles samen.
0: Ja, je zei het zelf al. We hebben het over Rammstein. En jij wil echt deze, zeg maar.
2: Zeker, ja. Dit is wel de plaat.
0: En hoe zeggen ze dat in het Duits?
3: Ich will

0: Zo, weer teruggespoeld in het doosje. Pink, Get the Party Started op 883.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM. Festival Top 1003.
1: Met onder andere...

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Nu?
4: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
4: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: zaken eerst. Sydney Dijkers, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Er komt toch een snellere oplossing voor de lange files op de A50.
2: NOS op 3.
1: Tussen Apeldoorn en Arnhem kan de spitsstrook al 2 weken niet open, omdat overhangende takken het zicht van de verkeerscamera's daar belemmeren. Rijkswaterstaat zei gisteren nog dat het minimaal 2 weken zou duren voordat er gesnoeid kan worden. Maar het kan toch eerder. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. En een paar dagen later zijn ze waarschijnlijk klaar en dan kan de spitsstrook op de A50 weer open. De keuze van Geertruida om naar PSV te gaan is vooral een keuze voor PSV en niet een keuze tegen Feyenoord. Dat zegt de voetballer zelf na bedreigingen vanwege zijn overstap. De oud-Feyenoorder wordt door PSV gehuurd van RB Leipzig. Daarop volgden allemaal haatreacties en bedreigingen. Ook PSV-trainer Peter Bos heeft er kort op gereageerd.
3: Ik wilde zo weinig mogelijk aandacht aan besteden, want ik weet niet wie die mensen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dat echte supporters zijn. Of mensen die ook echt goed kunnen nadenken. Misschien zijn het wel kinderen. Ik weet het niet. Hè? Nee. We weten het allemaal niet. Dus om daar te veel aandacht aan te besteden vind ik eigenlijk zinloos. Niet doen. Dat zijn niet de mensen die die aandacht verdienen.
1: En vandaag is de eerste echte dag van Lowlands. Verslaggever Mark Robin Visser heeft de eer om er namens de NOS bij te zijn. Hij verbaast zich over de bagage die sommigen bij zich hebben.
4: Ik ga naar Lowlands en ik neem mee...
5: Ja, te veel.
4: Hebben jullie lang moeten nadenken om kaartjes te kopen voor Lowlands?
6: Ja, ik heb maandag pas een kaartje gekocht.
1: En daar is ze niet de enige in. Voor het eerst in jaren is Lowlands niet uitverkocht. Werk aan de winkel voor de nieuwe directeur dus.
7: Zeker, we zien wel een andere dynamiek, hè, die de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft. Dat mensen later beslissen. Maar ja, we verkopen nu nog steeds kaarten. Dus we weten op maandag waar het gaat eindigen.
1: Hij zegt dat er al veranderingen in gang zijn gezet om het festival weer populairder te maken. Maar dat gaat niet zomaar, want Lowlands is een olietanker volgens hem. En die kan je maar moeilijk bijsturen. Het weer vanavond langs de kust nog buien, op andere plekken droog. Morgen nog af en toe een bui, maar ook zon bij 20 graden. Zondag is het droger, maar wel bewolkt en ook rond de 20 graden.
0: Jullie, dankjewel. Ik zit even te scrollen en te updaten, maar er zijn geen files langer dan 10 minuten.
2: 3FM. Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
10: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost, Autotaalglas.
11: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Lowlands beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 11 uur. New Wave, live op Lowlands. 3FM.
14: Festival top 1003.
2: Rob van de Radio.
0: Jamaya heeft gestemd. Die zegt ze moet bij Blauwsen altijd denken aan een wiskundeleraar. Die had ook zo'n grote zwarte bril. En Promises of No Man.

0: klassieker waar het hele publiek meteen hyped van wordt. Justin Bieber hoorde je samen met Nicki Minaj. Beauty and the Beat op plek 881.
1: BFM Festival Top 1003.
2: Proppen Radio.
0: Tot 7 uur vanavond de beste festivaltracks gekozen door jou. Morgen gaan we gewoon weer verder hoor. Vanaf 10 uur, want de lijst wacht op niemand. En werken we de hele week toe naar de absolute nummer 1. Maar zover is het gelukkig nog lang niet. Door met nummer 880 van de lijst. Volgens Marieke echt één groot feest om deze twee heel parkpop compleet op zijn kop te zien zetten in Den Haag in 2022. Frans Duits. En Donnie.
3: Het giet is

0: Amsterdam Sea tot Coachella.
1: En van Milkshake tot Mysteryland.
0: 3FM, Festival Top 1003. Nummer
1: 879.

0: Heerlijke hypnotiserende track. The Place, Territory op 879. De muzikale rollercoaster die het 3FM Festival 2003 heet. Want daarvoor hebben we nog Donnie en Frans Duits. Het Frans Duits. En in mijn hoofd loop ik ook op al die festivalterreinen tegelijk. Als ik deze lijst hoor en aan je mag presenteren. Het lijkt ook wel alsof ik die mensen gewoon aan kan spreken hier. Hoe is het? Ga je goed?
1: Ja, lekker!
0: Kijk eens even. Ik zit gewoon in de studio in Hilversum.

0: 42.141 mensen, moet ik zeggen. Met zo'n kale pitbullkop. En daarmee braken ze zelfs een wereldrecord. Meer dan 22.000 mensen met zo'n kale kop. Nou, dan snap je ook meteen waarom die erin staat. Pitbull en Give Me Everything.
1: Let's go!
2: 3FM Festival Top 1003. 378.
3: Do not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet.

0: zijn aangehouden. Er zouden 3 gewonden zijn gevallen. En een deel van de leerlingen zit nog steeds binnen op school met ongeruste ouders die buiten op hen wachten.
1: Ja, de dader zou een oud-leerling zijn van 18. Hij zou al eerder een straf hebben gekregen voor mishandeling. Boeren hebben vandaag in Groningen een provinciale weg geblokkeerd. Ze stonden met zo'n 15 trekkers op de weg tussen Vlachtwedde en Jipsingshuizen, die door een natuurgebied gaat daar. Ze demonstreren tegen de stikstofplannen natuurlijk.
2: Stikstofplan die er ligt in Den Haag, die leiden tot forse reducering van de veestapel. Dus dit doen we gewoon weer vanuit de landbouw, de actieting aan ondernemen. Maar het is ook Nederland de veehouderij, de landbouw, maar het is ook de hele toeleveringsketen en de afzetketen en alle werkgelegenheid wat er omheen hangt. Dus de rookt ons allemaal, zeg maar, ook als ondernemers.
1: Ja. Stonden er tot halverwege de middag, hulpdiensten konden er wel langs. Dat was voor de burgemeester ook een belangrijke voorwaarde om die demonstratie toe te staan.
3: Ja, dat begrijp ik wel.
1: En in de Belgische Ardennen halen ze opgelucht adem, want sinds gisteren is die grote natuurbrand daar onder controle. Vandaag verspreidde de gouverneur van het gebied ook een foto die hij een bemoedigend signaal naar die brand noemde. Daarop is een reebok te zien midden in de nasmeulende afgebrande natuur.
3: Oh!
1: Tenminste, er lijkt het op, maar de gouverneur moest er toch op terugkomen. Het bleek niet om een echte reebok te gaan, maar om een metalen sculptuur dat daar al een tijdje staat. De Belgische gouverneur excuseert zich voor de fout.
3: Ja, snap ik. Voordat we teruggaan naar de lijst, heb je nog het weekend weerbericht?
1: Ja hoor, vanavond aan de kust nog kans op een bui. Het is een graad of 13 dan. Morgen ook af en toe regen bij 20 graden. Zondag droger en 20 graden.
3: Dankjewel. Elton John komt eraan. Dua Lipa, eerst Lord Greenlight. Dankjewel voor het stemmen. Dit is de allerbeste festivalmuziek.

0: maken voor de Duitse grens. 30 minuten door een politiecontrolepost. Sterkte als je in de file staat. Meestal staat hier het nieuwsmuziekje. Daarom start ik het ook zo enthousiast in.
1: Ja.
0: Maar ik had het even niet klaargezet. Dus heb je een hoe is het, hoe is het met je?
1: Ja, hartstikke goed. Bijna weekend. Dus heerlijk.
0: Wacht even hoor. De klinkbeker. Je hoort hem al even. Cindy Dijkers is hier.
2: NOS op 3.
0: Strak 6:30. Hoe prachtig. Ja. Wat heb je voor ons?
1: Nou, bij een aanval op een school in Zweden vanmiddag zijn 2 tieners gewond geraakt.
0: Oh.
1: Een man liep daar na de lunch de school binnen met een zwaard. Volgens correspondent Rolien Kranton was de politie er ook snel bij.
3: De dader is neergeschoten.

0: Elton John, Dua Lipa en Cold Heart.
1: 3FM Festival tot 1003.
0: 875 in de lijst. Gaan we door en nummertje verder. Daar vinden we een nieuwkomer. En terecht, want wat een stem heeft deze vrouw. 6 weken geleden stond ze nog voor het eerst op een Nederlands festival. Nazi Jazz. En dan heb ik het over Shanna Spiro, All the Way from England. Onder andere Roel en Anouk waren erbij. Anouk zegt ook bij de motivatie die ze heeft ingevuld op 3FM.nl. Toen ze stemde voor de 3FM Festival Top 1003. Ging eigenlijk mee omdat een vriendin haar heel graag wilde zien. Maar na 2 nummers was ik zelf ook op. Wat? Puntje, een, puntje, stem. De nummer kende ik nog nauwelijks, maar die zat daarna de hele treinreis thuis in mijn hoofd.

heeft op deze gestemd omdat hij ooit brak wakker geworden was in de festivaltent op Paaspop. En toen was hij gewoon al zijn schoenen kwijt. Ik denk, hoe kan dat nou? Je ziet ook wel eens soms ergens één schoen staan. Dat je denkt, hoe kan je dat nou kwijt zijn? Want je merkt dat toch? Oh, goed, misschien als je zo'n grote hangover hebt, dan weet je alles niet meer. Tire Cruise en Flow Rider op 872. En ik zei het al, het is een rollercoaster van muziek. En zo is dit Aurora met Running with the Wolves op 871.

0: Ik was deze helemaal vergeten. Maar fijn dat jij erop hebt gestemd als je erop hebt gestemd. 871 was voor Aurora en Running with the Wolves. Deze lijst, die 3FM Festival Top 1003, gaat morgenochtend om 10 uur verder. Maar zometeen hier Mark van der Molen.
1: Ja, ik heb zo genoten van Flowrider net.
0: Lekker, hè?
1: Oh, die heb ik nog gezien op Oerol.
0: Zo,
1: ja.
0: Oerol?
1: Nee, is niet waar.
0: Ik kan zeggen, stond hij op een steeldrum te slaan met Vlaanderen op?
1: Ik zat even te denken, welk festival stond hij in Nederland? Dacht ik, zal het waarschijnlijk Oerol zijn geweest of Into the Great Wide Open.
0: Oh ja, zal het denk ik misschien niet tweede zijn geweest. Wat ga je zo meteen doen? Wat gaan we meemaken? Want 3FM live vanaf Lowlands.
1: Ja, we hebben het hele concert van Antoon. Antoon stond natuurlijk, stond alles op Lowlands. Sterker nog, die zullen de komende dagen misschien ook nog wel lekker bivakeren, je weet het niet. We gaan schakelen met de sfeer daar, de mensen daar. Ja. Kijken hoe iedereen eraan toe is. Of iedereen een beetje bewust is van zijn omgeving.
0: Oh ja. Nu nog wel, denk ik.
1: Of het gras veilig wordt gehouden en hoeveel knakworst er doorheen is. En gewoon eigenlijk heel veel live hoogtepunten van vandaag. Maar ook dingen die er vanavond nog aan gaan komen.
0: Mooi zo. En ik heb ook begrepen dat we morgen...

0: maal het concert van Sommer gaan uitzenden?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Niet normaal. Dus je hoeft niks te missen van Lowlands als je gewoon 3FM aan.

0: avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.

vastverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: nl/business.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert. Morgen

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: 3FM. Het bewuste jaar is 2026 en het festival in Biddinghuizen heet Lowlands. En wij zijn 3FM. We zijn daar en het komende uur hoor je heel veel live muziek. En misschien is dat wel gewoon een uur lang van Antoon, als we daar zin in hebben. Eerst gaan we naar het nieuws van 7 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
7: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
6: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening.
15: Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: 3FM Lowlands.
20: Mark van der Molen.
5: Vanavond hoor je heel veel live muziek vanaf Lowlands. Willem, Parcels, Jet van der Steen, Nika, Blood Orange. Het is te veel om op te noemen in deze luttele tijd.
19: 3FM op Lowlands.
5: Jasper, goedenavond.
21: Hey Mark, vanaf Lowlands hier. We staan op een hoog niveau. We staan net tussen de X-Ray. Dat is het podium waar heel veel punkbands staan. En de Bravo, dat is het op één na grootste podium. Lowlands 2026 is officieel begonnen. Let's go.
5: Hey, mag ik eventjes zeggen dat ik niet zo goed weet hoe nu het weer is gevallen dit weekend, tot nu toe. Want ik weet dan bijvoorbeeld mijn collega Mai voorbij, waar ik altijd in het weekend een programma mee maak, die is ook naar Lowlands. En ik weet, die had echt een soort van 12 tabbladen open met allemaal verschillende, zelfs internationale weerorganisaties, van wat gaat dit worden? Jasper, kan jij definitief uitsluitsel geven? Hoe was het vandaag?
21: Ja, ik kan niet eens uitsluitsel geven, want we hebben letterlijk alles gehad. Het was four seasons in one. Nee, het begon vanochtend met een fikse regenbui. Dat was rond 12:30. Die piek zat om 1:00. Daarna is het droog geworden. Ja, en nu heb ik wel even lekker een jasje aangedaan. Want het is gewoon lekker frissig. En dat is wel lekker op Lowlands. Want we hebben ook Pinkpop gehad dit jaar, waar het 37 graden was. En waar iedereen oud ging in een tent. Nou ja, nu wil je gewoon in een binnenpodium staan. Want dat is Lowlands. Je hebt vier podia, die zijn allemaal binnen. Dus nee, het is een heerlijke Lowlands dag. We hebben gewoon alle weer... dingen hebben we gewoon gehad vandaag.
5: Hey, dit is dat heerlijke klassieke momentje zo op de dag dat mensen tegen elkaar zeggen: hey, ik ga even naar de tent voor een truitje.
21: Ja, zeker. En ik heb mijn jasje heb ik netjes aangetrokken.
5: Hartstikke
21: zeker.
5: Goed. Jasper, we gaan jou zo meteen nog heel veel horen. Heb jij iets van Antoon meegekregen?
21: Ja man, Antoon heeft hier de show van zijn leven gespeeld. Hij heeft een album gemaakt, begin dit jaar uitgebracht. En daarmee heeft hij gewoon gemanifest dat hij op Lowlands moest spelen. Er gaan gewoon liedjes over op zijn plaat. En dat je dan lukt... en dat je dan ook nog gastartiesten uit je hele carrière meeneemt... ja, dan ben je echt een grote. Hij had zijn hele familie meegenomen. Dat vertelde hij ook tegen Eva. Eva in de livestream op NPO Start. Dus hij heeft gewoon zijn hele familie daar voor het podium zien staan. En achteraf is er echt wel een klein traantje van geluk naar buiten gekomen. Antoon heeft hier letterlijk de show van zijn leven gespeeld.
5: Wij gaan luisteren het komende uur naar de show die Antoon in de Alfa om 4:00 gaf vandaag. Dit is Antoon live op Lowlands 2026. Dankjewel Jasper.
21: Yo!

Wai, yo. Hey, luister dan, Lowlands. Ik ben denk ik rond mijn 15e gestopt met mijn middelbare school. Om naar een muziekopleiding te gaan. En toen ik aankwam op die muziekopleiding, dacht iedereen, wie de fuck is deze snotneus? Behalve één iemand. En deze persoon die heeft mij geholpen met mijn hele carrière vanaf dat punt. En ik spreek hem nog elke dag en ik ben fucking blij dat hij hier vandaag erbij is. Hij heeft al mega vaak Lowlands afgebroken. Maar hij is hier nu met mij. Laat je horen voor mijn gabber.

En dames en heren, laat je ook even horen voor Antoon. Luister dan. Het is voor jullie denk ik geen geheim dat Lowlands een belangrijke plek voor mij is. En het is ook geen geheim dat Antoon een belangrijk persoon is voor mij. Dus ik zei van tevoren, hey, luister dan. Ik hoop dat we dit echt even helemaal naar de tering gaan helpen. Gaan we Antoon even helpen om het helemaal naar de tering te helpen of niet vandaag? En ik zeg jullie eerlijk, toen Antoon net omging, ik sta er net als een grote broer. Ik krijg gewoon tranen in mijn ogen. Ik hoop dat we dit echt naar de tering gaan.

0: Laat ze nog één keer horen voor Biggie Pay. Mijn grote broer in dit. Zijn we al ready om iets omhoog te krikken in het niveau in deze tent? Hebben we zin om een beetje te knallen?
1: Spoilers on your hoog staan. Kom, we steken heel lowlands in de fik. Dan zal alles op je hoog gaan. Ik zou bijna doodgaan hier voor die shit. Spoilers on your hoog staan.

0: Applausje voor je fucking zelf!
1: 3FM op Lowlands. Antoon.
0: We pakken het door.
2: Liefde, haat, alles, de secrets. Liefde, haat, alles, de secrets.

Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas. Vergiftige Sinterklaas.

0: Nog één keer laat je horen voor Refuego.
1: En laat alsjeblieft horen voor mijn jongen.

Dank jullie wel. Hoi, yo. Wacht nog even met de moshpit. Hey, shout-out. Hey, luister dan. Ik ben zo trots om hier te zijn. Ik ben trots op alle mensen die ik hier in de front of house zie staan. Mijn beste vrienden. Hier staan al mijn beste vrienden. Mijn zussen zijn er ook vandaag. En mijn pa, laat je even horen voor ze. Ze verdienen een applaus. Want ze moeten elke dag dealen met mij. Maar er mist één iemand vanavond. Of vanmiddag. En dat is mijn moeder. En ik hoop dat mijn moeder meekijkt van boven nu. En dat ze ziet wat wij hier nu aan het doen zijn. En dat ze fucking trots is. Dit volgende liedje heb ik voor haar geschreven en ga ik nu voor jullie zingen. En voor haar, dit is Tot het eind van mij.

0: Dank jullie wel, Lowlands. Echt bijzonder dat ik dit met jullie mag delen. Ik zal dit ook nooit vergeten. Is het gewoon weer tijd voor wat gezelligs nu?
1: BFM op Lowlands. Anton.
0: Dit volgende liedje is supergezellig. En ik weet nog goed dat ik in rond een uurtje of vijf in Skatecafé stond met deze artiest. Te overleggen over dat we een sessie moesten doen en een liedje samen maken. En het zou dan de volgende dag gebeuren.

Oh shit.

zakken, zakken, zakken vooraan, we gaan hier al zakken. We gaan laag, we gaan laag. Dat kan nog wel laag. Hier gaan we zakken, achteraan gaan we zakken. Wallens, ik wil jullie zien zakken. We gaan laag, naar beneden. Zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. Hier gaan we ook zakken, daar achterin, achter de barrière. Ik wil jullie zien zakken. Dit kan nog veel lager. Ik zie hier nog een flamingo staan.

dank jullie fucking wel voor het waarmaken van mijn droom. We zijn ook al bijna bij het einde. Ik zou dit nog 10 uur kunnen doen. Maar dit einde is de track waar het voor mij allemaal begonnen is. Ik maakte deze track samen met mijn beste Matty Dillon. Hij staat hier in de crowd ergens. Javi was erbij. En toen we deze track met z'n drieën maakten...

blijven we doen. En we gaan dit nooit meer vergeten. Maar voor we naar huis gaan, gaan we er nog eentje doen om het af te sluiten.

0: op Lowlands 2026. Niet alleen een geweldige optreden van Lowlands. Ik ben het afgelopen uur ben ik ook miljonair geworden. Want ik heb bij de wetkantoren had ik heel veel geld ingezet dat hij hyperventilatie ging remixen met Florence and the Machine. En ik heb zojuist 1,5 ton gewonnen. Nee, is niet waar. Antoon, 18 december naar de Gashouder in Amsterdam. En stond vanmiddag om 4 uur in de Alfa. Het afgelopen uur hoorde je de volledige show. Zometeen Willem.
1: Zometeen meer.
2: 3FM op Lowlands.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat... geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: 3FM. Zorg dat je jezelf vastlijmt aan je stoel, want je mag helemaal nergens heen. Het komen nu weer veel live muziek vanaf Lowlands 2026. Onder meer Willem ga je horen. Terwijl je net al Big Tour hoorde bij het optreden van Antoon. Eerst gaan we naar het nieuws van 8 uur.
19: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. Uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
5: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
19: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden.
2: 3FM.
17: Ster. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, Autotaalglas.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
28: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
29: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
30: Hij is onderweg.
29: Wie?
30: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
29: Top. Koffietje, ik trakteer.
30: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
31: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 11 uur. New Wave. Live op Lowlands. 3FM.
32: Op Lowlands.
2: Mark van der Molen.
0: Dat hoorde je niet, want het was buiten de uitzending. Maar ik deed een hele theatrale kuch, omdat ik iets heel belangrijks wil zeggen. Zometeen live muziek van Willem. En ook live muziek van Parcels. Eerst is hier Tame Impala. Dit is Loser.

0: gedaan. Dit zijn echt twee acts achter elkaar. Tame Impala en Sugar Babes, die voor mij een hoogte- en een dieptepunt qua festivalgeschiedenis zijn geweest. Want Tame Impala heb ik op 2019 mogen zien op Lowlands. Maar datzelfde jaar ook. En dat ga ik even met een klein beetje air zeggen. Ik mocht toen van mijn werk naar Coachella. Dat is niet normaal. Dus inderdaad, softijsjes van $12. Was hartstikke leuk. Heel veel influencers om me heen. En ik was denk ik de slechtste geklede man van het veld. Maar ik heb daar wel Tame Impala mogen zien. En die deed toen een wat afgeslankte versie ook op Lowlands. Geweldig jaar. En 2024 Sugar Babes op Lowlands. Toen had ik zo'n brakke nacht ervoor. Dat ik gewoon de sfeer voor de mensen om me heen aan het verpesten was. Dan alleen maar zat te sikkeneuren. Ik heb daar niks mee met die Sugar Babes. Bah. Tot About You Now kwam. En toen dacht ik, wauw, dit is goed. En ik was het enige in het hele veld die dat nummer niet kende. Dus daarom dacht ik, lekker om het dan nog even te draaien. Sugar Babes, dit is 3FM, live vanaf Lowlands 2026. Waar je zometeen ook live muziek van Parcels gaat horen. Maar Willem heeft ook echt gewoon een geweldige show gehad in de Bravo. 7:15 stond hij vanavond in de Bravo. Natuurlijk echt een Lowlands-veteraan, hè. Stond er al alleen, stond er met de opposite. Met zijn goede vriend Sef. Als ik al die jaren ga opnoemen, hebben we geen tijd meer. Jasper, die was daar.
1: Ik ben inmiddels in de Bravo, waar zometeen Willem van de Opposites gaat spelen met zijn nieuwe album Jonger van de Zon. Hoe zonnig is Willem in jullie leven?
2: 100.000 graden.
3: Enorm. Ja.
1: Kijk, hier staan grote fans, want Willem heeft hier natuurlijk 100.000 keer gespeeld al. Wat maakt deze show voor jullie anders dan met de Opposites bijvoorbeeld? Is dit anders?
2: Ja, ik heb hem vorig jaar gezien bij Sef en bij Kiki. Maar nu vind ik het wel heel leuk om hem gewoon even solo te zien. Ik ben wel benieuwd wie er nog meer bij komt.
3: Ja, en haar nieuwe nummers. Want ik ken vooral zijn oude album. Het Hart op mijn grond en Houten pak. Maar zijn nieuwe nummers laat ik me graag door verrassen. Dus,
1: Ja, en ik vind het zelf wel bijzonder dat hij hier op vrijdag speelt. Want hij heeft al zijn singles, zijn album op zondag uitgebracht. Echt een zondagskind. Dus ik kan me voorstellen dat hij nu gewoon lekker de vrijdag gaat pakken. Twan van de Opposites is wel gespot op het festival, want...
2: Bij Antoon, inderdaad. Ja, die verwacht ik hier wel.
3: Ik hoop het ook.
1: Je verwacht hem bij zijn solo-set al.
2: Ja, dat verwacht ik wel. En ik verbaas me eigenlijk vooral dat hij in de Bravo staat en niet gewoon op de Alpha.
3: Ik ook, maar Parcels komen zo, dus ik snap dat ze die wel bij de Alpha hebben gezet.
1: Ja, ik snap het ook wel. Ik
2: zie het al, het wordt hier druk.
1: Ja, ik denk ook dat de Opposites misschien nog wel gewoon een secret gig gaan doen en dat die Willem gewoon een keer met rust laat.
2: Nou, dan moet je mij bellen als je weet waar dat is.
3: Ik kan een show dragen, dus op zich is het helemaal niet.
1: Ja, ik zou zeggen draai om, want ik zie de drummer al gaan zitten. We gaan beginnen. Je checkt het op 3FM. Live muziek van Willem.

3FM op Lowlands. Willem.

stemmen. Ik hoor je zachtjes huilen wanneer ik weg ben. Je veegt je tranen met de lakens, kijk de flip. Want dat jij zegt dat er niks is, kan ik bijna zeggen. Maar zie de rood pluimen boven de skyline als 9-11. Nu moet ik rennen, je zet me wennen. In 2 jaar tijd, 2 keer vader gewonnen. Mijn beste maat verloren, zo mijn pijn weg. Jij zat thuis met de zorgen. Ik kom pas weer thuis in de morgen. En het zijn de stad en

Is dat fijn of is dat fijn? Willem hoorde je. Dat je dan op de bank kan zitten, dat je in de auto kan zitten, of in je tuin een beetje zo met een beetje een vlieskleedje over je schotel. Het wordt enigszins fris. Dat je toch vanuit huis kan genieten van Lowlands 2026. Omdat je er om welke reden dan ook dit jaar niet bij bent. 3fm.nl/live. Als je denkt, zou ik leuk zijn om het beeld erbij te zien. Nou, dat kan allemaal. Je kan dus gewoon via de livestream van 3FM ook alle beelden van de liveconcerten gewoon volgen. En is er een artiest met een toepasselijkere albumtitel dan voor dit weekend? Lost Weekend van Phoebe Bridgers. Want ik denk dat heel veel mensen op dinsdag straks op het werk zitten en een soort van, ik kan me niet alles meer herinneren, wel een beetje met flarden. Lost Weekend van Lowlands, dit is de nieuwe Phoebe Bridgers, die had Lost Boys.

0: Dit is ook zo'n act die lekker door de jaren heen op Lowlands te zien was. She Wants to Move 2004, 2008, 2018. Eventjes voor de notities, allemaal erbij stond toen op Lowlands. Daarvoor Phoebe Bridgers en Lost Boys. Ja, ondertussen is gelukkig ook mijn oren en ogen op Lowlands. Jasper Leijdens, hallo Jasper.
1: Hey Mark, hallo. Ja, ik sta inmiddels in een echt massaal drukke Alpha. Het hoofdpodium van Lowlands. Daar staat namelijk de band Parcels. Dit is de ultieme festivalband. Ze zorgen ervoor dat de mensen op de heuvel lekker kunnen chillen. Ze zorgen dat de mensen vooraan kunnen dansen. Dit is een bijzondere set. Waarschijnlijk gaan ze zometeen een ode doen aan Kavinsky, de pas geleden overleden Franse producer en DJ. Nu op de achtergrond iets wat zou kunnen klinken als Benny and the Jets van Elton John. Maar niks is minder waar. We checken 3FM Live Parcels. Dit is Now I Care Some More. Live Lowlands Parcels. Dit is 3FM.

0: in de NPO luisteren, heb ik een reactie van Yvonne. Die zegt Parcels, wat een pareltjes van muziek. En Eddie zegt, wat de fuck is dit allemaal? Het is dus Parcels Lowlands 2026. En degene die nu helemaal daarvan af komt gereden om een programma te maken.
1: Ja.
0: Parcels zit even een klein emotioneel tikje bij in de muziek. Even een klein beetje euforie en een beetje triomfantelijke toon meteen in de muziek. Omdat ze weten dat Andres is aanbeland in Hilversum.
1: Ja, heerlijk. Jongens, Lowlands gaat gewoon nog door vanavond. Ook als je er niet bij bent. Heel veel live muziek, net als wat jij had, Mark. Je hebt echt zitten genieten ook van de show van Antoon. Ja. Helemaal top. Er staat nog superveel moois vanavond. Dat ga je natuurlijk allemaal horen via 3FM.
0: Ik vind het zo grappig. Die klinkt eigenlijk minder brak dan op een doordeweekse uitzending. Dat is grappig. Jij klinkt op een dinsdagavond klink jij nog wel brakker dan dat je nu van Lowlands afkomt. Hoe doe je dat, Andres? Wat is jouw geheim?
1: Ja, ik woon naast de koffieshop.
0: Ja, heb je niet op Lowlands. Zometeen Andres. En daarin ook natuurlijk gewoon zo weer heel veel live muziek van Lowlands. Bijvoorbeeld Amy and the Sniffers, Jet van de Steen, Kneecap, Blood Orange, Viagra Boys en meer.
2: Zometeen meer. 3FM op Lowlands.
3: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent, dat is geen geld.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: 3FM.
1: Hey, wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt vandaag. Je hoort alles wat er vanaf Lowlands komt. Alle goede muziek. Krijg je allemaal straks van, maar eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 9.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was daar 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
15: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat wij echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
17: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
23: Welkom bij de verfzaak.
22: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Dance beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 11 uur. New Wave live op Lowlands. 3FM. Andres Oudijk.
1: Ja, je hoort het al. New Wave ga je vanavond horen. Dus billen schudden, dat kan gegarandeerd. Maar als je nou houdt van gitaren, dan zit je hier zo meteen goed. Wie ik voor je heb, hoor je na Vampire Weekend.

Als er iemand weet hoe je een grote show moet geven, is het Billie Eilish. Bury a Friend hoorde je in de Lowlands-uitzending van 3FM. Ze stond in 2019 op dat festival en toen ook nog in 2023. Waanzinnig programma. En het is echt lekker dat je nu voor 3FM gekozen hebt. Want je zit echt met je neus op de allereerste rij als het gaat om live muziek. Er is zoveel te ervaren wat vanuit Biddinghuizen komt. En jij en ik gaan dat de komende 3 uur samen beleven. Sowieso gaan we straks even checken hoe het op het veld is daar. Jasper Leidens die loopt daar de hele avond al rond. En die neemt je echt even mee. Alsof je dat terrein ziet. Als je goed ruikt, dan ruik je het zweet van de mensen die hebben staan dansen al de hele dag. Misschien wel bij de band die ik nu aan je wil laten horen. Er zit een dosis energie in deze band. Het is ongelooflijk. Als je nu een beetje inkakt zo na een lange werkweek op vrijdagavond, dan gaat dat goed komen met Emil en de Sniffers. Ik zou het omschrijven als, ja, gewoon jaloersmakend goed geschreeuw. Weet je wel, ik zou willen dat ik zo goed kon schreeuwen als Emil. Het is echt allemaal loopzuiver, energiek en hier en daar ook wel een beetje spottend. Dan moet je echt even voor klaarzitten. 4 minuten lang, live vanaf Lowlands, Emil en de Sniffers. 1, 2, 3.

0: Heel even bij ruiken. Heb je zelf in het zweet gedanst?
1: 3FM op Lowlands.
0: Dat is helemaal niet erg. Dat hoort er ook bij. Je hoorde Emil en de Sniffers, Tiny Bikini, live vanaf Lowlands 2026. Ik ga je helemaal meenemen naar de allerbeste muziek die je daar live vandaan gaat horen. Maar het allermooiste is dat mijn grote vriend en collega Jasper Leijdens, die is op het festivalterrein, die gaat je helemaal meenemen. En Jasper, jij staat daar denk ik met de allerjongste bezoeker ooit.
2: Ja, Andres, ik zit sowieso op mijn favoriete deel van het festival, het bierlokaal, waar gewoon het goud rijkelijk vloeit. Maar ik zit naast iemand die ik nu al wil bepalen als de allercoolste bezoeker van Lowlands 2026. Wieke, hoe gaat het?
3: Goed.
2: Dit is jouw tweede Lowlands. Je kwam hier voor het eerst toen je 10 was, nu ben je 11. Wat is er veranderd dit jaar op Lowlands voor jou?
3: Weet ik niet. Het voelt wel drukker, maar ik weet niet of dat echt zo is. Denk, ja, misschien ligt het gewoon aan mij. Dat zou kunnen.
2: Maar... Want je zit hier helemaal vol in de glitters. Kwam je daar al mee aan? Heb je die hier laten zetten?
3: Nee, die heb ik zelf gedaan met een vriendin thuis. Ik had nog gewoon zo'n kindermake-up doos liggen. Toen hebben we onze ogen gedaan, glitters op. Die vonden we ook opeens. Dus dat was heel leuk. Goede timing ook.
2: Nou zeker, je ziet er beste uit van iedereen op het hele festival.
3: Ja.
2: En je houdt ook nog van goede muziek, want je bent vanavond gaan punken bij Sons.
3: Ja, dat klopt. Was toevallig, want dat was... Gingen we daar gewoon naar binnen en dat was eigenlijk heel leuk.
2: Want heb je een beetje een muzieksmaak die op Lowlands vaker te horen is? Wat vind je leuke artiesten momenteel?
3: Weet ik niet. Ik vind Banksits leuk, maar die zijn hier niet.
2: Zou dat wel passen op Lowlands, denk je?
3: Nee, denk het niet eigenlijk. Misschien Roxy Dekker wel, maar weet ik niet.
2: Zij heeft hier wel gespeeld.
3: Echt?
2: Ja, 3 jaar geleden, toen was je nog te jong.
3: Ja. Nou ja, als ik nu mag, dan kan dat toen toch ook.
2: Dat is wel waar, ja, wat scherp. Ja, ze heeft net een nieuw album uitgebracht, dus wie weet volgend jaar.
3: Ja, alweer.
2: Ja. Hey, jij bent hier dus met je vader. Mm-hmm. Zonder vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes. Heb je het wel over festivals, over muziek op school?
3: Nee, eigenlijk heel weinig. Het is, denk ik, gewoon vooral over de muziek, maar niet veel over festivals.
2: Ja, ik denk dat jij gewoon over een paar jaar bij 3FM moet komen werken, joh.
3: Ja, weet ik niet hoezo.
2: Nou ja, je doet het heel goed en je houdt van muziek. Je bent er nu al lekker mee bezig.
3: Ja?
2: Ja. Hey, het is nu denk ik een uurtje of 9:30. Ga je zo meteen ook nog naar de headliner? Want straks New Wave natuurlijk op het podium.
3: Ja, dat mag niet van papa, maar daar wil ik wel heel graag heen.
2: Ja, misschien moet je dan toch gewoon stiekem ontsnappen van iedereen zometeen.
3: Naar het toilet.
2: Ja, je moet naar het toilet. Hey, volgend jaar gewoon Roxy Dekker als headliner, toch?
3: Ja, denk het wel.
2: Wieke, de allerbeste festivalbezoeker van Lowlands 2026. Andres, we hebben er gevonden.
0: Ik vind het zo mooi. Jasper Leijdens zit met een kind van 11 in de biertuin.
2: Ja, hey, gaan we nog even zuipen?
3: Ik niet. IJsthee.
2: Oh, IJsthee. Goed, ga ik even een brandje halen. Lekker.
0: Jasper, houd je de hele avond.

0: Ik krijg gewoon kippenvel van de woorden die ik nu ga uitspreken. They are so back. Het is nieuwe muziek van Fontaine's DC, Jordan Marianne, deze week de mega-hit. En vanaf aanstaande maandag in de avondshow en bij 3 voor 12 Radio kaarten te winnen voor deze fantastische Ierse band.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM
1: op Lowlands.
0: Ja, je zit echt op de front row, je hoeft nergens naartoe. Het enige wat jij zelf hoeft te regelen is wat te drinken. Dan zorg ik voor de live muziek vanaf Biddinghuizen. Een van de leukste festivals van Nederland, Lowlands. Het is daar dag 1, de sfeer zit er goed in, de bezoekers zien er goed uit, de drankjes smaken lekker en de muziek is fantastisch. Een van die artiesten die ik graag met je wil delen is Jet van der Steen. Als je veel naar 3FM luistert, dan is die naam waarschijnlijk niet helemaal nieuw voor je. Ze is namelijk 3FM Talent. Dat zijn artiesten waarvan we bij 3FM denken, zo, maar deze moet je echt even volgen. En bij Jet van der Steen is het heel mooi om te zien hoe ze, zeg maar, evolueert als een soort Pikachu. Van steeds kleinere podia naar steeds grotere podia. Zoals dus nu vanmiddag op Lowlands. Wat kan je verwachten? Haar allernieuwste track, Designertas, die heeft ze gespeeld. Maar natuurlijk ook, fuck, je Gucci-shirt.

Enkhuizen. Een van de leukste festivals van Nederland, Lowlands. Het is daar dag 1. De sfeer zit er goed in. De bezoekers zien er goed uit. De drankjes smaken lekker. En de muziek is fantastisch. Een van die artiesten die ik graag met je wil delen is Jet van der Steen. Als je veel naar 3FM luistert, dan is die naam waarschijnlijk niet helemaal nieuw voor je. Ze is namelijk 3FM Talent. Dat zijn artiesten waarvan we bij 3FM denken, zo, maar deze moet je echt even volgen. En bij Jet van der Steen is het heel mooi om te zien hoe ze zeg maar evolueert als een soort Pikachu. Van steeds kleinere podia naar steeds grotere podia. Zoals dus nu vanmiddag op Lowlands. Wat kan je verwachten? Haar allernieuwste track, Designer Tas, die heeft ze gespeeld. Maar natuurlijk ook, fuck, je Gucci-shirt.

met jullie dansen, maar ik wil het nu ook alvast. Het is echt takkenhoog, maar ik kom er.

Het hoort op het scherm te staan. Het is er niet. Maar Rob Metieten staat 22 november! Dankjewel allemaal voor vandaag. Op 22 november speel ik mijn album release show in de Melk.

Ja, weet je, dit is precies wat ik bedoel. Wat ik zo vet vind, dat je artiesten ziet groeien. Het label 3FM Talent, dat is echt terecht geplakt op Jet van der Steen. Je hoorde designertas. Ze gaat van steeds kleinere podia naar steeds grotere. Ze opende vandaag de India in Biddinghuizen op het Lowlands Festival. Wat heerlijk dat je voor de avondshow hebt gekozen. Je zit met je neus op de allervetste live muziek. Zometeen gaan we naar Ireland. Nee, ik kan dat helemaal niet nadoen, moet ik ook niet doen. Eerst krijg je Muse, Uprising hoor je nu bij 3FM.

0: attentie, inkakken doet u maar ergens anders. You're the Muse en Uprising.
1: FM.
0: Het hele weekend, tot en met zondag, krijg je alles mee wat er gebeurt in Biddinghuizen op Lowlands Festival. We hebben de beste muziek voor je. En mijzelf, Andres Oudijk, hallo. Maar ik ben niet alleen. Jasper Leijdens, die staat namelijk op het festivalterrein. Die gaat je meenemen naar een van mijn persoonlijke favorieten. Ik heb vanmiddag hier 2 morspits ingedaan. En toen zijn mijn been krak. Au. Jasper Leijdens, hoeveel morspits heb jij gepakt bij Kneecap?
2: Ja, ik heb er toch in 3 gezeten. En wat jij hebt gedaan, dat is ook letterlijk gebeurd. We stonden hier net bij Parcels en er zat iemand op het invalide dek met een gebroken been. Die zei, ik heb mijn kneecap verbrijzeld. Dus die kan vanaf nu alles daar bekijken. Ja, op het hoofdpodium van Lowlands, de Alpha, stond vanmiddag inderdaad misschien wel de meest besproken festivalact van de afgelopen jaren, Kneecap. Ze komen uit Belfast, Noord-Ierland. Ja, en ze trappen eigenlijk tegen alles aan waar ze tegenaan kunnen trappen. Het zijn een beetje brani's. Ze hebben ooit een documentaire gemaakt over hoe ze gestart zijn. Mocht je die nooit gezien hebben, ga dat zeker kijken. En ze stonden hier vanmiddag op het hoofdpodium van Lowlands. En ja, dat was een fantastische show. Het was precies op het juiste moment. Precies het juiste moment voor een beetje protest. De Palestijnse vlaggen vlogen de lucht in, want daar hebben ze het over. Free Palestine wordt geroepen. Maar wel op een positieve manier wat mij betreft. Ze zijn iets minder aan het boos schoppen, maar ze zijn iets meer aan het prikkelen, zou je kunnen zeggen. Ja, en ze hebben ooit een track uitgebracht met de zanger van Fontaine's D.C. Dat is echt een big tune, Green Jetten. En daar speelden ze deze, dus Better Way to Live, op het hoofdpodium van Lowlands.

my god. Als je dit publiek zo hoort schreeuwen, dan gaat er toch een dosis adrenaline door je heen. Kneecap. De boys uit Ierland die een statement maken naar alles wat er gebeurt in de wereld. Hoe Ierland natuurlijk ooit bezet is geweest. Je hoorde ook Get Your Brits Out, met andere woorden, opkloten met al die Engelsen. Ik vind het super. Drie tracks hoorde je live. Heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt, want je valt met je neus in de boter. Een new wave ga je nog liedjes van horen vanavond, weet je wel. Dat zijn Ronnie Flex en Frenna en dat soort gasten. Maar eerst even knallen. Hier is Fred Again.

0: Ik noem het altijd de moderne Bohemian Rhapsody. Want elke keer als ik dit liedje hoor, dan hoor ik weer nieuwe dingen, nieuwe laagjes, nieuwe instrumenten. Chappell Roan, uiteraard vorig jaar op Lowlands gespeeld door de Pink Pony Club. Zometeen gaan jij en ik ons even helemaal onderdompelen in Lowlands 2026. Kijk, we hebben het nu vooral gehad over de grote artiesten, de grote tenten. Maar er zijn natuurlijk ook kleinere tenten. Die zijn zeker de moeite waard om te kletsen, om over te kletsen. Zometeen bijvoorbeeld Blood Orange Live. Laat ik het wel gewoon in het Engels doen.
1: Zometeen meer.
2: VFM op Lowlands.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
11: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
8: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.

0: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: front row als het gaat om live muziek ontdekken vanaf Lowlands Festival. Letten we zo meteen over verder. Eerst krijg je dit nieuws, dit is 1 over 10.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: 3FM.
0: Andres Oudijk. Met zometeen een artiest live, ja, dat is ongekend. Die man kan op meer instrumenten spelen dan ik er überhaupt ken. Wie dat is, hoor je na muziek van Sambar, Back to Friends.

0: Je hebt 3FM aan. Ik hoop dat je wat te drinken hebt, dat je met vrienden bent. Ik regel de muziek. Justice and We Are Your Friends.
1: 3FM op Lowlands.
0: En ik regel ook de live muziek. Daar kom ik zo meteen op. Ik ga eerst eventjes naar Biddinghuizen, want daar vindt het Lowlands Festival plaats. Het is op het terrein bij Walibi, dus mocht je dit weekend nog een achtbaan pakken en je ziet daar wat tenten staan, dat klopt, er is een festival aan de gang. Mijn ogen en oren, dat is Jasper Leijdens daar. Jasper, goedenavond.
2: Hey, Andres. Ja, eigenlijk is Lowlands het allergrootste speeltuin van dit weekend voor volwassenen, want ik sta dus in het midden van het festival, bij de ingang. Daar heb je hele grote soort schoorstenen. Die roken ook een beetje. Het ruikt hier heel erg naar broodje knakworst. Ik zie hier kraampjes met smoothies, met broodjes. Dit is de grootste speeltuin voor volwassenen. Er zijn zelfs klimrekken, waar op dit moment heel erg in geklommen wordt. Het ziet er best wel gevaarlijk uit, moet ik zeggen. Ja, en Lowlands bij nacht is toch eigenlijk het allermooiste festival van Nederland. Als ik naar rechts kijk, zie ik een bordje van een hotel. Ik weet niet wat het is. Waarschijnlijk kun je daar dingen doen die het daglicht niet mogen verdragen. Want hé, we zijn toch op een festival. Als ik naar links kijk, dan zie ik hele grote lasers. Lowlands bij nacht. Ja, ik denk dat je baalt dat je hier nu niet bent, Andres.
0: Nou, ik kom zo meteen gewoon weer terug. Ik was vanmiddag ook op dat...
2: Jij komt zo meteen hierheen?
0: Ja, zeker. Ik was vanmiddag ook op dat terrein. Maar ik heb het nog niet gezien in het donker. En kun je mij iets uitleggen over de lampen op Lowlands? Want er is nu dit jaar iets nieuws met een grote lichtshow. Weet jij daar wat van?
2: Er is zeker een grote lichtshow. Die zit in een hele grote koepel. En als je daar naar binnen gaat, ja, je wordt gewoon betoverd. De ene keer is het een hele blauwe muur. De andere kant is het een groene muur. De andere kant is het een roze muur. Ik kan me voorstellen dat als je of een drankje of iets anders genuttigd hebt, dat je dan helemaal wappie wordt. Dat het gewoon echt helemaal crazy is.
0: Nou, dan ga ik morgen wel.
2: Maar je ziet het hier buiten ook bij Lowlands. Ze hebben de lichten extra groot aangepakt. Er zijn nieuwe lichtinstallaties. Die zijn te vinden tussen de twee grote podia. De Bravo en de Alpha. Dus ja, ze zijn veel meer bezig met de aankleding van het terrein ten opzichte van andere jaren, volgens mij. Er zijn veel meer mooie nieuwe plekjes om te ontdekken.
0: Kijk, en dat is lekker dat jij daar rondloopt. Ik spreek je zo meteen weer. Jij gaat nog even plekken ontdekken daar.
2: Ja, dan man, zeker.
0: Lekker, bro. Dan ga ik hier samen met jou nog even muziek ontdekken. Ik heb het over artiesten die misschien ergens achter in je achterhoofd leven, maar die eigenlijk naar voren moeten en daar gewoon rent-free moeten zitten. Een van die artiesten is Blood Orange. De naam zeg je misschien niet heel veel, maar deze man heeft zo ongelooflijk veel muziek gemaakt. Als hij niet aan het samenwerken is met grote artiesten als A$AP Rocky of Mac Miller, Mariah Carey, dan staat hij zelf op het podium. Het is een multi-instrumentalist, dus hij kan zoveel instrumenten bespelen. Qua sound vind ik het misschien wel een soort moderne Prince, een beetje R&B-achtig. Dit is echt even zo'n track waar je helemaal op kan laidbacken. Live vanaf Lowlands, Best to You.

Als je zo'n applaus krijgt, dan weet je dat je een waanzinnige performance hebt neergezet. Door de Blood Orange vanaf Lowlands 2026. Je hoeft niks te missen. Zo meteen gaan we kletsen over Sky Newman. Eerst gaan we dansen op Over.

0: Ik zei toch, jij en ik gaan het vanavond doen. We gaan er een mooie avond van maken. Je kon dansen op Overmono, maakt weer good light.
1: 3FM op Lowlands.
0: En weet je, het is misschien wel chill dat jij niet €365 voor een kaartje hebt betaald. Ja, nee, maar dat is wat het kost. En dan ook nog €45 parkeerticket. Je krijgt alsnog gewoon bijna alles mee wat je voor dat geld ook meekrijgt. Alleen, jij zit waarschijnlijk gewoon lekker met je vrienden op de bank een klein pilsje te drinken. Terwijl andere mensen daar heel veel geld voor betalen. Dus probeer het ook als iets positiefs te zien dat je de radio aan hebt. 3FM probeert ervoor te zorgen dat je niks hoeft te missen van Lowlands 2026. Ik wil even bij je vragen. Wat deed jij op je 22e? Even denken. Nou, ik kom niet heel veel verder dan een beetje porno kijken en FIFA spelen. Maar de vrouw die ik nu ga draaien, daar kon ik toch zo jaloers van worden. Hè? Dat je gewoon in je lichaam meer talent hebt dan ik in mijn kleine teen. De muziek die zij maakt. Ja, het is een beetje Ray-achtig. Misschien wel een beetje Lola Young. Kun je het ook wel mee vergelijken. Maar dan wat cooler. Sky Newman heet ze. 22 jaar, stond vandaag op Lowlands.
2: This is Family Matters. Please enjoy. You've

Ja, snap je wat ik bedoel? Ik zei toch, als je zo wijs bent op je 22e... je hebt zo'n superstem, dan ligt er een hele mooie toekomst voor je. You're the Sky Newman, alive met Walk vanaf Lowlands 2026. Hey girls.

0: je echt een rustige vrijdag wil, dan ga je lekker naar Radio 4. Hier is het gewoon doorbeuken. Je bent op Lowlands, je bent bij 3FM, met Chemical Brothers. Hey boy, hey girl.
1: 3FM op Lowlands.
0: We proberen je zoveel mogelijk van het festivalterrein mee te laten geven. Dat doen we door live muziek te draaien. Ga ik zo meteen ook doen. Twee tracks voor je van een artiest die je wellicht ergens in je hoofd een beetje al hebt ontdekt. Namelijk Adela. Als je nog niet weet wie dat is, ga je er binnen nu een paar minuten achter komen. Ik ga eerst eventjes naar Biddinghuizen, want daar is Jasper Leijders. Jasper, goedenavond.
2: Hey Andres, ik heb werkelijk geen idee waar ik terecht ben gekomen. Ik ben namelijk in de tent, die heet de Juliette. Het is in principe de theaterzaal waar literatuur wordt gebracht, waar comedy wordt gebracht. Maar als je een beetje meeluistert op de achtergrond, ik hoor hier Avicii, ik zie hier mensen dansen op stoelen. En dat alles omdat Marcel van Roosmalen zometeen hier een show gaat geven. Jan, kom er even bij. Jan staat hier op de stoelen te springen. Jan, wat ben je aan het doen?
3: Ja, ben jij maar daar gaan hier, hè?
2: Maar je gaat zometeen naar comedy van Marcel van Roosmalen, hè? Dat weet je.
3: Ja, maar die ken ik niet. Ik ga gewoon voor het feest er vanaf.
2: Oké, maar je staat hier dus in een tent. Je weet niet wat je kan verwachten. Is dat wat logisch?

0: Lowlands is voor jou?
1: Ja, Lowlands is gewoon lol maken. Ja,
0: ja, ik heb het ook aan je zien, want je hebt een Rugrats t-shirt aan.
1: ja, wat gaaf. Even weer anders, hè.
0: Maar wat ga je zo meteen hierna doen dan? Want Marcel van Roosmalen is een beetje de alternatieve headliner in plaats van New Wave.
1: Dan gaan we naar Rijstapel Comedy trainen. Daar wil ik sowieso bij zijn.
0: Dus je bent gewoon een hele grappige gast. Vertel eens je beste mop die je op dit moment bij je hebt.
1: Mijn beste mop?
2: Ja.
1: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Nou, kom erop. We zijn op radio. Het kan.
1: Gewoon van het leven genieten.
0: Heel goed. Oké. Als ik hier naar voren loop, zie ik ook... Ja. Je bent op je 17e Lowlands, toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: Hoe is deze editie van 2026 dan?
1: Ja, veel meer alternatieve rockbands en zo.
0: En daar hou je van?
1: Daar hou ik van, ja.
0: Ja. Maar nu staan we in een tent, je staat op een stoel te dansen... en je gaat zo meteen naar Marcel van Roosmalen. Wat gebeurt hier?
1: Ja, dat is altijd een feestje, Juliette.
0: Maar...
1: Dit is traditie, dit gaat al 20 jaar zo. Als DJ in de pauze en dan lekker op de stoelen dansen met z'n allen.
0: Mag ik ook even proberen? Maar ja, ik ga toch even kijken. Andres, ik spring nu op die stoel. Ik zie hier het podium van Marcel van Roosmalen. Ik zie daar kleine flesjes blikjes bier voor me. Ja, och, dit is prachtige muziek. Ik zie hier de DJ inderdaad achteraan een beetje draaien. En dit alles omdat Marcel van fucking Roosmalen hier zometeen is. De alternatieve headliner van het festival.
3: Nou Jasper, doe voorzichtig op die stoel.
0: Ja. Oh, God, oh, oh, fuck. Oh, oh.
3: Hallo? Nou goed, dat lossen we zo meteen wel op. Laten we naar live muziek gaan. Als je houdt van pop girlies, dan vind je deze artiest echt fantastisch. Haar naam is Adela en ze speelde live op Lowlands Ain't It in LA.

Dit is toch pop met een hoofdletter P, zoals het bedoeld is. Gewoon power, energie. Ze kan alles, dansen, zingen, ze doet het helemaal tegelijk. Adela is de artiest die je hoorde. Superscar hoorde je bij 3FM. Je bent er toch wel een beetje bij, hoop ik zo. We zijn samen Lowlands aan het vieren. Straks nog meer live muziek, maar eerst even gitaren.

0: Hey, als ik tegen jou zeg, hey, I just met you, wat zeg jij dan? Inderdaad, and this is crazy. Weet je wel, dat liedje van Call Me Maybe?
1: Hey, I just met you.
0: Nee, maak je geen zorgen, Carly Rae Jepsen stond niet op Lowlands. Maar waarom laat ik je dit nou horen? Omdat een act die vandaag wel op Lowlands stond, een soort gekke cover heeft gemaakt van dit liedje. Het gaat om JPEG Mafia, een supergrote artiest. En wat ik leuk vind aan JPEG Mafia is, het komt hard, het komt rauw. Je moet er eventjes voor gaan zitten. Maar ik bedoel, het is vrijdagavond, jij en ik kunnen dit aan toch? Luister goed naar de cover van Call Me Maybe.
2: This one is a cover of another song. This one is called Call Me Maybe. It goes like this.

0: waar hip-hop metal meets. Dan krijg je JPEG Mafia, je hoorde Sin Meido op 3FM. Straks hoor je de jeugd van tegenwoordig.
1: Zometeen meer.
2: 3FM op Lowlands. 3FM.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Daar zijn we weer!
5: Carpet Right komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpet Right!
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: 3FM op Lowlands met zometeen live muziek van de Viagra Boys. Dat is echt even hard beuken. Eerst krijg je het nieuws. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: 3FM op Lowlands. Andres Oudijk. Met zometeen heel veel live muziek, dus je hoeft nergens naartoe te gaan. Je zit op de voorste rij bij onder andere de Viagra Boys en straks ook New Wave. Eerst de Dare.

0: Manon. Manon hoor je bij 3FM van de jeugd van tegenwoordig.
1: 3FM op Lowlands.
0: Ik probeer je mee te nemen over het Lowlands Festival, zodat je deze vrijdagavond eigenlijk niets hoeft te missen. Het hele weekend zijn we er nog voor je met de allerbeste live muziek. Zometeen ga ik ook even checken bij Jasper Leidens. Die loopt ergens op het veld. En die gaat zometeen even kijken hoe het daar nu is. Vanavond namelijk speelt daar een nieuwe wave, weet je wel. Dat zijn die boys van vroeger, onder andere Ronnie Flex, Frenna, Leeuw Kleine. Daar gaan we zometeen natuurlijk ook live naartoe. Eerst wil ik eventjes naar, een Zweeds zestal, zo kan ik ze het best omschrijven. Het zijn gasten die zichzelf niet onder controle hebben. En dat bedoel ik eigenlijk in de meest positieve zin van het woord. Als je namelijk de woorden Viagra Boys hoort, dan moet je een soort Pavlov-reactie in je hoofd krijgen met: hey, dit wordt hard, dit wordt vet, dit wordt knallen. De Viagra Boys hoor je nu op 3FM live.

precies wat die boys zo cool maakt. Punk, rock. Ah, zijn het losers? Nee hoor, het zijn koude winnaars. Je hoorde ze live vanaf Lowlands. De Van Jaguar Boys. Wat heerlijk dat jij en ik samen deze vrijdagavond vieren. Ik hoop dat je er goed in zit. Veel live muziek voor je zo meteen. Maar eerst knallen met muziek van Fadeless. I never said.

0: is die avondshow in full effect. You're the Fateless en Insomnia.
1: Op Lowlands.
0: Dag 1 die loopt langzaam ten einde. Dat betekent dat we nacht 2 ingaan van Lowlands Festival 2026. De allereerste headliner, zeg maar de grootste artiest van zo'n dag. Die staat nu te spelen en Jasper Leijdens die staat daar te rammen. Jasper, goedenavond.
2: Ja, Andres, ik merk steeds meer dat muziek toch een soort van nostalgie wordt. Vorig jaar was het Oasis Summer, omdat die twee broertjes bij elkaar kwamen. Dit jaar hebben heel veel mensen genoten van de K3-reunie. En op dit moment op het hoofdpodium New Wave. Als je, nou, denk ik iets jonger bent dan ik, dan heb je dit mee kunnen maken op de middelbare school. Ik sta hier bij de Viskraam op Lowlands. Die staat schuin tegenover de mainstage, de Alpha, waar New Wave nu met al die legends staat te knallen. En ik sta hier met Lieve. Lieve, jij staat hier de hele avond achter die Viskraam. En volgens mij kun je alleen maar genieten van die tunes die je hoort, toch?
3: Ja, zeker. Het is echt een beetje nostalgie wat ik hier zo hoor. Toen ik 16 jaar oud was, stond ik billenshakend op deze muziek gewoon in de club met het eerste wijntje in mijn hand. Ja, dat is gewoon helemaal leuk om dan, terwijl ik eigenlijk aan het werk ben, hier deze muziek nou te mogen luisteren.
2: Maar heb je dan ook speciaal deze shift uitgekozen, zo van, dan sta ik vlakbij New Wave?
3: Nou nee, ik heb eigenlijk expres geen vrij gevraagd. Want dan wist ik, dan kan ik en hier staan en gewoon het hele optreden meekrijgen.
2: Wat krijg je er een beetje van mee? Want je staat dus best wel op een afstandje. Heb je al tunes gehoord waarvan je denkt, maar die ken ik gewoon volledig uit mijn hoofd nog?
3: Ja, ik kan hier alles mee dansen, mee zingen. Ik kan het zelfs zien vanaf hier als ik zo net zo om de hoek kijk. Kan ik het scherm zien en dus ja, top.
2: Ja, maar er zijn nog steeds mensen op het podium die nu nog steeds groot zijn in de hiphopwereld. Zijn er artiesten uit New Wave waarvan je denkt, die luister ik nog steeds?
3: Nou ja, nee, daar kan ik zo niet per se namen van noemen. Maar wel, als het gewoon voorbij hoort komen, dan kan ik het meezingen, meedansen en ja, leuk.
2: Dus als jij gewoon Zaza van Frenna hoort, of dan ken je ze allemaal nog?
3: Ja, ja.
2: Ja, het mooie is, we gaan het zometeen ook gewoon meekrijgen op 3FM. Want we zijn hier op Lowlands om live muziek.
0: Het is die avondshow in full effect. You're the Fateless en Insomnia.
1: 3FM! Op Lowlands.
0: Dag 1 die loopt langzaam ten einde. Dat betekent dat we nacht 2 ingaan van Lowlands Festival 2026. De allereerste headliner, zeg maar de grootste artiest van zo'n dag. Die staat nu te spelen en Jasper Leijdens die staat daar te rammen. Jasper, goedenavond.
2: Ja, Andres, ik merk steeds meer dat muziek toch een soort van nostalgie wordt. Vorig jaar was het Oasis Summer, omdat die twee broertjes bij elkaar kwamen. Dit jaar hebben heel veel mensen genoten van de K3-reunie. En op dit moment op het hoofdpodium New Wave. Als je, nou, denk ik iets jonger bent dan ik, dan heb je dit mee kunnen maken op de middelbare school. Ik sta hier bij de Viskraam op Lowlands. Die staat schuin tegenover de mainstage, de Alpha, waar New Wave nu met al die legends staat te knallen. En ik sta hier met Lieve. Lieve, jij staat hier de hele avond achter die Viskraam. En volgens mij kun je alleen maar genieten van die tunes die je hoort, toch?
3: Ja, zeker. Het is echt een beetje nostalgie wat ik hier zo hoor. Toen ik 16 jaar oud was, stond ik billenshakend op deze muziek gewoon in de club met het eerste wijntje in mijn hand. Ja, dat is gewoon

0: ik 16 jaar oud was, stond ik billen shakend op deze muziek gewoon in de club met het eerste wijntje in mijn hand. Ja, dat is gewoon helemaal leuk om dan, terwijl ik eigenlijk aan het werk ben, hier deze muziek nou te mogen luisteren.
1: Maar heb je dan ook speciaal deze shift uitgekozen, zo van, dan sta ik vlakbij New Wave?
0: Nou nee, ik heb eigenlijk expres geen brei gevraagd, want dan wist ik, dan kan ik en hier staan en gewoon het hele optreden meekrijgen.
1: Wat krijg je er een beetje van mee? Want je staat dus best wel op een afstandje. Heb je al tunes gehoord waarvan je denkt, maar die ken ik gewoon volledig uit mijn hoofd nog?
0: Ja, ik kan hier alles mee dansen, mee zingen. Ik kan het zelfs zien vanaf hier als ik zo net zo om de hoek kijk. Kan ik het scherm zien en dus ja, top.
1: Ja, maar er zijn nog steeds mensen op het podium die nu nog steeds groot zijn in de hiphopwereld. Zijn er artiesten uit New Wave waarvan je denkt, die luister ik nog steeds?
0: Nou ja, nee, daar kan ik zo niet per se namen van noemen. Maar wel, als het gewoon voorbij hoort komen, dan kan ik het meezingen, meedansen en ja, leuk.
1: Dus als jij gewoon Zaza van Frenna hoort, of daar ken je ze allemaal nog?
0: Ja, ja.
1: Ja, het mooie is, we gaan het zometeen ook gewoon meekrijgen op 3FM. Want we zijn hier op Lowlands om live muziek uit te brengen. Zometeen heel veel New Wave live en een klein beetje kibbeling.
2: Ja, ik hoor Lieve van de Kibbelingkraam zeggen dat ze op haar 16e stond te twerken op die muziek. Ik ben 30 en ik doe dat nog steeds hoor. Lekker man!
1: Oh, ik dacht dat jij die beelden wilde van nu, hoe het er nu uitziet.
2: Zometeen kunnen jij en ik ook lekker twerken. Jasper, dankjewel.
1: Yo, veel plezier zo.
2: Lowlands Festival in full effect. Je bent erbij straks, New Wave. Maar eerst, What You Know, Tudor Cinema Club.

0: Tjade, goede DJ uit Nederland. Samen met Lemmer, misschien nog wel een betere DJ uit Nederland. Zij maakt haar best one. Hoor je bij 3FM?
1: 3FM op Lowlands.
0: We gaan naar het grootste podium in Biddinghuizen toe. Live naar New Wave. Dat zijn onder andere Lil Kleine, Ronnie Flex, Frenna. We gaan terug in de tijd met deze boys. Tot aan 12 uur, ben je erbij.
2: Dit is mijn long tijd, zo'n mens voor de wereld. Dit is mijn long tijd, zo'n mens voor de wereld.

flex is de onderdeel van. Don't get it twisted, man. Listen up, Lolex. Zou we nog een beetje aan het genieten of wat? Zou we nog een beetje aan het genieten van die feestje of wat? Oké, dan, luister. Ik heb één van mijn favoriete vrienden. De legendary Spanker. Iedereen maakt hem nooit voor Spanker. En weet je wat leuk is? New Wave staat inderdaad voor nostalgie. En ik vind het top. Al die oude songs performen met mijn broeders. Maar, die Lowlands. Ik hou ook van die nieuwe songs.

Oké, luister dames en heren. Allereerst wil ik natuurlijk al mijn collega-artiesten bedanken die allemaal aan New Wave hebben meegewerkt. Maar de belangrijkste mensen die wij met z'n allen moeten bedanken zijn jullie. 10 jaar geleden waren jullie er ook. Kijk, 10 jaar later zijn jullie er nog steeds. Wij hadden met niemand anders deze reis willen maken. En dit jaar hebben we 5 keer Ziggo gedaan. Maar volgend jaar wordt het gewoon 6, 7, 8, 9 en 10 keer Ziggo Dome. Lowlands, wie registreer je nu? En wij houden van jullie.

0: New Wave sloot af zojuist op het grootste podium in Biddinghuizen, de Alfa. Dit was het voor vandaag. 3FM op Lowlands. Maar wil je nou meer? Dat kan. Check dan NPO Start. Daar gaat Lowlands namelijk 24/7 door. Dus als je vanavond op de kroeg in gaat en je komt thuis en je denkt, ik kan eigenlijk nog niet slapen. Wat doe je dan? Je checkt even de stream om te kijken welke supertalenten je allemaal gemist hebt vandaag. En natuurlijk zie je ook de interviews met je favoriete artiesten. Morgenavond vanaf 7 uur, dan komt 3FM weer vanaf Lowlands. Hopelijk ben je er dan bij om te genieten.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Goodnight, je bent bij 3FM met zometeen Calvin Harris, Phoebe Bridgers en ook Harry Styles.
17: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilias erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM. Jasper Schrijvers.
16: Je bent bij 3FM met de mooiste muziek in de nacht. Zometeen hoor je Phoebe Bridgers, Calvin Harris. En eerst is dit

Hopelijk heb jij ook een fijne nacht. Muzikaal gezien zit je hier sowieso goed. Want zometeen hoor je Eurythmics. Shakira en Burna Boy komt eraan. En eerst dat nieuwe nummer van Phoebe Bridgers. Wat een fijne

Een feest gaat door, ook zonder jou. Een hele goede nacht, welkom op 3FM. Mijn naam is Jasper en wat lekker dat we deze vrijdagnacht samen gaan beleven. Misschien zit je nu midden in je nachtdienst. Ben je onderweg naar huis van een feestje. Of misschien rij je nu wel richting een party. Hè? Het is bijna 12:30. En als je onderweg naar huis bent, terwijl je eigenlijk nog niet weg wilde. Ik voel je. 2 uur geleden stond ik namelijk nog met mijn voeten in de modder. Broodje kroket in mijn hand. Voor de Alfa van Lowlands. En toen ging mijn wekker. Want tijd om naar 3FM te gaan. Dus nu sta ik hier ongedoucht in mijn vieze festivalkleren. Gelukkig kun je me niet ruiken via de radio, dat scheelt. Maar ja, eerlijk, het was wel moeilijk om weg te rijden hoor. Dan zit je toch in de auto met wat buikpijn en een gezonde lading FOMO. Want zojuist stond New Wave op het hoofdpodium. Je hebt het kunnen horen via 3FM. Dan wel op de radio. Maar goed, dit heb jij vast ook wel eens nog meegemaakt. Hè? Wanneer had jij voor het laatst een dubbele afspraak en moest je dat ene feestje overslaan? Of wanneer moest jij eerder weg? Laat het even weten, dan delen we onze FOMO-feelings vannacht op 3FM. Het moet vannacht van jou.

De nieuwe mega-hit van Fontaine T.C. Marianne bij 3FM. Wanneer had jij voor het laatst enorme FOMO omdat je een dubbele afspraak had? Ik op dit moment een klein beetje, want ik kom net van Lowlands terug voor deze uitzending. En nou ja, goed, net een nieuwe wave gemist. Dus ik wil even samen het leed delen. Wanneer had jij voor het laatst FOMO? En waarom? Laat het even weten via de NPO Luister app. Spreek ik je zo meteen. Nou,

Oké, ik voel me inmiddels al een stuk minder met mijn Lowlands FOMO. Ik moest vannacht dus weg van Lowlands, terwijl het feest nog volop bezig was. En daarom kwam ik eigenlijk met de vraag: wanneer had jij voor het laatst een dubbele afspraak en moest je dat ene feestje overslaan? Misschien een bruiloft, misschien een vrijgezellenfeest, misschien iets heel anders. We kunnen even samen onze FOMO-leed delen. Je kan ook het laten weten via de NPR Luister-app. Zo stuurt Sanne: ik moest eerder weg van de bruiloft van mijn beste vriendin, omdat ik de volgende ochtend om 7 uur moest werken. Een uur later kreeg ik een filmpje: de bruid stond met de trouwjurk in de sloot. Ja, heb je dat wel gemist? Helaas, helaas. Milan die stuurt: ik had 2 feestjes op 1 avond. Weggegaan bij de eerste omdat ik de tweede veel leuker zou vinden. Kom ik daar aan? Iedereen ging net naar huis. Op het eerste feestje bleek ineens een verrassingsoptreden te zijn. Ja, dat is altijd balen. En Monique die stuurt ook nog: ik had plotseling kaartjes gewonnen voor de Formule 1 dit weekend, maar ik moet het hele weekend werken. Balen als autosportliefhebber. Maar goed, wij hebben vannacht 3FM. Dus misschien hebben de mensen die niet naar ons luisteren morgenochtend wel FOMO. Rag & Bone Man hoor je nu. Dit is

door het oog van de nacht bij 3FM. Hey, soms heb je toch een dag die een 10 out of 10 is. Ik had laatst zo'n dag, ik kreeg leuk nieuws te horen. Het was lekker weer, mijn haar zat goed. Het zonnetje scheen en FC Twente had niet verloren. En altijd aan het einde van zo'n perfecte dag heb ik energie over.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolle Mina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Jasper Schrijvers.
2: Good night. Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Of bel me 0909-1336.

Goeiedag en welkom op 3FM. Mijn naam is Jasper en wat lekker dat we samen die vrijdagnacht aan het toeteren zijn. Fijn dat je erbij bent. Je kan even van je laten horen als je daar zin in hebt. Als je daar geen zin in hebt, laat het even vooral liggen. Maar mocht je er zin in hebben, pak de NPO-luister even bij. Stuur me even een appje. Vind ik leuk om samen met jou die nacht te blijven. Kees die staat op dit moment stil langs de snelweg, wachtend op pechhulp. Gelukkig blijft zijn autoradio wel nog werken en houden we hem gezelschap. Heel veel sterkte, Kees. Charlotte heeft de helft van Pukkelpop er alweer op zitten. Ze is nu nog met 5 man aan het nagenieten. Maar morgen is haar lievelingsact Tyler the Creator. Oké, en Sven die stuurt nog, geeft morgen zijn verjaardagsfeest voor zijn 21ste verjaardag met al zijn vrienden. Happy birthday! Hoe je erbij zit, wat je ook aan het doen bent. We gaan zo meteen even wat spannends doen. Zometeen het allerspannendste spelletje van de Nederlandse radio. Russisch roulette request. Dan draai ik of jouw favoriete tune of René Leblanc. Nou, dat moeten we niet hebben. Voorkom dat we zometeen René Leblanc draaien op 3FM. Vraag nu je tune aan via de NPO Luister app. Is er een liedje waar je nu zin in hebt? Laat het even weten via de NPO Luister app of bel 0909-1336.

0: Mr. Know-it-all bij 3FM. Met zometeen misschien René Leblanc. If I tell you that I love you,
1: forever you'll be mine. Russisch roulette request.
0: Ook wel het allerspannendste spelletje van de Nederlandse radio. Russisch roulette request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een hele fijne request in. En 1 keer René Leblanc. Gaan we zo shuffelen en gaan we ook vooral hopen dat wij de request gaan horen en niet René Leblanc op 3FM. Vannacht komt die van Mark. Mark, goeienacht.
2: Goedenacht.
0: Mark, pas een beetje op, jongen. Pas een beetje op, vriend.
2: Ik weet het.
0: Je moet echt oppassen. Bij mij is dit vorig jaar gigantisch misgegaan. En ik heb er nog steeds last van. Het is echt heel kut. Dus je moet echt oppassen.
2: Maar wat heb je dan opgelopen?
0: Nou, even voor de duidelijkheid. Want het is een beetje raar als je er zo midden invalt. Maar jij hebt morgen een oefenwedstrijd met de voetbal.
2: Ik heb een oefenwedstrijd, met de voetbal,
0: Nou, ik zou gelijk vertellen wat er bij mij is misgegaan. Ik heb mijn kruisband gescheurd. De allereerste wedstrijd. Het was een bekerwedstrijdje. En ik kan nog steeds niet voetballen. Ik ben er wel mee bezig. Dat kon ik voor die tijd trouwens ook niet. Maar ik bedoel meer van... Ik mag nog niet voetballen. Ik ben wel onderweg. Hopelijk kan ik snel weer op ballen. Maar ja, nu nog even niet. Dus doe...
2: Het is wel de meest pittige blessure die je kan hebben. En al zeker in die bekerperiode slaat je hele seizoen naar de kloppen.
0: Het is zo kloot. Ja. En we zijn ook nog kampioen geworden dat jaar. Dus het jaar dat ik er niet heb kunnen meedoen, zijn wij kampioen geworden. Maar
2: goed. Ja, maar dat, weet je wat ze dan zeggen? Je weet aan wie het ligt, hè?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, de zwakste schakel. Die zat lekker op de bank bier te drinken.
2: Lekker man.
0: Maar hoe is het bij jou dan een beetje? Ben jij een beetje een goede voetballer?
2: Nou, nee, ik ben denk ik wel het slechtste van het team. Maar
0: zijn je linksback dan of niet?
2: Nee, ik ben centrale verdediger.
0: Oh, okay.
2: Dus ik ram gewoon alles weg en dan...
0: je hebt geen techniek, maar gewoon lekker beuken en alles.
2: Gewoon lekker beuken en de bal wegschieten en dat een beetje.
0: Maar is het een beetje een leuk niveau dan? Of is het vooral gewoon lekker rotsknots op echt veld helemaal achteraan waar ook de koeien staan en...
2: Nee. Ik zeg altijd, kelderklasse en de derde helft is het belangrijkste.
0: Ja, lekker man. Die derde helft is... En ga je morgen een klein derde helftje houden?
2: Nou, ik heb vernomen dat de kantine morgen dicht is, dus dat wordt helemaal niks.
0: Jee, man. Dan kun je net goed niet gaan eigenlijk.
2: Ja, nou ja, goed. Misschien halen we even een pilsje bij de supermarkt in de buurt en dan komt het vast wel goed.
0: Lekker man. Hé, Mark, je hebt een lekker nummer aangevraagd. Welke is dat?
2: Ja, dat is Oliver Patch met Shelly.
0: Oké, wat is dit een beetje? Want ik ken het eigenlijk niet zo heel goed.
2: Nou, het is een beetje Americana. Ja. Oliver Patch is een Nederlands talent, toch wel, mag ik noemen. Mm-hmm. En die heb ik een paar jaar geleden leren kennen door 3FM.
0: Oh.
2: En ik vind het gewoon een heel lekker liedje.
0: Nou, wat leuk. Ik leer het dan weer. Jij leert het van 3FM kennen. Ik leer het van jou kennen. Dus de cirkel is weer rond.
2: Ja, kijk, perfect.
0: Mark, ik hoop dat we gaan draaien. We spelen namelijk Russisch roulette request. De kans is 9 op 10 van wel, maar ook 1 op 10 dat het René Leblanc gaat worden.
2: Ook niet erg,
0: dus,
2: maar...
0: Nou ja, liever niet. Oké, 3, 2, 1... En shuffle. Ja!
2: Lekker, man.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ik neem je even mee naar het allermooiste land van de wereld. België. Niet alleen vanwege het lekkere speciaal bier of vanwege die cute taal. Hè, dat het gewoon zo lekker gezellig klinkt. Oh, daar doe ik een Brabander naar. Sorry. Sorry alle Belgen, sorry alle Brabanders. Het was even mijn mislukking. Goed, mijn verhaal in ieder geval. Ik hou van België vooral vanwege de muziek. Want het is net wat dromeriger, net wat fijner.

sommige nummers klinken gewoon beter met 50.000 mensen om je heen. Met de zon op je gezicht, een lauw biertje in je hand en iemand naast je die net iets te hard meezingt dan goed voor hem is. Je hebt misschien wel gestemd op de beste festivaltracks aller tijden. En vanaf 9 uur dan gaat hij gewoon weer verder. De 3FM Festival Top 1003 zijn de allerbeste festivaltracks ooit gemaakt. Om alvast even een voorproefje te geven, vanaf 9 uur in de lijst onder andere deze. Bruce Springsteen komt eraan. En ook dit dance

What You Say ga je ook horen in de 3FM Festival Top 1003. De hele week alleen maar festivaltracks bij 3FM. En morgenochtend vanaf 9 uur hoor je weer de Festival Top 1003 bij 3FM.

0: Fleetwood Mac bij 3FM. Je hoorde Everywhere.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, misschien moeten we dat hele manifesteren toch even wat serieuzer gaan nemen. Je weet wel, hè? Als je iets maar vaak genoeg voor je ziet en erin gelooft, zou het uiteindelijk werkelijkheid worden. Nou, het klinkt behoorlijk zweverig. Tot je het verhaal van Jet van der Steen hoort. Die stond als klein meisje op Koningsdag op een kleedje te zingen, alsof ze op Lowland staat voor duizenden mensen. En dit weekend stond ze er dus echt. Van een kleedje op Koningsdag naar Lowlands. Misschien toch maar eens beginnen met manifesteren. Je hoort de nieuwste.

Khalifa, See You Again bij 3FM. Herken je dat gevoel? Je vakantie zit er bijna op. De wekker moet straks weer vroeg op en je agenda begint langzaam te vullen. Maar je lichaam denkt, ho ho, we waren nog helemaal niet klaar met vakantie. Dat moment waarop je hoofd al weet dat je weer aan de slag moet, maar je lijf nog niet volledig in relaxstand staat. Dat gevoel herkent Somber ook. My body isn't ready, hoor je nu bij

My Body Isn't Ready bij 3FM. Morgenavond staat hij om 8:30 op Lowlands, op de mainstage. Mocht je nu denken van, nou kut, ik heb geen kaartje, ik wil het eigenlijk meekrijgen. Maar ja, fucka, het is €365 voor een kaartje. Ik heb goed nieuws voor je, want wij zenden bij 3FM het hele concert van Sommer uit. Morgenavond vanaf 8:30.

0: ook Gorillaz.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch.